0: te spotten. Met deze uitspraak, je kent hem vast, gaan zijn video's regelmatig viral op social media.
1: Dat is uniek. Je kan je passie uitbeleven en je kan wat doen in je leven. In plaats van de hele dag als er achter zo'n schermpje zitten.
2: Heb je dan ook een favoriete tram?
1: Nee. Alle trams zijn verschillend, maar ze zijn allemaal even mooi.
0: Nou, en die kan op een tegeltje. Het weer vanaf 8 uur vanavond code geel. Dan kan het gaan regenen en onweren. Tot die tijd wisselvallig wolkenvelden, maar ook veel zonnige perioden. Vanaf 1 uur in de nacht van zaterdag op zondag wordt het wat rustiger weer. Zondag bewolkt en regenachtig. Maximaal 16 graden dan. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
3: Den Haag FM 92.0. Jouw Haagse Stadsradio.
4: 3 uur is dit Radio Tonka. Al 30 jaar het geluid.

is tijd voor bij Eden Kreen. Ja, we gaan terug naar Romerium. Romerium. The Legend of the Dream Steam Machine. Een oude synth dude uit Den Haag. Ja, wie kent hem? Wie kent hem niet? Ha ha ha ha ha. A mysterious invention.

0: nu het nieuws van 3 uur.
1: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. De gemeente gaat maatregelen nemen tegen de overlast rondom straatracen. Bewoners van de wijken Houtwijk en Kraaienstein hebben al jaren last van gevaarlijk rijgedrag en herrie van scheurende auto's en motoren bij hun in de buurt. Er wordt ingezet op maatregelen als flitspalen en verkeersdrempels. Ook worden de effecten van betaald parkeren onder de loep genomen. 4 mensen zijn vrijdagavond op Scheveningen aangehouden voor mishandeling en belediging. Op de boulevard ontstonden vechtpartijen en opstootjes. Grote incidenten bleven volgens de politie uit. Jongeren riepen elkaar vrijdagavond op om te gaan feesten op Scheveningen. Precies een jaar nadat er honderden jongeren rellen veroorzaakten in de badplaats. De Haagse burgemeester Jan van Zanen noemt de onrust van vrijdagavond onacceptabel. En trambestuurders herkennen hem van ver en groeten hem vrolijk met een toeter of zwaaien eventjes. De 11-jarige Daan den Heijer staat dagelijks bij verschillende haltes in de stad om urenlang trams te spotten. Met deze uitspraak, je kent hem vast, gaan zijn video's regelmatig viral op social media.
2: Dat is uniek. Je kan je passie uitbeleven en je kan wat doen in je leven in plaats van de hele dag als er achter zo'n schermpje zitten.
3: Heb je dan ook een favoriete tram?
2: Nee. Alle trams zijn verschillend, maar ze zijn allemaal even mooi.
1: Nou, en die kin op een tegeltje. Het weer vanaf 8 uur vanavond code geel. Dan kan het gaan regenen en onweren. Tot die tijd wisselvallig wolkenvelden, maar ook veel zonnige perioden. Vanaf 1 uur in de nacht van zaterdag op zondag wordt het wat rustiger weer. Zondag bewolkt en regenachtig. Maximaal 16 graden dan. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Nu het nieuws van 4 uur.
1: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. De gemeente gaat maatregelen nemen tegen de overlast rondom straatracen. Bewoners van de wijken Houtwijk en Kraaienstein hebben al jaren last van gevaarlijk rijgedrag en herrie van scheurende auto's en motoren bij hun in de buurt. Er wordt ingezet op maatregelen als flitspalen en verkeersdrempels. Ook worden de effecten van betaald parkeren onder de loep genomen. 4 mensen zijn vrijdagavond op Scheveningen aangehouden voor mishandeling en belediging. Op de boulevard ontstonden vechtpartijen en opstootjes. Grote incidenten bleven volgens de politie uit. Jongeren riepen elkaar vrijdagavond op om te gaan feesten op Scheveningen. Precies een jaar nadat er honderden jongeren rellen veroorzaakten in de badplaats. De Haagse burgemeester Jan van Zanen noemt de onrust van vrijdagavond onacceptabel. En trambestuurders herkennen hem van ver en groeten hem vrolijk met een toeter of zwaaien eventjes. De 11-jarige Daan den Heijer staat dagelijks bij verschillende haltes in de stad om urenlang trams te spotten. Met deze uitspraak, je kent hem vast, gaan zijn video's regelmatig viral op social media.
2: Dat is uniek. Je kan je passie uitbeleven en je kan wat doen in je leven in plaats van de hele dag als er achter zo'n schermpje zitten.
3: Heb je dan ook een favoriete tram?
2: Nee. Alle trams zijn verschillend, maar ze zijn allemaal even mooi.
1: Nou, en die kin op een tegeltje. Het weer vanaf 8 uur vanavond code geel. Dan kan het gaan regenen en onweren. Tot die tijd wisselvallige wolkenvelden, maar ook veel zonnige perioden. Vanaf 1 uur in de nacht van zaterdag op zondag wordt het wat rustiger weer. Zondag bewolkt en regenachtig. Maximaal 16 graden dan. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.
0: Het

0: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. De gemeente gaat maatregelen nemen tegen de overlast rondom straatracen. Bewoners van de wijken Houtwijk en Kraaienstein hebben al jaren last van gevaarlijk rijgedrag en herrie van scheurende auto's en motoren bij hun in de buurt. Er wordt ingezet op maatregelen als flitspalen en verkeersdrempels. Ook worden de effecten van betaald parkeren onder de loep genomen. 4 mensen zijn vrijdagavond op Scheveningen aangehouden voor mishandeling en belediging. Op de boulevard ontstonden vechtpartijen en opstootjes. Grote incidenten bleven volgens de politie uit. Jongeren riepen elkaar vrijdagavond op om te gaan feesten op Scheveningen. Precies een jaar nadat er honderden jongeren rellen veroorzaakten in de badplaats. De Haagse burgemeester Jan van Zanen noemt de onrust van vrijdagavond onacceptabel. En trambestuurders herkennen hem van ver en groeten hem vrolijk met een toeter of zwaaien eventjes. De 11-jarige Daan den Heijer staat dagelijks bij verschillende haltes in de stad om urenlang trams te spotten. Met deze uitspraak, je kent hem vast, gaan zijn video's regelmatig viral op social media.
1: Dat is uniek. Je kan je passie uitbeleven en je kan wat doen in je leven. In plaats van de hele dag als er achter zo'n schermpje zitten.
2: Heb je dan ook een favoriete tram?
1: Nee. Alle trams zijn verschillend, maar ze zijn allemaal even mooi.
0: Nou, en die ken op een tegeltje. Het weer vanaf 8 uur vanavond, code geel. Dan kan het gaan regenen en onweren. Tot die tijd wisselvallig, wolkenvelden, maar ook veel zonnige perioden. Vanaf 1 uur in de nacht van zaterdag op zondag wordt het wat rustiger weer. Zondag bewolkt en regenachtig, maximaal 16 graden dan. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
3: Het nieuws uit Den Haag.

0: Nieuws van 6 uur.
1: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. De gemeente gaat maatregelen nemen tegen de overlast rondom straatracen. Bewoners van de wijken Houtwijk en Kraaienstein hebben al jaren last van gevaarlijk rijgedrag en herrie van scheurende auto's en motoren bij hun in de buurt. Er wordt ingezet op maatregelen als flitspalen en verkeersdrempels. Ook worden de effecten van betaald parkeren onder de loep genomen. 4 mensen zijn vrijdagavond op Scheveningen aangehouden voor mishandeling en belediging. Op de boulevard ontstonden vechtpartijen en opstootjes. Grote incidenten bleven volgens de politie uit. Jongeren riepen elkaar vrijdagavond op om te gaan feesten op Scheveningen. Precies een jaar nadat er honderden jongeren rellen veroorzaakten in de badplaats. De Haagse burgemeester Jan van Zanen noemt de onrust van vrijdagavond onacceptabel. En trambestuurders herkennen hem van ver en groeten hem vrolijk met een toeter of zwaaien eventjes. De 11-jarige Daan den Heijer staat dagelijks bij verschillende haltes in de stad om urenlang trams te spotten. Met deze uitspraak, je kent hem vast, gaan zijn video's regelmatig viral op social media.
2: Dat is uniek. Je kan je passie uitbeleven en je kan wat doen in je leven in plaats van de hele dag als er achter zo'n schermpje zitten.
3: Heb je dan ook een favoriete tram?
2: Nee. Alle trams zijn verschillend, maar ze zijn allemaal even mooi.
1: Nou, en die ken op een tegeltje. Het weer vanaf 8 uur vanavond, code geel. Dan kan het gaan regenen en onweren. Tot die tijd wisselvallig wolkenvelden, maar ook veel zonnige perioden. Vanaf 1 uur in de nacht van zaterdag op zondag wordt het wat rustiger weer. Zondag bewolkt en regenachtig, maximaal 16 graden dan. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.
4: Het

0: work. Can we go thrift shopping?
1: What?

0: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
1: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 7 uur.
2: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. De gemeente gaat maatregelen nemen tegen de overlast rondom straatracen. Bewoners van de wijken Houtwijk en Kraaienstein hebben al jaren last van gevaarlijk rijgedrag en herrie van scheurende auto's en motoren bij hun in de buurt. Er wordt ingezet op maatregelen als flitspalen en verkeersdrempels. Ook worden de effecten van betaald parkeren onder de loep genomen. 4 mensen zijn vrijdagavond op Scheveningen aangehouden voor mishandeling en belediging. Op de boulevard ontstonden vechtpartijen en opstootjes. Grote incidenten bleven volgens de politie uit. Jongeren riepen elkaar vrijdagavond op om te gaan feesten op Scheveningen. Precies een jaar nadat er honderden jongeren rellen veroorzaakten in de badplaats. De Haagse burgemeester Jan van Zanen noemt de onrust van vrijdagavond onacceptabel. En trambestuurders herkennen hem van ver en groeten hem vrolijk met een toeter of zwaaien eventjes. De 11-jarige Daan den Heijer staat dagelijks bij verschillende haltes in de stad om urenlang trams te spotten. Met deze uitspraak, je kent hem vast, gaan zijn video's regelmatig viral op social media.
3: Dat is uniek. Je kan je passie uitbeleven en je kan wat doen in je leven. In plaats van de hele dag als er achter zo'n schermpje zitten.
4: Heb je dan ook een favoriete tram?
3: Nee. Alle trams zijn verschillend, maar ze zijn allemaal even mooi.
2: Nou, en die kan op een tegeltje. Het weer vanaf 8 uur vanavond, code geel. Dan kan het gaan regenen en onweren. Tot die tijd wisselvallig, wolkenvelden, maar ook veel zonnige perioden. Vanaf 1 uur in de nacht van zaterdag op zondag wordt het wat rustiger weer. Zondag bewolkt en regenachtig, maximaal 16 graden dan. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
1: Het

0: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
1: Prikkelbaar, vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepoint afspraak. Gun jezelf een reset met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
2: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 8 uur.
4: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. De gemeente gaat maatregelen nemen tegen de overlast rondom straatracen. Bewoners van de wijken Houtwijk en Kraaienstein hebben al jaren last van gevaarlijk rijgedrag en herrie van scheurende auto's en motoren bij hun in de buurt. Er wordt ingezet op maatregelen als flitspalen en verkeersdrempels. Ook worden de effecten van betaald parkeren onder de loep genomen. 4 mensen zijn vrijdagavond op Scheveningen aangehouden voor mishandeling en belediging. Op de boulevard ontstonden vechtpartijen en opstootjes. Grote incidenten bleven volgens de politie uit. Jongeren riepen elkaar vrijdagavond op om te gaan feesten op Scheveningen. Precies een jaar nadat er honderden jongeren rellen veroorzaakten in de badplaats. De Haagse burgemeester Jan van Zanen noemt de onrust van vrijdagavond onacceptabel. En trambestuurders herkennen hem van ver en groeten hem vrolijk met een toeter of zwaaien eventjes. De 11-jarige Daan den Heijer staat dagelijks bij verschillende haltes in de stad om urenlang trams te spotten. Met deze uitspraak, je kent hem vast, gaan zijn video's regelmatig viral op social media.
5: Dat is uniek. Je kan je passie uitbeleven en je kan wat doen in je leven in plaats van de hele dag als er achter zo'n schermpje zitten.
6: Heb je dan ook een favoriete tram?
5: Nee. Alle trams zijn verschillend, maar ze zijn allemaal even mooi.
4: Nou, en die kin op een tegeltje. Het weer vanaf 8 uur vanavond code geel, dan kan het gaan regenen en onweren. Tot die tijd wisselvallige wolkenvelden, maar ook veel zonnige perioden. Vanaf 1 uur in de nacht van zaterdag op zondag wordt het wat rustiger weer. Zondag bewolkt en regenachtig, maximaal 16 graden dan. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Europa. Wat doet Europa eigenlijk voor jou? En hoe is het om zelf een dag in het Europees Parlement te zitten? Maak het mee in de Europa Experience in Den Haag. Beleef de Europese democratie met tentoonstellingen, een panoramabioscoop en het EU-rollenspel. Op Europadag 9 mei openen onze deuren. Gratis entree, elke maandag tot en met zaterdag. Dus kom langs en ervaar het zelf. Europa Experience. Democratie in actie.
1: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
2: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 9 uur.
3: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. De gemeente gaat maatregelen nemen tegen de overlast rondom straatracen. Bewoners van de wijken Houtwijk en Kraaienstein hebben al jaren last van gevaarlijk rijgedrag en herrie van scheurende auto's en motoren bij hun in de buurt. Er wordt ingezet op maatregelen als flitspalen en verkeersdrempels. Ook worden de effecten van betaald parkeren onder de loep genomen. 4 mensen zijn vrijdagavond op Scheveningen aangehouden voor mishandeling en belediging. Op de boulevard ontstonden vechtpartijen en opstootjes. Grote incidenten bleven volgens de politie uit. Jongeren riepen elkaar vrijdagavond op om te gaan feesten op Scheveningen. Precies een jaar nadat er honderden jongeren rellen veroorzaakten in de badplaats. De Haagse burgemeester Jan van Zanen noemt de onrust van vrijdagavond onacceptabel. En trambestuurders herkennen hem van ver en groeten hem vrolijk met een toeter of zwaaien eventjes. De 11-jarige Daan den Heijer staat dagelijks bij verschillende haltes in de stad om urenlang trams te spotten. Met deze uitspraak, je kent hem vast, gaan zijn video's regelmatig viral op social media.
4: Dat is uniek. Je kan je passie uitbeleven en je kan wat doen in je leven. In plaats van de hele dag als er achter zo'n schermpje zitten.
5: Heb je dan ook een favoriete tram?
4: Nee. Alle trams zijn verschillend, maar ze zijn allemaal even mooi.
3: Nou, en die kan op een tegeltje. Het weer vanaf 8 uur vanavond, code geel. Dan kan het gaan regenen en onweren. Tot die tijd wisselvallig, wolkenvelden, maar ook veel zonnige perioden. Vanaf 1 uur in de nacht van zaterdag op zondag wordt het wat rustiger weer. Zondag bewolkt en regenachtig, maximaal 16 graden dan. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
2: Het

Dit is Den Haag FM. 100% Haags. Wij zijn trots op Den Haag. Hier hoor je muziek uit je eigen stad. Den Haag FM.

0: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
1: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 10 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Richard Grootbot. De politie heeft gisteravond onderzoek gedaan naar een verdacht pakketje dat werd gevonden in een woning aan de Haagse Meidrechtstraat. Bij een huiszoeking werd dat pakketje gevonden. Meerdere woningen werden daarna door de politie en de brandweer ontruimd, want na onderzoek bleek het te gaan om een explosief. Dat is meegenomen door de EOD en het is op de Waalsdorpervlakte tot ontploffing gebracht. Eén persoon is in de woning aangehouden. Een vervelend probleem in Voorschoten, want in de wijk Adegeest is de riolering vervangen. Maar sinds die tijd klagen diverse bewoners over poeplucht in hun huizen. De nieuwe riolering voert geen regenwater meer af. En daardoor is de stand van het water in de rioolbuizen een stuk lager dan vroeger. De gemeente is bezig met onderzoek, maar heeft nog geen oplossing. Als je vandaag van Woerden naar Den Haag terugrijdt, dan is het handig om wel even te weten dat ook vandaag op de A12 dat stuk is afgesloten. Het gaat om het deel van de A12 tussen Woerden en de aansluiting met de N11. Dat is bij Bodegraven, richting Den Haag dus. Verderop is de weg nog wel vrij en tussen Woerden en knooppunt Nieuwebrug kun je dan de parallelle rijbaan gebruiken. Daarna volg je de omleidingsroute naar Den Haag. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: We could have told.
1: Jouw stadsradio. Dit is Den Haag.

0: Wil je fitter worden, maar vind je beginnen met bewegen lastig? Je bent niet de enige. De Bas van de Goor Foundation helpt je graag. Start met wandelen. In een groep, gewoon bij jou in de buurt. Op een rustig tempo en samen met een wandelbegeleider. Meedoen is gratis. Vind jouw wandelgroep op startenmetwandelen.nl.
1: Europa. Wat doet Europa eigenlijk voor jou? En hoe is het om zelf een dag in het Europees Parlement te zitten? Maak het mee in de Europa Experience in Den Haag. Beleef de Europese democratie met tentoonstellingen, een panoramabioscoop en het EU-rollenspel. Op Europadag 9 mei openen onze deuren. Gratis entree, elke maandag tot en met zaterdag. Dus kom langs en ervaar het zelf. Europa Experience. Democratie in actie.
0: Fitter worden en meer bewegen? Dat kan. Begin met wandelen via startenmetwandelen.nl. Bewegen is goed en leuk.
2: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 11 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Richard Grootbot. De politie heeft gisteravond onderzoek gedaan naar een verdacht pakketje dat werd gevonden in een woning aan de Haagse Meidrechtstraat. Bij een huiszoeking werd dat pakketje gevonden. Meerdere woningen werden daarna door de politie en de brandweer ontruimd, want na onderzoek bleek het te gaan om een explosief. Dat is meegenomen door de EOD en het is op de Waalsdorpervlakte tot ontploffing gebracht. Eén persoon is in de woning aangehouden. Een vervelend probleem in Voorschoten, want in de wijk Adegeest is de riolering vervangen. Maar sinds die tijd klagen diverse bewoners over poeplucht in hun huizen. De nieuwe riolering voert geen regenwater meer af. En daardoor is de stand van het water in de rioolbuizen een stuk lager dan vroeger. De gemeente is bezig met onderzoek, maar heeft nog geen oplossing. Als je vandaag van Woerden naar Den Haag terugrijdt, dan is het handig om wel even te weten dat ook vandaag op de A12 dat stuk is afgesloten. Het gaat om het deel van de A12 tussen Woerden en de aansluiting met de N11. Dat is bij Bodegraven, richting Den Haag dus. Verderop is de weg nog wel vrij en tussen Woerden en knooppunt Nieuwebrug kun je dan de parallelle rijbaan gebruiken. Daarna volg je de omleidingsroute naar Den Haag. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
2: De nieuwe Van Nierop.

0: Een duet tussen Camille en Maud van Sonmieu. Dark Before the Dawn, een van de mooie singles op dat nieuwe album dat net uit is. Sonmieu hoort bij de beste van dit jaar uit Den Haag.
1: Rico van Nierop in de nieuwe Van Nierop op Den Haag FM.
0: Goedemorgen jongens, meisjes, dames, heren en mensen die zich anders identificeren. Welkom bij de zondag van Den Haag FM. You know the drill. Vanaf 2 uur Sportsignaal Radio. Vanaf 1 uur het woordenrijk met poëzie. En vanaf 12 uur kunstlicht. Tot die tijd de nieuwste muziek. En dit keer blik ik al terug. Is het niet een beetje vroeg in dit jaar om al terug te blikken? Nee, er komt zoveel goede Haagse muziek uit dat ik al meer dan een uur kan vullen. Wat ga je horen onder andere dit uur? De beste van Haagse bodem van januari tot en met april. Venster, Laura Kampan, Tor Kissing, Katie Pitchcoin, Silver Lake, The Indian. Laten we snel beginnen. Teddy Mac, ze deed mee met The Voice Crazy. Een liedje van David Benjamin hoor je straks als derde. Bianca Vrind, je kent haar van Ivy Fox, zingt een keer mee met een Amsterdamse band van Amstel. En een heerlijk zomersresultaat met jou. En als eerste ook een geweldig album uit, Sherry Ann, Voelen dat ik leef.

Meer dan een jaar geleden overleed David Benjamin Teddy McCrandar, oftewel Teddy Mac, coverde zijn geweldige Crazy. Mooie muziek van bandjes nu. Silver Lake, Tiny Changes komen over een paar weken met een nieuw album. The Indian daarvoor met Get It Wrong. En als eerste Plonky samen met Fugitive, Tell Me Like You Mean It. In the middle of the night.

0: je op Den Haag FM.
1: Good morning. Took your picture out my pocket.
0: De allernieuwste muziek hoor je op Den Haag.

Funky Fuzzy Thief, The Indian en als laatste Silver Lake, de top van de Haagse, ja, indie rock zou je het kunnen noemen. Iets steviger dan Lilith Left the Garden, ook zij brachten een album uit. Crackle Crackle hoor je straks als derde. Daarvoor Bitchcoin van een van de volgende incarnaties van Katie Oram. Katie Bitchcoin heet deze band. Dan als eerste de Bodom Boys samen met Barry Hay. Waar kennen we die ook weer van? Don't be sick.

0: Volledig het Left the Garden hier op de AGFM met een overzicht van de beste Haagse muziek van de afgelopen paar maanden, de eerste vier maanden van dit jaar. Soul, hip-hop dan, Nyarko straks als derde, No Stress Zone, daarvoor Mea May met All Over Again. En als eerste Diggy 4500, huh? Hoe zeg je dat? 5-4 en Jack Faded, ook een mens.
1: This sounds cold.
2: Even rustig, maar ze willen dat ik los ga. Als ik nu moet pissen in de beker, ga ik Pogba.

Heerlijke sound van Jarko hier op Den Haag FM. No Stress Zone. Iets rustiger dan qua muziek en Nederlandstaal. Drie op een rij. Venster. Wie houdt me dan vast? Als derde daarvoor Meijendijl met Wolken. En als eerste hoor je Chat. En die wordt behoorlijk veel gedraaid, bijvoorbeeld door de week zo. Maar ik had hem nog niet op mijn radar. En ik vind hem mooi hoor. Dooft. Ik

venster op Den Haag FM. Hij bracht 2 singles uit dit jaar. Dit vond ik de fijnste. Wie houdt me dan vast? We gaan over naar wat meer indie rock. Wat, ja, een beetje underground muziek. Thor Kissing straks met Optillen als derde. Daarvoor Mirjam Hochberg met Ode aan de Roes. Nieuwe naïviteit noemen we dat. En Here and Here is een laatste single van Laura Kampman.

0: optillen, op optillen. Ik wil Bob optillen, op optillen. Ik wil Bob optillen, op optillen. Ik wil Bob optillen, op optillen. Ik wil Bob optillen, op optillen. Ik wil Bob optillen, op optillen. Ik wil Bob optillen, op optillen. Dus ga ik Bob optillen, op optillen.
1: Er is een tweede verzamelalbum om uit met de titel Nieuwe Nederlandse Naïviteit. Een nieuw genre van de afgelopen jaren. Met wat Haagse namen er ook bij. Hoogberg, Thorkissing wordt daartoe gerekend. En Tino van Leeuwen, die horen we zo ook. Er verscheen zelfs in de Britse krant The Guardian een heel artikel daarover. Ik ben toe aan de laatste drie van dit uur van het overzicht van de beste Haagse muziek van januari tot april 2026. En straks na het nieuws is er natuurlijk Kunstlicht. Veel plezier daarmee. De laatste drie zijn alle drie dichter, maar ook muzikant. Ja, Kali Riddim hoor je als derde. Daarvoor Glody samen met Bianca Loslaten. En als eerste eigenlijk gewoon een gedicht, maar dan op muziek. Tino van Leeuwen. Tot de volgende keer.
2: Underdogs. Hey Kenny, hoe maak je het nou? Ik hoorde dat je naar een andere stad bent verhuisd. Je kon er niet meer tegen wat ze jou aandeden tijdens de pauzes op school. Ze lachten je uit. Ja, ze waren aan het treiteren, omdat je er anders uitzag in je bunky kleren. Ze sloegen je ook, terwijl je aan het eten was. En spuugde je recht in je gezicht. Ze moeten je niet. Je zou je vast ellendig voelen in je eenzame leven. Ze moeten je niet. Ze willen je niet in hun wereldje. Hey Louise, ben je er nog? Ik hoorde dat je kampte met mentale problemen. Je kon er niet tegen. Al die verwachtingen van je familie. Ze maakten je gewoon ziek. Ze willen je niet. Je zal je zo ellendig voelen in je eenzame leven. Ze willen je niet. Ze moeten je niet. In een wereldje. Hey Andy, het spijt me dat je het niet gered hebt. Je ontnam je eigen leven. Ze moesten je niet. Ze wilden je niet. In een wereld. Een kleine wereldje.
3: JK, you're crazy.
4: Relève-toi, cesse de pleurer. Plusieurs ont souffert et plusieurs se sont relevés. Change ta douleur intérieure. Que Dieu te fortifie au nom de Jésus. Amen.
5: Wat kan ik zeggen?

0: Haags Bakkie met Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags Bakkie. Die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
3: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
4: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia. Een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu met ZS. Kijk op olympiarijswijk.nl.
5: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 12 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Richard Grootbot. De politie heeft gisteravond onderzoek gedaan naar een verdacht pakketje dat werd gevonden in een woning aan de Haagse Meidrechtstraat. Bij een huiszoeking werd dat pakketje gevonden. Meerdere woningen werden daarna door de politie en de brandweer ontruimd, want na onderzoek bleek het te gaan om een explosief. Dat is meegenomen door de EOD en het is op de Waalsdorpervlakte tot ontploffing gebracht. 1 persoon is in de woning aangehouden. Een vervelend probleem in Voorschoten, want in de wijk Adegeest is de riolering vervangen. Maar sinds die tijd klagen diverse bewoners over poeplucht in hun huizen. De nieuwe riolering voert geen regenwater meer af. En daardoor is de stand van het water in de rioolbuizen een stuk lager dan vroeger. De gemeente is bezig met onderzoek, maar heeft nog geen oplossing. Als je vandaag van Woerden naar Den Haag terugrijdt, dan is het handig om wel even te weten dat ook vandaag op de A12 dat stuk is afgesloten. Het gaat om het deel van de A12 tussen Woerden en de aansluiting met de N11. Dat is bij Bodegraven, richting Den Haag dus. Verderop is de weg nog wel vrij en tussen Woerden en knooppunt Nieuwebrug kun je dan de parallelle rijbaan gebruiken. Daarna volg je de omleidingsroute naar Den Haag. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Kunstlicht met Tom Verbeda.
1: 100% Haags. Den Haag FM.
2: Hey, goedemiddag en welkom bij Kunstlicht met deze week John de Weert, nieuwe directeur van HNT, de Koninklijke Schouwburg. Studeerde af als beeldhouwer, nam een bijbaantje bij HNT, werkte door tot hij de programmering bepaalde en ronde net enthousiast zijn eerste week af als directeur van diezelfde schouwburg HNT. Toch niet helemaal een onbekende, zeker niet in Den Haag. Want ben je wel eens bij naar de parade geweest of ben je wel in zaal 3 geweest, dan heb je al iets van zijn visie ervaren. John, welkom.
3: Dank je wel.
2: Je ziet er na je eerste weken directeurschap ontspannen uit eigenlijk.
3: Ja, ik heb er nog niet wakker van gelegen. Dat is een goed teken,
2: denk ik. Dat staat later op de planning? Of,
3: Ik hoop het niet. Nee, het is ontzettend leuk om te doen. Tot nu toe een hele nieuwe baan. Ik werk, zoals je net zei, al een tijdje voor het Nationale Theater. Maar dit is wel echt een hele nieuwe baan, merk ik.
2: Oh ja, want je loopt inderdaad al een tijdje voor. Bij HNT ook dus. En ik vroeg me al af, van je krijgt die sleutel, wat zou ik ermee doen? Wat doe je dan op je eerste dag?
3: Ja, op mijn eerste dag heb ik vooral mijn bureautje ingericht en mijn computer aangesloten. En ben ik toch eens gaan praten met mensen van hoe gaat het? Waar loop je tegenaan? Dat soort gesprekken een beetje. Maar het is ook een beetje wennen, want je moet ook helemaal opnieuw leren welke prikkels je allemaal, nieuwe prikkels je krijgt, nieuwe input van collega's, nieuwe prioriteiten stellen. Het is een heel ouderwets eigenlijk ook lijstjes maken en to-do's en prioriteiten. En echt zoals je eerste dag op de middelbare school, bij wijze van spreken. Ja, ja, helemaal opnieuw beginnen.
2: Maar de eerste dag op de middelbare school, dan ga je nog met je klas mee. Ik stel me voor, want je werkt er al een tijdje, dat je de klas al kende en nu vanuit een hele nieuwe rol met de collega's spreekt.
3: Ja, dat klopt.
2: Was dat, ging dat vanzelf?
3: Eigenlijk gaat dat best wel vanzelf.
2: Wat fijn.
3: Ja. Ja, ik hoef, ben ik nog niet tegen moeilijkheden aangelopen.
2: Oh, dat is dat, gelijk eigenlijk in een gespreid bedje binnengekomen. Zo ja, heb je een idee dat je denkt van je kijkt er al een paar jaar tegenaan. Dat je denkt van als ik zo meteen de sleutel heb, dan ga ik verbouwen. Ik maak het anders. Schilderijen gaan er anders.
3: Nee, kijk, ik werk inderdaad. Ik was hiervoor de manager van de programmeringsafdeling. Dus wij programmeren 3 theaters in Den Haag: de Koninklijke Schouwburg, Theater aan het Spui en Zaal 3. In die rol was ik samen met een team verantwoordelijk voor de voorstellingen die daar te zien zijn.
2: Ja.
3: Zat ik ook in het managementteam en had ik een belangrijke stem in de missie en de waarde van het Nationale Theater. En dat staat eigenlijk gewoon als een huis. Dus daar hoeven we niet zoveel aan te veranderen. Ik ben hartstikke blij dat ik in deze rol weer misschien kan gaan werken aan een nieuw meerjarenbeleidsplan straks. We gaan straks een nieuwe kunstenplanperiode in. Op die manier met elkaar gaan nadenken over hoe ziet dat eruit. Daar heb ik heel veel zin in. Maar ik heb nog niet zoiets van alle schilderijen moeten van de muur. Nee, even niet.
2: Je stond niet te popelen. De bakken staan nog niet voor het puin voor de deur van de schouwburg. Nee. Dat je denkt, nee, nu is die van mij. Nee. Het is allemaal wel, niet met puin, maar wel met gesteente begonnen. Beeldhouwer, afgestudeerd.
3: Ja, ik ben hier op mijn 18e komen wonen in Den Haag. Wonen nog steeds overigens. En ja. Dat was voor de Kunstacademie. Ik ben op de Kunstacademie ooit begonnen op de grafische ontwerpafdeling. Dat vond ik niet leuk. En toen ben ik overgestapt naar de beeldende kunstafdeling, waar ik inderdaad de beeldhouwopleiding heb afgerond. Al gaandeweg die opleiding kwam ik er een beetje achter dat dat best een eenzaam beroep is. Als kunstenaar zit je toch in je eentje in een atelier of een studio ergens. Als je dan een tentoonstelling hebt, dan zet je je werk neer of je hangt het op. Dan ga je weg en dan komen er mensen kijken. Dus al met al ging ik gaandeweg die academie eigenlijk al zelf dingen organiseren waar ik wat meer collega's had en wat meer publiek ontmoette. Had ik kunstenaarsinitiatieven, had ik soort tentoonstellingsplekjes geopend voor studenten en voor mijn eigen werk en voor allerlei andermans werk. Ging ik een beetje proeven aan hoe is het om dingen te organiseren. En daar kreeg ik wel de smaak van te pakken. En dat ben ik eigenlijk na mijn afstuderen vrijwel meteen blijven doen.
2: Dus het is eigenlijk op de kunst. Je wil iets met kunst, je wil zo'n uiting ergens. En dat breng je dan mee in je opleiding. Maar op die opleiding ben je dan eigenlijk bewust op zoek gegaan naar deze rol? Of was dat toen nog vanuit wel het laten zien van jouw beelden, maar dan op de manier die je beter past?
3: Nou, ik heb wel een beetje op zoek gegaan naar collega's eigenlijk. En naar contact met publiek. Dat heb ik altijd gemist als kunstenaar. Of als kunststudent, laat ik het dan zo even zeggen.
2: Ja.
3: Ik denk dat als ik echt kunstenaar was geworden, dat ik het ook had gemist. En ik kwam er gaandeweg achter dat ik dat deel van het werk gewoon heel leuk vind. In het theater heb je dat extra. Dus daar moet je het echt met elkaar doen. Ik zeg wel eens, het is zo'n, als je van afstand een beetje naar kijkt, zo'n rare kunstvorm. Je gaat met elkaar op een afgesproken tijdstip in een kamer zitten. Dan gaat het licht uit en dan gaat een deel van de mensen iets uitbeelden. En de andere mensen moeten zich dan even verplaatsen in die mensen die dat uitstaan te beelden. De afspraak ook is dat ze even hun mond houden. Dat ze even luisteren naar iemand anders. En ik denk dat we dat ook wel eens een beetje kwijt zijn geraakt in onze samenleving. Dat we ons even in een ander verplaatsen. Even nieuwsgierig zijn naar iemand. Even luisteren terwijl die aan het praten is. Theater is daar super goed in. En ik vind het ook zo mooi dat je het echt met elkaar doet. Dus als je lacht in een zaal, weet een acteur dat. Die hoort dat en die reageert daar ook weer op. Dus je maakt samen het kunstwerk.
2: Ja.
3: En dat heb ik altijd heel aantrekkelijk aan theater gevonden. En daarom ben ik daar ook uiteindelijk in terechtgekomen.
2: Ja, want het is wel heel wat anders dan het beeldhouden. Ja. Waarbij de meester het beeld maakt. En eigenlijk, ja, wat je zegt, die verlaat de zaal. En dan komt de rest even kijken. Maar waarom, als ik het zo hoor, is het zo helder. Maar waarom ben je dan niet de Kleinkunstacademie gaan doen?
3: Ja, goede vraag. Daar had ik helemaal niet over nagedacht. Ik dacht ook niet dat ik dat kon. Op een gegeven moment op de middelbare school maak je een keuze. Dan ben je 17, 18. En dan kies je voor iets waar je goed in bent. Ik vond mezelf goed in tekenen en boetseren en dat soort dingen. Dus dan ga je dat doen. Het was overigens helemaal niet vanzelfsprekend bij ons thuis, kunst. En dat je voor kunstenaar zou gaan leren. Mijn ouders zeiden, wij kunnen je niet helpen als het misgaat.
2: Oh.
3: Succes.
2: Ja.
3: Maar ben toch gaan doen. En uiteindelijk, grappig genoeg was ik er misschien wel helemaal niet zo goed in beeldhouwen of beeldhouwkunst.
2: Ja.
3: Was ik ook eigenlijk veel te talig voor. Ik hield heel veel van taal ook.
2: Oh ja.
3: En dat heb ik later verenigd in bijvoorbeeld heel veel subsidieaanvragen leren schrijven voor mensen. Of teksten over kunst schrijven. Of een beetje een soort vertaling maken tussen een heel ingewikkeld idee van een kunstenaar en een beleidsmaker. Of een ingewikkeld idee vertalen voor publiek. Of publiciteitsteksten schrijven, dat soort dingen. Dus op die manier ben ik ook een beetje in dat beroep gerold. Omdat ik ook een soort vertaler was voor de kunstenaar en het publiek.
2: Ja, dus je wilde wel iets creatiefs. En toen op de beeldhouwschool notabene bleek dat eigenlijk in woorden een beeld sneller gevat was dan in het steen.
3: Klopt.
2: Wat overigens niks over je talent zegt natuurlijk.
3: Nee.
2: Het is een secuur werk, dat beeldhouden.
3: Ja.
2: En thuis niet helemaal meegekregen. Dus wel de support, maar de springplank. Hè, dat was dan een ravijn dat ze zeiden. Succes, zet hem op, spring maar. Ja. Maar wat is dan het moment, hoe kwam die kunst in je leven? Want het vlammetje moet je ergens voelen voordat je je aanmeldt op een academie.
3: Ja, dat was wel echt op de middelbare school met een tekendocent. En via die route een beetje aangemoedigd van probeer het maar eens. Ik herinner me nog dat ik naar een soort beroepenbeurs ging een keer.
2: Oh ja.
3: Volgens mij in de jaarbeurs. Daar stond ook een kraampje van de Koninklijke Academie. En daar kon je inschrijven voor een meeloopdag. En dat ben ik toen gaan doen. En ik kwam uit Tiel op dat moment. Dus Den Haag was niet per se een vanzelfsprekende keuze. Maar ik vond het heel leuk op die meeloopdag. En toen heb ik me aangemeld voor een toelating. En toen ben ik in één keer toegelaten. En daardoor ook in Den Haag terechtgekomen en meteen verliefd geworden ook op die stad.
2: Ja, maar toevallig dat je verliefd zegt, want van Tiel naar Den Haag verhuizen en dan op de springplank die je vanuit huis wel meegekregen, maar daar moet je inderdaad verliefd raken.
3: Ja.
2: En dat is daar gebeurd met de beeldende kunst.
3: Ja, en ook een beetje met de generatie mensen met wie ik toen in de klas zat. Een van die mensen was Steven van Lummel. Die heeft later Pip opgericht. Dat is een beroemde uitgaansplek in Den Haag. Wij zaten allemaal bij elkaar in de klas en we zagen iedereen die afstudeerde van die academie klagen over dat Den Haag niks te doen was, dat het suf was, et cetera. Natuurlijk waar we heel goed in zijn in Den Haag om over onszelf te klagen.
2: Ja.
3: We zagen iedereen vertrekken naar Amsterdam, naar Rotterdam, weer misschien ook soms terug naar het land van herkomst van mensen. En wij dachten, we kunnen ook blijven. We kunnen er ook gewoon wat van maken zelf.
2: Ja.
3: En daar heb ik ook echt mijn best voor gedaan om er wat van te maken in Den Haag.
2: Ja, een beetje Hagenees heeft wel kritiek, maar die voegt dan ook woord bij daad.
3: Ja.
2: En dat heb je eigenlijk gedaan door de infrastructuur verder op te krikken.
3: Precies, ja.
2: En dat begon dus bij de tentoonstellingen van eigen werk, misschien wel in de kunstacademie.
3: Ja. Vervolgens eigenlijk kwam ik er dus achter dat ik een goede fondsenwerver was. Nou, dan kan je opeens overal werken in de culturele sector. Want iedereen heeft altijd behoefte aan extra middelen. Via die route, via festivals, zoals bijvoorbeeld Today's Art Festival, Rewire Festival, een beetje die scene, eigenlijk terechtgekomen in het theater. Als bijbaantje, als student, had ik altijd kaartjes verkocht in Theater aan het Spui. Heb ik op de Parade ook in allerlei rollen gewerkt. In de poffertjeskraam, in restaurants, kaartjes scheuren, kaartjes verkopen. Een van de weinige dingen die ik niet heb gedaan op de Parade is bij de zweefmolen werken.
2: Oh.
3: Maar via die rollen een beetje in het theater terechtgekomen. En uiteindelijk theaterprogrammeur geworden. Omdat ik in al die bijbaantjes ook heel veel zag. Dus ik ontwikkelde vanaf mijn 18e eigenlijk ook wel een soort smaak in wat ik leuk, goed vond en wat niet. En wat resoneert bij het publiek en wat niet. Dus via die bijbaantjes als programmeur uiteindelijk aan de slag gegaan in Theater aan het Spui, later oprichter van Zaal 3 geworden.
2: Ja, er komt daar wel wat bij elkaar. Want nou goed, ik kom zelf van de Kleinkunstacademie. Ja. Bij ons is het zo dat hordes acteurs hier in het centrum van Den Haag horecateams overal versterken. Ja. Is het dan misschien zo dat bij de beeldende kunst jullie in het theater gaan werken?
3: Wie weet.
2: Of was dit al voorzichtig schuivelend richting wat je daar gevonden hebt, dat talige, het fondsenwerven, dat je dacht van nou, als ik hier nou begin.
3: Dat denk ik, ja. Het was geen carrièrepad dat ik voor mezelf had uitgestippeld. Het hangt echt van toevalligheden aan elkaar. Een van de redenen dat ik bij Theater aan het Spui kwam werken was, ik denk dat we ons die avond allemaal nog herinneren, de avond dat Pim Fortuyn werd vermoord.
2: Oh, ja.
3: Ik woonde toen in het centrum van de stad en ik was met twee vrienden van de kunstacademie aan het eten toen we dat hoorden. En wij dachten, we gaan kijken bij het Binnenhof. Want we dachten, we zijn nu bij het nieuws.
2: Ja.
3: We woonden net in Den Haag, hoorden dat daar wat gedoe aan de hand was en we dachten, we gaan kijken. Daar kwamen we natuurlijk al snel van terug, want die protesten werden heel grimmig. En we werden door de ME weer het centrum uitgejaagd en wij gingen schuilen in Theater aan het Spui. En toen dacht ik, oh, hier is ook iets. Misschien zoeken ze nog mensen. Dat heb ik de volgende dag gevraagd en zo ben ik daar komen werken.
2: Ja. Dus het is eigenlijk echt toevallig. Je werd echt opgejaagd.
3: Opgejaagd.
2: Hoe mooi, hoe poëtisch.
3: Het theater in.
2: Schuilend in een theater waar je later programmeur van wordt.
3: Ja.
2: Wat mooi, man. Ik wil er zo meteen nog wel wat meer over horen. Ik stel voor dat we eerst een muziekje draaien.
3: Hartstikke goed. 1, 2, 3.

0: Tom Verwerda op Den Haag FM.
1: Bruno Mars, die dacht op een dag ook, zal ik niet eens. En jullie dachten op een dag, directeur John de Weert van HNT, de Koninklijke Schouwburg, op een dag dat de moord van Pim Fortuyn, dachten jullie, ik ga naar het Binnenhof.
2: Ja.
1: En dat werd een beetje grimmig. Het was die dag, ja, ik herinner me ook nog. En je wordt ergens van het Binnenhof af gemapt door de ME en zo bijna rechtstreeks theater aan het spuien.
2: Ja.
1: Wat een toeval.
2: Ja, ontzettend. Ja, het was niet met voorbedachte raden.
1: Nee, maar het is wel zo'n moment waarop theater in misschien wel even de haven die het is laat zien. Want je komt uit de drukke wereld die op zijn kop staat in theater aan de spui, waar ik vermoed niemand op de bank stond.
2: Nee.
1: Dat was even een oase van rust daar.
2: Ja, precies.
1: Dacht je toen ook
2: van, konden we schuilen? Nou, ik dacht, hier is ook wat. Was me nooit opgevallen dat daar iets was.
1: Nee, je moet er wel ingemapt worden.
2: Ik woonde ook nog niet zo lang in de stad. Maar toen dacht ik dus, oh, hier is het hele foyer en een theater. Misschien kan ik hier wel komen werken.
1: Ja. Het ziet er gelijk ook zo kunstig uit met die trappetjes en die dingetjes die daar. Ja, was het toen eigenlijk al onderdeel van HNT?
2: Nee, het Nationale Theater bestaat sinds 1 januari 2017. En ik heb het nu, de moord van Pim Fortuyn was 2002.
1: Zoiets.
2: Uit mijn hoofd, ja.
1: Ja, ik heb het onlangs nog opgezocht en toen dacht ik één, maar dat had ik niet goed.
2: Dus het was ruim voor die tijd, ja.
1: En ja, hoe ziet zo'n avond eruit? In foldertjes meenemen, een beetje aanpappen met de mensen die daar zitten? Of?
2: Nee hoor, ik heb me destijds gewoon gemeld bij de kassa en gezegd, zoeken jullie nog mensen? En toen zei ze, nou grappig, toevallig wel. En toen kon ik meteen beginnen.
1: Die dag al?
2: Nou, niet die dag, maar wel die week geloof ik. Ja,
1: oh,
2: ik ben
1: leuk.
2: Toen meteen aan de slag gegaan. En dat was echt als zaalwacht heette dat toen. Dus dan gewoon kaartjes controleren. Fysieke kaartjes in die tijd nog. Maar in die tijd zat ook nog iedereen in foyers te roken.
1: Oei, dat heb ik niet meegemaakt. Nee.
2: Dat was ook nog zo. En, maar gewoon kaartjes controleren. En bij de voorstelling zitten als een soort brandwacht. Dus als er ontruimd moet worden, dan moet er iemand van het theater zijn die het publiek kan begeleiden. Dus dat is dan je taak. En dat heb ik de eerste jaren gedaan.
1: Ja, wat heerlijk. Maar dan ben je dus zaalwacht, kaartjes schudden. Je verwelkomt mensen. Het is een functie die zoveel aspecten heeft. Heb je dan ook bij de dingen die je toen deed al direct een soort van gevoel van dit moet anders?
2: Oh, ik denk dat toen ik in Theater aan het Spui begon, misschien was het nog een beetje stoffig. En daar kwam op een gegeven moment een nieuwe directeur, Kees Debets, die ik nu opvolg.
1: Ja.
2: Die heeft er toen wel een beetje een bezem doorgehaald. En toen werd het wel welkomer voor de mensen. En ik vind het ook belangrijk dat je er bent. Dat je als je programmeur bent of directeur van een theater, dat mensen je kunnen aanspreken op wat ze goed vonden, wat ze mooi vonden, maar ook wat ze slecht vonden of lelijk.
1: Ja.
2: En dat je zichtbaar bent en dat mensen weten dat je aanspreekbaar bent. En dat je ook het publiek leert kennen voor wie je het doet uiteindelijk. Ik vind het ook leuk om gewoon, dat is de beloning van het werk, om gewoon voorstellingen te kijken. Het is natuurlijk geweldig dat ik zoveel voorstellingen kan zien in een week of in een jaar. De rest van de dag zit ik namelijk ook gewoon, net als iedereen, of de meeste mensen, achter een computer of in een kantoor. Mailtjes te beantwoorden, afspraken te maken met mensen, afspraken te hebben.

0: beloning van al dat werk is uiteindelijk de voorstelling 's avonds.
1: Ja, dat zijn de arbeidsvoorwaarden waarop je het volhoudt. Ja. Want ja, Theater aan het Spuien, dat werd toen helemaal... Ik stel me ook voor dat toen kwam Kees Debets daar... via HNT geloof ik ook. Het werd een fusie van Theater aan het Spui. En...
0: Ja, het Nationale Theater is een fusieorganisatie van het Nationaal Toneel. De Koninklijke Schouwburg en Theater aan het Spui. Dat waren de drie organisaties die toen in 2017 samen zijn gegaan tot het Nationale Theater. Dat was een hele nieuwe periode natuurlijk. Waarin die drie organisaties samengevoegd werden en iedereen opeens collega's werd in plaats van conculega's. Dat fusieproces is eigenlijk heel goed verlopen. Dat is zoals elk fusieproces natuurlijk spannend geweest voor heel veel mensen. Maar uiteindelijk een hele mooie organisatie uit de voorschijn gekomen. En eigenlijk zonder, om het een beetje haags te zeggen, zonder al te veel gezeik.
1: Geen gezeik.
0: Iedereen rijk.
1: Wat mooi. Ja. Het is ook denk ik het moment wat je noemt net al een beetje... Ja, het was een beetje stoffig. En dat je dan ook de ervaring hebt of meemaakt wat een bestuur daarin zou kunnen veranderen.
0: Ja, zeker.
1: En dat was een mooie verandering dus, want ik zie je erbij glunderen.
0: Ja, absoluut. Nee, ik denk dat we het echt hartstikke goed hebben gedaan met elkaar. En ik denk dat we dat met alle collega's samen hebben gedaan. Dat het niet alleen de rol van een bestuurder is, maar dat zoiets doe je, is echt een gemeenschappelijke inspanning. En ik denk dat we dat heel mooi hebben gedaan. Ja,
1: ja, en dan is dat het moment, want dan ben je daar nog zaalwacht. Wat een enorm brede functie is. Je zal...
0: In die periode van die fusie was ik inmiddels al programmeur. In 2013 zaal 3 gestart. Dat was destijds het Zeebelt Theater. Dat was leeg komen te staan omdat er in een bezuiniging was besloten hen geen geld meer toe te kennen. Toen in die periode zijn wij benaderd of we het wilden proberen in dat theater. Omdat het al 2 jaar leeg stond bijna. En dat zijn we toen gaan doen vanuit Theater aan het Spui. Omdat we ook zagen dat heel veel jonge makers helemaal geen plek meer konden vinden in theaters. Het was moeilijk voor jonge makers om sowieso een speelplekje te krijgen ergens. Het is best een risico namelijk als je als theater een jonge maker programmeert waar nog nooit iemand van gehoord heeft. Dan moet je maar zien dat je het aan de kassa terugverdient. En heel veel theaters durven dat niet aan. Of vinden dat een risico of vinden het eng om te doen. En in dat theatertje konden we met 80 à 100 plekken dat risico wat makkelijker nemen. En als er dan 40, 50 mensen komen, voelt dat al heel gezellig en succesvol. Waar bijvoorbeeld in Theater aan het Spui, waar de kleinste zaal 180 stoelen heeft, dat als heel leeg en schraal zou voelen.
1: Ja.
0: Dat ben ik toen gaan ontwikkelen vanuit Theater aan het Spui als plek voor jonge makers en ook een beetje voor jonge mensen om naar kunst te komen kijken of naar voorstellingen te komen kijken. En dat is eigenlijk heel ook daar eigenlijk best wel goed gelukt.
1: Ja, zaal 3 is zo goed als een merknaam.
0: Ja, we hebben in zaal 3 de afgelopen 12,5 jaar denk ik met alle opleidingen in Nederland een samenwerking gestart. Op podiumkunstopleidingen, ook met de KBK hier in Den Haag. Want we hebben in Den Haag geen toneelschool. Dus dan moeten we het hebben van de kunstacademie. Die allemaal werkweken hebben, die dingen daar maken. Die afstudeerwerk komen laten zien. En dan in de eerste 5 jaar na dat afstuderen proberen we mensen een beetje te volgen. Wat ze maken, hoe ze het doen. Zodat ons publiek dat ook kan. Dus je kan echt de start van een carrière voor het eerst meemaken en helemaal volgen tot mid-career, zoals we dat noemen. Of tot de volgende stap, misschien wel tot aan Theater aan het Spui en vervolgens in de Koninklijke Schouwburg. Dat is ook zo fijn van het Nationale Theater, dat we die hele reeks aan zalen tot onze beschikking hebben. Dus we kunnen ook zo'n carrière helemaal faciliteren hier in Den Haag.
1: Ja, het wijkt ook wat makkelijker met zo'n zaal 3 van gebaande paden af. Want in Theater aan het Spui dus al wat moeilijker is. Hoe groter de zaal, hoe groter het verschil of het risico eigenlijk. Als dat niet lekker loopt. Is het dan een soort van visie die je daar hebt opgedaan en later als programmeur...
0: Zeker, ja. Je kan met zo'n groot gebouw en extra de kosten die je daaraan hebt, kan je natuurlijk ook wat minder risico's nemen. Dus hoe kleiner de plek en of hoe minder personeel je nodig hebt om het te runnen, et cetera. Al die factoren wegen mee in hoeveel risico je kan nemen. Wat ook scheelt is dat we als Nationale Theater gewoon een grote marketingcapaciteit hebben. We kunnen ook wat meters maken in publieksbereik. Dus we kunnen ook tegen de bezoekers van de Koninklijke Schouwburg zeggen, ga daar ook eens kijken. Dus we maken combinatieseries waarin mensen in alle locaties komen gedurende een seizoen. We maken kruisverbanden tussen die voorstelling in de Koninklijke Schouwburg speelde een acteur in mee, die nu in zaal 3 in zijn eentje staat, bijvoorbeeld. Ja. Dus op die manier proberen we publiek ook door te verwijzen naar de verschillende plekken. Omdat ze op al die plekken ook hele andere theaterervaringen hebben of een leuke andere theateravond kan hebben in zaal 3 dan in de Koninklijke Schouwburg.
1: Ja, het is wel een heel eigen zaaltje geworden, dat zaal 3. Wat ik me nog wel afvraag, en daar zijn we met een klein sprongetje overheen gegaan, want hoe ben je dan eigenlijk programmeur geworden? Want het team, dat zingt ook een beetje door in mijn hoofd. En voor mijn gevoel is dat, ja, stond Kees Davis dan op een dag aan de bar, die bestelde 2 biertjes en nieuw talent bij je?
0: Nee, ik ben, even denken hoor. In 2009 kwam Kees in Theater aan het Spui werken als directeur. En die ging met iedereen praten. En ik zat toen in die kassa. En ik had daarvoor al wel projecten gedaan in allerlei beeldende kunstinstellingen en festivals. En hij zei, ja, wat zonde dat je hier in de kassa zit. Wat een gemist talent. En die heeft toen voorgesteld ze wat projecten gaan ontwikkelen. En een van die projecten werd
1: leuk,
0: zaal 3. Ja. Dus ik ben eigenlijk als een soort projectontwikkelaar binnengekomen in Theater aan het Spui via die route. En vanuit daar programmeur van zaal 3 geworden. En later ook programmeur van de parade.
1: De parade kwam er later bij?
0: Ja, dus we hadden een tent op de parade, die noemden we nu zaal 4. En de kwaliteit van het werk dat we daar lieten zien viel op bij de parade. En vanuit die opvallendheid ben ik op een gegeven moment bij dat team gevraagd, in 2018 was dat, om mee te programmeren. En dan met name me verantwoordelijk een beetje te maken voor de jongste generatie makers ook. Wat gezien mijn profiel vanuit zaal 3 natuurlijk ook logisch was.
1: Ja, en eigenlijk ook al vanaf het moment dat je zelf als maker niet vond wat je, waar je eigenlijk naar op zoek was. En dat bent gaan faciliteren op de kunstacademie.
0: Ja, ik heb altijd geprobeerd anderen het vangnet te bieden wat mij nooit gegeven was. Ja.
1: Maar als dat het doel is, dan ben je bijna geslaagd al.
0: Nou ja, ik weet niet waarvoor en waar ik de diploma kan op.
1: Je krijgt een stempel aan het einde, krijg je op je
0: stickertje.
1: Ja, goed gekeurd. Ja.
0: Dat probeer ik nog steeds altijd te doen. Ja, zeker.
1: Want zaal 3 is een merk, de parade kennen ook veel mensen. Ja. De Pussy Boys, die hebben toevallig deze maand in Carré gestaan.
0: Ja, daar was ik bij.
1: Jemig, hoe was het?
0: Geweldig. Ja, we hebben dat in de Koninklijke Schouwburg 5 jaar geleden geïntroduceerd. Pussy Bar heet dat. En dat is een avond met allemaal jonge en oude dichters die live voordragen uit eigen werk. We verkopen daar de Koninklijke Schouwburg voor uit. Ik vind dat elke keer weer bijzonder dat lukt voor dichters. Waar vind je dat nou nog?
1: Ja.
0: Carré had hen gevraagd in het kader van Poëzie in Carré, wat ooit de inspiratiebron is geweest voor de Pussy Boys om dit te doen. Om dat nog een keer in Carré te organiseren. En dat was afgelopen maandag. En ik was erbij. Ik was een beetje in charge van de oudjes. Dus ik mocht Kees het Hart, de Haagse schrijver Kees het Hart, en Toon Tellegen een beetje door de avond loodsen. Dat was hartstikke gezellig. Ik was een beetje een chaperonne.
1: Ja, en hoe vonden ze?
0: Geweldig.
1: Zijn niet weggelopen?
0: Nee. Kijk, het is natuurlijk ook, als je zoals Toon 84 bent en je hebt nog nooit in Carré gestaan, het is toch leuk dat je dat toch nog een keer kan doen. Hetzelfde voor Kees geldt dat natuurlijk. Voor Kees het Hart. Ja, dat is natuurlijk geweldig dat je zo'n zaal toch nog een keer kan toespreken met je eigen werk.
1: Ja.
0: En hetzelfde geldt voor de mensen van 24, 25 die daar waren. Het is voor iedereen even spannend. En voor iedereen even enerverend om mee te maken, denk ik.
1: En ben je op die avond nog eens teruggegaan naar het moment dat je dacht, wacht, die Pussy Boys en zaal 3, laten we het eens proberen.
0: Ja, dat weet ik nog heel goed. Want zij stelde het ooit voor op de parade in ons kleine tentje, waar 45 mensen in passen. Toen zei ik, nou, doe maar dan. En dat waren vergelijkbare avondjes, maar dan met 2 of 3 dichters. Het moest allemaal in een half uurtje passen op de parade natuurlijk. En dat was zo ontzettend succesvol dat we dachten, laten we dat dan maar eens in een zaal proberen. Kijken of we die sfeer mee kunnen nemen. Een beetje festivalachtige sfeer mee kunnen nemen. En dat gevoel dat je met z'n allen in een soort poëziegrot zit en iets meemaakt waar je bij geweest moet zijn.
1: Ja.
0: Dat hebben we toen in zaal 3 uitgeprobeerd. Ik denk, nou, inmiddels misschien wel zelfs bijna 10 jaar geleden. En dat was vanaf dat moment tot op de dag van vandaag elke keer uitverkocht. En dat vind ik nog steeds zo'n wonder dat we, dat we dus met poëzie en met het werk van jonge dichters en eigenlijk zoiets suffigs. Of een soort suffig imago heeft natuurlijk.
1: Het imago inderdaad, ja.
0: Een dichtersavond of een poëzielezing. Dat we daar zoiets leuks van hebben kunnen maken. En eigenlijk ook een soort rock'n'roll gevoel aan hebben kunnen geven.
1: Exact, ja, exact. Ja. Het is misschien dat poëzie, want als je het woord noemt, dan klinkt het wel een beetje stoffig. Maar dat het sentiment en het gevoel daar juist uitspreekt. Want ja. Je hoort er iedereen over, er gaat een buzz omheen.
0: Ja, daar ben ik heel trots op, ja.
1: Ja, het zijn allemaal van dit soort dingen. Want ja, in die zin, als je het een beetje rondleest in de biografie, ja, dan zit je af en toe ook als een idol jury. Ik las iets van 450 acts voor de parade te jureren. En te...
0: Ja, met het aannemen van deze functie bij het Nationale Theater ben ik gestopt bij de parade.
1: Dus
0: tot de afgelopen maand. Ik heb de programmering samen met mijn collega's voor deze zomer nog afgemaakt. Dat doen we altijd in maart. Dus dat heb ik gedaan. En per 1 april werk ik niet meer bij de parade. Maar tot die tijd was het inderdaad zo dat we ongeveer 450 aanmeldingen per jaar krijgen van groepen die bij de parade willen spelen. Daarvan gaan we met 150 in gesprek. Dat is echt een enorme klus. Want het zijn 150 afspraken van 3 kwartier tot een uur. Dat doen we dan van oktober tot en met maart zo'n beetje. En daar kiezen we er dan 70, 75 van uit die daadwerkelijk op het festival te zien zijn. Dus ongeveer de helft van een derde.
1: Ja, nee, het is natuurlijk een selectie die je dan moet gaan. Is er dan bij deze, van de laatste keer, want dat 1 april, dan ben je gestopt.
0: Ja.
1: Maar je hebt nog wel een soort van laatste programmering hiervoor ingezet, ja. Dus eigenlijk. Heb je nog iets geks gedaan dat je zegt, nu ik toch weg ben, doe ik dit?
0: Nee, niet iets geks gedaan. Nee, wel gewoon weer toch nieuwe mensen geïntroduceerd. En dat is toch het leukste wat je als programmeur kan doen. Toch nieuwe mensen voorstellen aan dat grote publiek. Want net als bij het Nationale Theater hebben we bij de parade ook een publiek van 250.000 mensen. Mensen onderschatten dat altijd volkomen. Maar dat is me nogal wat als je van een toneelschool afstudeert. Of je bent dichter en je wil voor het eerst een voorstelling maken. Dan is dat gigantisch. En de exposure is gigantisch. Het kan heel veel betekenen. En ik vind het heel leuk om dat kontje te kunnen geven. Om het maar even plat uit te drukken. Om iemand zo'n setje te kunnen geven.
1: Ja. Nou, dat setje heb je goed zelf ook. Je moet weer denken aan de springplank en het ravijn. Dat je denkt van, nou, dit is de parade. Ga maar. En kijken wat er gebeurt.
0: Ja.
1: Het is toch het mooie van het... Ja, een beetje van de gebaande paden af kunnen wijken. Dat het zaal 3 met de parade.
0: Ja.
1: En heb je dan ook de plannen met de Schouwburg?
0: Nou kijk, de Koninklijke Schouwburg heeft ook helemaal zijn eigen profiel daarin. Hè. We hebben gewoon een programmeur voor de Koninklijke Schouwburg bij het Nationale Theater. Dus dat ga ik niet zelf helemaal opnieuw uitvinden. Het hele Nationale Theater is denk ik heel goed in talentontwikkeling. Dus we hoeven volgens mij niet heel veel nieuws daarin te introduceren. Want we doen al superveel op dat gebied. Zoals je zegt, zaal 3 is ook het Nationale Theater. En ik vind het juist zo mooi dat we dat hele brede palet hebben. En aan de andere kant de Koninklijke Schouwburg, waarin voorstellingen misschien soms iets conservatiever zijn of iets misschien wel iets meer traditioneel of iets bekendere namen of juist wel wat meer gebaande paden, bekendere titels, bekendere koppen. Juist van zaal 3 tot aan de Koninklijke Schouwburg dat allemaal in huis hebben. Dat is belangrijk, want het een helpt ook het ander.
1: Ja, Kees Debet zei het is uniek in Nederland eigenlijk.
0: Dat is het zeker, ja.
1: En dat komt door de maat van de zaal en de wijze waarop je dan van het gebaande pad kan afwijken
0: ja.
1: Om nieuwe dingen te vinden.
0: Nou ja, en En we hebben het gewoon hier in Den Haag.
1: Ja, dat is toch...
0: Daar mogen we toch ook wel trots op zijn.
1: Ja, het is zo'n mooi plekje.
0: Ja.
1: Het is zo'n fijn plekje. Laten we heel even naar buiten kijken. Doen we met een liedje. En dan zometeen ben ik eigenlijk ook nog wel heel erg benieuwd naar de rest van de toekomst. Ja, die nog maar net begonnen is. Ja. Dus.

0: Je luistert naar Kunstlicht met Tom Verweda.
1: Je hoorde Stromae met Santé. En in de studio is nog steeds John de Weert, nieuw directeur van de Schouwburg HNT. En niet meer werkzaam bij de Parade. Daar was je programmeur.
2: Ja, dat klopt.
1: Ik hoor zelfs net dat in de karavaan van de Parade je caravan zelfs verkocht is.
2: Ja, ik heb mijn caravan verkocht. Ik reisde altijd mee. Ja. Dat vond ik ook een van de leukste dingen van de Parade. Echt met het circus mee. Dat was ook toen ik daar begon heel erg groot onderdeel van de aantrekkelijkheid voor mij. Om de romantiek van bij het circus horen. Dat is nu voorbij.
1: Ja. Je had zelfs je eigen caravannetje en je ging mee in de karavaan. Maar dat vind ik ook, want ja, in die zin, je hebt wel deuren dichtgetrokken om nu uit te komen bij de Schouwburg HNT.
2: Ja, dat klopt.
1: Ook een beetje dubbel, denk ik.
2: Het was zeker dubbel. Ik vond het niet makkelijk om te stoppen bij de Parade. Zeker ook omdat ik daar sinds mijn 18e rondliep. Toen ik in het eerste jaar van de kunstacademie begon, werd ik meegenomen door een vriendin die daar al werkte. En die zei, dit vind jij vast ook leuk. Ja. Dat bleek ook zo te zijn. En toen ben ik bij de Poffertjeskraam gaan werken.
1: Er ontstaat een soort van, dit is wel, er is iets interessants. Per toeval nu een vriendin die zegt van, nou, dat vind je leuk. En dan met een omzwerving via de horeca zit je ineens in de programmering.
2: Ja, zo is het allemaal gelopen. Maar het hangt allemaal van toevalligheden aan elkaar.
1: Maar het is zo'n mooi pad. En het lijkt me dan ook zo lastig. Omdat het zijn iedere keer die periodes waarin zoiets enorm groeit. Waar die Parade, de Zaal 3, wat het ook is. En dat je die groei daarin meemaakt. Dat lijkt me inderdaad nog wel. Heb je een paar maanden vrij, een maand Bali of iets dergelijks, om dit los te laten en je nieuwe leven in te stappen? Of
2: nou, het grappige is, ik heb voor het eerst sinds mijn 18e een zomervakantie. Want ik had door de Parade eigenlijk nooit een zomervakantie. Dan was ik van half juni tot eind augustus onderweg.
1: Ja, wel in de caravan, maar aan het werk.
2: Ja, dan ben je met je collega's aan het kamperen. Ik weet niet in hoeverre dat telt als een zomervakantie. Ik heb nu gewoon echt een vakantie.
1: Jemig. En wist je wat je ermee aan moet?
2: Nou, ik had een soort vage kinderherinnering van wat mensen doen.
1: Hoe deed je dat ook?
2: Hoe doe je dat ook alweer? Nou, met de auto naar Frankrijk zag ik mezelf niet doen. Maar ik ga naar Griekenland.
1: Oh, heerlijk. Ja, dat is ook fantastisch.
2: En dat ga ik voor het eerst.
1: Ja. Ja. Nee, dit is ook een mooie plek. En het is rustig instappen in die zomervakantie.
2: Ja, en gelukkig hebben we via HNT nog een lijntje met Parade lopen met zaal 4. Met onze eigen ambassade eigenlijk. Of Parade waarin we werk van jonge makers tonen. Een beetje in een soort huiskamertheatertje. Kan ik me op die manier nog wel af en toe een beetje naar binnen lullen, denk ik.
1: Ja, je mag nog langskomen. Ja. Desnoods via de Poffertjeskraam dan nog. Ja. Ik weet niet waar die contacten zijn. Maar dat is een hele overgang. En dan sta je nu eigenlijk voor de deuren van de Schouwburg. Ja, je loopt er al een tijdje naar binnen, maar te kijken naar je toekomst. En dat lijkt me dan ook niet makkelijk, omdat de Schouwburg heeft al zo'n HNT, zo'n duidelijke lijn. Het is een gespreid bedje dat, ik zei, grapte net al, sta je te briezen om te verbouwen. Dat is niet zo. Nee. Maar hoe ga je dat? Is het dan alleen passen op de winkel? Of heb je, wat is je plan?
2: Nou, ik denk dat we dat plan samen moeten maken. Ik heb niet, ben niet iemand die zegt, ik heb dit beeld precies voor me, zo gaan we het doen. Ik denk dat we daar met elkaar achter moeten zien te komen. Wat ik zei, het staat als een huis. Hartstikke de visie, de missie van het Nationale Theater zijn hartstikke duidelijk en goed. We zeggen over onszelf, we zijn radicaal vriendelijk en vriendelijk radicaal. Daar ben ik het gewoon nog steeds heel erg mee eens. En ik denk dat we binnen dat frame en binnen dat mantra heus wel nieuwe plannen kunnen maken. Maar laten we eerst de plannen die we nu hebben even zo goed mogelijk uitvoeren.
1: Ja.
2: En dat doen we met hartstikke goede mensen. Ja, wie ben ik nu om dan te zeggen, we gaan het even helemaal anders doen?
1: Het lijkt me ook een beetje dubbel. Ik zat met die vraag in mijn hoofd, ga ik hem stellen, ga ik hem niet stellen? Ik heb hem toch gesteld. En het dubbele is omdat je waarschijnlijk onderdeel van het team, wat een organisme is bijna binnen de hele organisatie. Dat is de organisatie. En uit dat team komt die hele doelstelling. En je hebt er zelf aan meegewerkt.
2: Ik heb er zelf aan meegewerkt.
1: Intensief als dat er gaat met die familie.
2: Ja, dat klopt. Ja, Dus daarom ben ik het er ook gewoon nog steeds mee eens. Ja.
1: Dat is wel mooi. Dus het was, ja, er wordt aan die zin niet echt geschilderd binnen. Je hebt wat je zegt, je bureautje ingericht. Ja. En verder met de dagelijkse orde was het eigenlijk.
2: Nou, verder met de dagelijkse orde. Kijk, ik ben niet Kees. Dus degene die ik opvolg laat grote schoenen achter om te vullen. Maar wij zijn wel andere mensen. En ik heb ook weer een ander netwerk en al misschien ook een andere smaak. Niet dat dat per se leidend moet zijn in hoe we het Nationale Theater inrichten. Maar ik ben wel iemand anders. Dus uiteindelijk zullen er andere accenten komen. Zal er andere kleur worden gegeven aan sommige dingen. Maar waar precies en hoe precies, dat weet ik nu ook nog niet. Daar gaan we denk ik gaandeweg gewoon een beetje achterkomen zoals ik. Merken we nu ook gaandeweg mijn carrière zelf heb opgebouwd.
1: Ja, je weet niet welke kant de wind op staat. Kijk, ja, waar dat, je belandt dan.
2: Het grappige is, op de kunstacademie heb ik wel een belangrijke les geleerd. Dat is namelijk dat je kan wel heel erg een beeld hebben van welk schilderij je wil maken. Dat schilderij zal er nooit precies zo uitkomen te zien zoals je het voor ogen hebt. Dus je moet je erbij neerleggen dat de uitkomst altijd anders zal zijn dan je van tevoren bedenkt. En dat je misschien gaandeweg ook nog wel een vlek maakt ergens in dat schilderij. Maar dat die vlek op zichzelf ook interessant genoeg kan zijn om weer een nieuw schilderij van te maken. Zo bekijk ik ook een beetje dit soort gedachteoefeningen. Misschien is dat wel meer mijn visie voor het Nationale Theater. Dat we daarop mogen vertrouwen. Dat de uitkomst altijd anders zal zijn dan we voor ogen hebben. Dan dat ik zeg, zo gaan we het doen en jullie moeten nu luisteren.
1: Ja, maar dan sta je ook zo open voor de route die dat aflegt.
2: Ja. En dat je af en toe even van het uitzicht mag genieten. Ja.
1: Oh, dat is ook wel een ding. Ja, ik had het mezelf dus afgevraagd. Wat zou ik nou doen als ik de sleutel van de Schouwburg kreeg? Dat ik denk van ja, achteroverleunen en even beseffen van, oh, dit is wel mooi.
2: Ja, ook dat.
1: Dat was nog niet in me opgekomen, wat wel een belangrijk ding is natuurlijk.
2: Zeker.
1: Ja, wat mooi. En dat komt misschien dan toch nog uit het makerschap.
2: Absoluut. Ja, dat neem ik in alles mee. Ja.
1: En nu, ja, de komende periode blijft het dus een beetje dit. Het is een wennen aan de nieuwe rol. Er is dus niet per se een plannetje waarvan je denkt van, nou, als ik de sleutel heb, dan ga ik dat doen.
2: Nee. Nee, je bent op zoek, denk ik, naar een grote verandering.
1: Ik vond het wel lastig, omdat juist het zo'n helder iets is. De DNA van HNT, ja. dat zo duidelijk is. En ik vroeg me enorm af of dat nou iets prettigs is of juist iets intimiderends.
2: Oh nee, ik vind dat juist prettig. Ik vind het fijn dat het staat als een huis. Prettig dat we daar de afgelopen jaren allemaal met elkaar aan gebouwd hebben. En het is ook fijn om daarop verder te kunnen bouwen. En voort te kunnen borduren. En misschien ook wel weer nieuwe wegen in te slaan. Maar allemaal op dat fundament. En ik denk daar is helemaal niks mis mee.
1: Toen ik aan het lezen was toen, ik meen dat het credo van Kees Debets was, het faciliteren en het drempel verlagen in ontmoeting.
2: Ja.
1: En toen ik over jou aan het lezen was, ging het over een uitnodiging tot je inleven in een ander. Wat bijna hetzelfde is, maar net een ander randje eraan.
2: Ja, nou, wat ik net schetste, de kunstvorm nodigt daar heel erg toe uit. Het is letterlijk een oefening even je in een ander te verplaatsen. En ik vind dat we dat als samenleving gewoon nodig hebben. Je even in een ander verplaatsen. We zien in allerlei polariserende debatten mensen zich zo niet in de ander verplaatsen, maar vooral hun eigen wereld en hun eigen winkeltje verdedigen. Als je het belang van de ander probeert te zien, of je probeert de achtergrond van de ander te leren kennen, of je probeert te begrijpen waar iemand vandaan komt, of waarom iemand misschien gepikeerd reageert, of dan worden dingen zoveel makkelijker en zoveel gezelliger ook.
1: Ja.
2: Niet dat ik denk, laten we het eens even gezellig hebben met elkaar, maar het is wel hard. En dit helpt.
1: Het evenwicht is daarin iets heel moois. En dat brengen jullie dan ergens. Ik hoor dan ook dat het, ja, de Schouwburg is in goede handen. Het zijn minuscule verschillen, maar er zitten, ja, u zijn wat je zegt, ook echt andere mensen.
2: Ja.
1: En zoals ik het zo hoor, blijf je nog wel even doen.
2: Ja, ik hoop het wel.
1: Niet die eerste weken dat je denkt van nou...
2: Nee hoor.
1: Ik geef hem terug of...
2: Zeker niet.
1: Nee, wat fijn.
2: Er zin in. Ja.
1: Wat leuk. En ja, nou, ook leuk dat je even langs wilde komen.
2: Ja.
1: Eerste kennismaking, al kennen we je al een beetje via zaal 3, via de parade. Ja, ik ben heel erg benieuwd, maar maak me geen zorgen om de schouwburg.
2: Dat is fijn om te weten.
1: Ja. Ja, ik hoop dat je bij een nieuwtje nog eens een keertje terugkomt. Dat
2: zal ik zeker doen.
1: Tot zover deze Kunstlicht. In de studio aan het spuien zit Rico van Nier op dit moment klaar met Woordenrijk. Dus volgende week ben ik zelf weer terug. Tot zover deze Kunstlicht. Tot volgende week.
0: Kunstlicht met Tom.

0: Haags Bakkie met Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags Bakkie. Die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Europa. Wat doet Europa eigenlijk voor jou? En hoe is het om zelf een dag in het Europees Parlement te zitten? Maak het mee in de Europa Experience in Den Haag. Beleef de Europese democratie met tentoonstellingen, een panoramabioscoop en het EU-rollenspel. Op Europadag 9 mei openen onze deuren. Gratis entree, elke maandag tot en met zaterdag. Dus kom langs en ervaar het zelf. Europa Experience. Democratie in actie.
3: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
4: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat.
5: Ik ga vaak met mijn buurtgezin opa en oma naar het park.
6: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
7: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
8: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 1 uur.
9: Goedemiddag, ik ben Richard Grootbot. Bij een grote vechtpartij voor een horecagelegenheid in Zoetermeer zijn twee agenten gewond geraakt. De politie gebruikte een taser tegen één verdachte die later met drie anderen werd aangehouden. Dat gebeurde aan de Oostwaarts in Zoetermeer. De man die getaserd werd is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De agenten raakten alleen licht gewond. De politie heeft gisteren meerdere huizen ontruimd nadat een explosief is gevonden in een woning aan de Haagse Meidrechtstraat. Bij een huiszoeking werd een verdacht pakketje gevonden. Meerdere woningen werden daarna door de politie en brandweer ontruimd. Na onderzoek bleek het te gaan om een explosief. Dat is meegenomen door de EOD en op de Waalsdorpervlakte tot ontploffing gebracht. Eén persoon is in de woning aangehouden. Een man die een celstraf van meer dan 2 jaar nog moest uitzitten is gisteren aangehouden in Wassenaar. Het gaat om een man uit Roemenië die tijdens de controle van een auto werd aangehouden. Hij bleek internationaal gesignaleerd te staan. Hij had een celstraf uitstaan wegens rijden zonder rijbewijs en het weigeren van een blaastest. De man wordt overgedragen aan de autoriteiten in Roemenië. Dat was het voor nu. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Origineel van Buffy St. Marie uit de jaren 60. Donovan maakte er ook een hit van. Maar dit is de nieuwe versie van Depeche Mode. Ja, die bestaat nog. Staat op een benefiet-cd. Geld opbrengen. Daarmee zamelen ze geld in voor War Child. De plaat heet trouwens Help.
1: Elke zondagmiddag tussen 1 en 2. Gedichten en gesprekken over de Haagse literaire wereld in het Woordenrijk. Adrienne van de Nieuwegiessen. Den Haag.
2: En dan zing ik daar altijd Rico van Niro.
0: Oh ja, die zou ik erachter zetten. Ja, die jingle is er wel, maar...
2: Ja, moeten we nog een keer achter elkaar plakken.
0: Ja, heel goed.
2: Welkom.
0: Welkom bij deze uitzending. Nog dank aan Tom Verwerda voor Kunstlicht. Hij had een paar weken geleden had hij al een mooi afscheidsinterview met C.S. Debits van de theaters hier in Den Haag. En nu had hij een soort startinterview met John de Weert, de nieuwe directeur. Heel mooi, dank voor Tom Verwerda. Wie hebben wij, wat hebben wij, wat gaan we doen?
2: Ik ben behoorlijk opgewonden, want naast mij zit Caspar Postma, die zo'n geweldig boek heeft gepubliceerd. Ik laat het nog maar even zien. De dag dat de duivel naar de zende kwam. Het is 3 mei. Daar zit hij heeft zijn eigen, de geschiedenis van zijn eigen huis onderzocht. En één bewoner en de oorlogstijd, die springen daar toch wel uit. Daarom hebben we vandaag dit interview.
0: Kijk, dat over een klein half uurtje. Goedemiddag alvast, Caspar.
3: Goedemiddag.
0: Goedemiddag, fijn dat je er bent. Geraldine Metselaar is er met allerlei culturele uitingen. Wilde posters op gaan hangen hier. Gedichten bij zich. En, nou, dat ook straks. En je zei het al, 3 mei, de meidagen zijn er. Wij hebben hier het Woordenrijk origineel van opgericht door Harry Zevenbergen. Die schreef ooit een gedicht dat heette Veilig in de Kast. En een jaar of 12, 13 geleden is de Haagse Schotse zangeres Julie Scott slim geweest om dat gedicht op muziek te zetten. Een prachtige uitvoering die we wel eens in de loop der jaren hebben laten horen. En zij deed een tijdje terug een oproepje. Kwam ook via Geraldine en via jou kwam dat binnen. Aan alle kanten zag ik dat...
2: Ja, of daar beeld bij kon of iemand daar een clipje bij kon maken.
0: Ja, en dat is gebeurd uiteindelijk. Er is een filmmaker gevonden die daar een mooie beelden bij heeft gemaakt. Dat clipje is te zien. Dat gaat namelijk in première op Bevrijdingsdag op 5 mei. Vanaf 2 uur kun je dat op YouTube vinden. Volg sowieso even Julie Scott. Want zij zal dat natuurlijk wel aankondigen dat dat eraan komt.
2: En Harry trad ook vaak op bevrijdingsfestivals.
0: Zeker. Zeker. Ja, zeker. En wij houden het eventjes bij de
2: muziek.
0: De muziek en dus de tekst van Harry Zevenbergen. Hier is Julie Scott met Veilig in de Kast.
1: Uit de boekenkast van Harry Zevenbergen.
4: Ergens op mijn zolderkamer heb ik een kast. Achter de deur hangen jassen en broeken

Laatst vroeg iemand op tv zich af of het gedicht wel bestaat. Ik twijfel daar geen moment aan. Heb de woorden zelf gevangen.

0: Muziek en zang, Julie Scott. Tekst, Harry Zevenbergen. Mooi, hè? Toch? Ja, nog steeds.
1: Ja. Helemaal stil van.
0: Ja, het is echt heel ingetogen gezongen. En Julie Scott zingt verder nooit in het Nederlands, volgens mij.
1: Nee.
0: Ja, en dan ook nog zo'n tekst. Komende dinsdag dus, 5 mei, om 14:00 in première op YouTube. Een filmpje hierbij. Echt mooi gedaan.
2: Het Woordenrijk met het gedicht van de week.
0: Ja, en dan kijken we naar jou, Geraldine Metselaar.
1: Ja. Hallo, luisteraars.
0: Wat heb je voor ons meegenomen?
1: Een gedicht dus.
0: En vast ook nog cultuurtips, want dat zien we straks.
1: Ja, cultuurtips, maar eerst maar dit.
0: Ja.
1: En als ik het heb gelezen, dan vertel ik waarvoor het is.
0: Ja? Steek van wal.
1: Kruispunt. Verlichte zeemonsters knagen in de nacht aan de stille stoelen op het lege strand. Eerder bleef het er nog lang onrustig, getuigen de vele voetstappen in het zand. Ze klapten stilletjes uit de school, vertelden wie met wie en waar en zo. En toen maakte de vloed in één golf alles stralend schoon. Met een beetje hulp van een dozijn tractoren die als verlichte zeemonsters, ze wonen daar in zee waar het altijd donker is en hebben iets weg van een vuurtoren. Met hun ogen peuren en graven en speuren ze. Niets ontglipt aan hun blik. Lege zakjes chips, bakjes, flessen, glasscherven en een plastic emmer. Met een zeemeermin erop van een klein kind. Monsters zoeken muntstukken van badgasten en spugen lege schelpen terug in de branding. Ze laten hun sporen na en als je goed luistert hoor je ze nog brommen tot voorbij de horizon. Als die ergens in de verte kruist met een ander land waar het water warm voelt voor de tijd van het jaar. En hoewel die eerste duik niet heel erg koud voelt, gillen zomaar vrouwen het halve strand bij elkaar. Zonder dat je het weet, ik wist het, laat je iets na in zee. En hopelijk neemt die ene golf jou mee en dobbert er ergens vanaf morgen of vandaag een minuscuul vlintertje van jouw unieke DNA tegen dat van mij achter de duinen van Den Haag. Kruist er rechtsom onze wegen en is het niet daar, dan kom ik je vast binnenkort tegen. Ergens op een onbewaakt moment. Misschien wel bij de HEMA of de CNA.
0: Hoi. Ja, ik was even op het strand.
1: Ja.
0: Ja, maar toch ook een beetje in de fantasywereld. Met die monsters.
1: Met monsters, ja. Van die tractoren. Heb je die wel eens gezien? Die dan s'avonds zo bij daar.
0: Ja.
1: Het gedicht is een beetje voor de echtgenoot. Want op 1 mei, dag van de arbeid, waren wij 28 jaar getrouwd.
0: Kijk eens.
3: Gefeliciteerd.
1: Want trouwen is een werkwoord, hè, zou ik zeggen. Het is hard werken. Mm-hmm. Dus dit gedicht is een beetje voor hem. Want ons eerste afspraakje hadden we afgesproken bij de HEMA.
0: Oh, ik denk, nu komt het strand.
3: Toppunt van romantiek. Rookworstromantiek.
1: Ja, toch? En heel vaak hoor ik nog van mensen. En hoe is het met je HEMA-man? Als ik mensen van vroeger tegenkom. Ja. Dus deze is voor jou, liefde.
0: Kijk eens, wat mooi. Mooi.
1: Ja. Ik had een cultuurtipje.
0: Hey, er zaten trouwens op dat strand waren dames aan het gillen.
1: Ja, jij doet ook altijd.
0: Dat is een verwijzing naar Julie Scott. Die heeft in de coronatijd met grote groepen daar frustraties staan gillen richting de zee.
1: Oh ja, dat weet ik. Ja, ze heeft ze wel eens gevraagd, kom je ook een keer gillen?
0: Ja.
1: Dat is wel goed, toch? Soms is het best goed om eventjes lekker te gillen.
0: Even alles eruit gooien.
1: Even,
3: heette dat niet krijsen aan zee? Zoiets?
0: Ja, zo heet
1: ja,
0: dat.
1: Ja, fantastisch.
0: Hey, je had een grote poster bij je. Die zal ik eens even ophouden. Dat heeft alles te maken met dat jij op alle plekken komt waar cultuur is. Ja. En daar altijd mee bezig.
1: Niet, want ik heb dat van vanochtend natuurlijk weer gehoord.
0: Ja, je kunt ook niet overal zijn. Ik ben bijvoorbeeld nog niet bij Panorama Mesdag geweest. Wat is daar te doen?
1: Ze hebben daar een prachtige expositie. Drift heet het. Want eigenlijk is onze zee een beetje op drift geraakt. Door alles. Ja. Duin tot Doggersbank. Mm-hmm. Ik weet niet of je Doggersbank kent. Want eigenlijk is onze zee een beetje op drift geraakt. Door alles. Duin tot Doggersbank. Mm-hmm. Ik weet niet of je Doggersbank kent.
0: Ik ken de naam, maar ik weet niet precies wat dat is.
1: Dat is een stuk.

0: En eigenlijk is het een beetje een vervolg op wat Sientje en Hendrik Willem Mesdag van Houten vroeger hadden gedaan. Die kwamen ook al heel erg op
1: voor de zee
0: en voor het beschermen van de duinen.
1: Het panorama en, is natuurlijk ook voor een heel groot deel
0: duin
1: en zee. Ja.
0: Minke Schatten, directeur van Panorama Mesdag, noemt Hendrik, Willem en Sientje activisten avant la lettre.
1: Oh, wauw.
0: Ja, dat vind ik ook wel heel mooi. Hè? Voor het behoud van de duinen. Ja, daar moeten we nu extra zuinig mee zijn. Mm-hmm. Want er was brand in de duinen natuurlijk.
1: Zeker,
0: dat vond ik echt heel heftig. Ja. Maar het mooie is, dat is uitgeroepen tot Nationaal Park.
1: Ja.
0: Dus daar ben ik dan wel weer heel blij. Maar het mooie is dat ze hebben heel veel kunstenaars gevraagd of ze een interpretatie wilden geven op de zee, op de duinen. Mm-hmm. En het heeft een hele bijzondere mix van allemaal kunstwerken geeft het weer.
1: Ja.
0: Dus ik zou er naartoe gaan. Want het is toch weer een hele andere manier van kijken naar onze duinen.
1: Mm-hmm.
2: En dat kan nog tot 13 september zien.
1: Ja, dat zie ik ook. Ja. Dus de hele zomer kun je
0: daar
1: het strand afwisselen met Panorama Mesdag.
0: Mag ik nog iets
1: doen? Zeker, zeker.
0: Ja? Ja. Want ga jij met zomervakantie?
1: Dat is wel de bedoeling, ja.
0: Oké. Maar er zijn ook mensen die niet met zomervakantie gaan. Om wat voor redenen ook. Omdat ze voor iemand moeten zorgen of gewoon geen boen voor hebben.
1: Mm-hmm.
0: Weet je hoeveel mensen dat er zijn? Doe eens een gooi.
1: 30% van de bevolking.
0: En hoeveel is dat?
1: Ja, weet ik veel.
0: Noem eens een getal.
1: Een paar miljoen. Ja.
0: Oh, 1 miljoen mensen gaan niet met zomervakantie.
1: Ja.
0: Omdat ze gewoon geen geld ervoor hebben. Of niet in de mogelijkheden zijn om dat te doen. En bij Nest. Nee, wat weer terug is in ons buurtje. Of tenminste,
1: ze zijn nooit weg geweest, maar ze hebben even in Laak gezeten.
0: Het is verbouwd.
1: Ja, natuurlijk.
0: Dat is alleen al heel leuk om te zien.
1: Bij de energiefabriek in de buurt.
0: Ja. Ja. Het is zo mooi geworden. Het is echt 2 keer zo groot geworden.
1: Oh,
0: echt.
1: Wow. Ja.
0: En ze hebben dus nu echt ruimte om van alles te gaan doen. En dat zijn ze ook heel erg van plan. Ze hebben sowieso een prachtige expositie Out of Office Still Here.
1: Mm-hmm.
0: En dat gaat over mensen over de hele wereld die niet met zomervakantie kunnen.
1: Ah, ja.
0: En dat geeft een hele mooie mix van, van kinderen die in een groot zwembad tussen kapotgeschoten huizen lekker zwemmen en plezier hebben. Ja, zo kan alles worden. Tot mensen die gewoon hier in hun eigen straatje lekker veilig, lekker thuis blijven. Omdat ze niet weg hoeven.
2: In dat kader doen ook heel veel kerken via de diaconie. Nu in mei hebben ze een actie. Omdat iedereen met vast werk vakantiegeld krijgt. Of je daar dan een deel van wil delen. Voor mensen die niet weg kunnen. Of kinderen. Of zelfs maar in de eerste levensbehoefte. Dan is vakantie nog een stap verder.
0: Oké, mooi.
2: Ook de Nijkamphoeven waar ik werk.
1: Oh ja.
2: Als vrijwilliger. Wij zijn de hele zomervakantie, maar ook elke zomer. Ja. Of op elke vakantie op maandag. Wanneer alles dicht is. En zeker gratis dingen dicht zijn. Ja. Zijn we altijd op maandag open. Als je altijd frisse neus kan halen. En daar even kan zijn.
1: En inderdaad ook fijn voor mensen die dus niet in de gelegenheid zijn om op vakantie te gaan. Of een dag.
0: Anyways, in Nest gaan ze dus in de maand juli en augustus gratis workshops geven voor kinderen. En
1: dat is leuk.
0: Iets grotere mensen. Ze gaan op zoek naar speeltuinen. En wat voor speeltuinen we zouden willen hebben. Je mag je eigen speeltuin ontwerpen. Hoe leuk is dat? Dus, maar sowieso leuk om een kijkje te nemen.
1: Ja, en ze hebben volgens mij, dat is net wat geopend. Is dat deze tentoonstelling?
0: Ja,
1: dat was vrijdag geloof ik.
0: Ja, Philip Akkerman heeft ook een mooi werk gemaakt.
1: Ja, en ik zag de Haagse stadsdichter is dat. Stadstekenaar, toch?
0: Ja.
1: Ja.
0: Steeds?
1: Volgens mij is hij dat. Ja.
0: Okay.
1: Ja. Ja, en daarvoor was het
0: Vrouw, Wagenaar. Sabine?
1: Nee, dat was alweer daarvoor. Nee, maakt het allemaal niet uit.
0: Nee.
1: Die was ook betrokken bij dat project.
0: Ja, genoeg te doen.
1: Leuk.
0: Lijkt mij.
1: Dankjewel voor de tips. Blijf gerust nog even zitten. We gaan straks uitgebreid in gesprek met Caster Postma over zijn boek. En we hebben nog een literaire agenda. Eerst nog eens even muziek. Nothing I Could Hide komt ook van de benefietplaat voor War Child Help 2. Hier is Arlo Parks.

0: Mevrouw Parks, hier op de NAFM.
1: Het Woordenrijk met de literaire agenda van deze week.
0: Ja, eigenlijk van de hele maand. Maandag 4 mei, 18 uur, dus 6 uur. Literaire gaarkeuken, eten en voorgelezen worden in Branoel. En dit keer met oorlogs- en bevrijdingsverhalen.
2: En ook morgenavond, dodenherdenking, 7:15, begint daar in de Schouwburg. Theater na de Dam begint natuurlijk altijd al iets voor de Dam. Schouwburg in oorlogstijd. Tom Lenoir over zijn draaischijfroman. Want de draaischijf in dat theater, dat is nog de enige die over is. De excursie naar die draaischijf zelf was vol. Maar wie weet is er nog een plekje voor de lezing met hem, het interview met hem en het residentieorkest. En natuurlijk is er de minuut stilte.
0: En dan 5 mei, dinsdag, kun je bij... Sorry, wat zei je, Geraldine?
3: 2 minuten stil.
0: Ja. Oh ja, je hebt gelijk. 2 minuten stil.
3: Ja, sorry.
0: Bevrijdingsdag 5 mei is er bij het provinciehuis. Dus naast het grote Malieveld, waar het grote feest bezig is... kun je natuurlijk de jonge dichters weer zien... die gaan voordragen onder leiding van Dian van Fazen. En dan hebben we op 8 mei om 8 uur Artem Tjapaye. Ik weet niet of zijn achternaam goed uitspreken. Is een Oekraïense schrijver. Die komt naar Border Kitchen aan de Kerkstraat 13... over zijn boek praten. Gewone mensen dragen geen machinegeweren. Interview wordt gedaan door Maurits Chabot.
2: Zaterdag 9 mei, dus volgende week zaterdag om 1 uur... in het huis van het boek Living Poets Open Mic. Met als een special guest Gershwin Bonifacia. Het wordt gehost door Mariam Abdelalim, vriendin van het programma. Je kunt je opgeven via natuurlijk de website van het huis van het boek.
0: En dan kun je daar eigenlijk bijna blijven zitten... want zondag is er ook om 1 uur, ook in het huis van het boek... en ook met Mariam Abdelalim... Living Poets, maar dan de Leesclub. En dat gaat die keer over Rumi, de gedichten van Rumi... met co-host Safa Miror.
3: Oh, gaaf zeg.
0: Ja, leuk, hè? Ja. Hartstikke gaaf.
3: Super.
2: Dinsdag 12 mei, 4:15, moet je naar de Haagse Hogeschool. Daar heb je een soort podiumpje en een theatertje. Dat heet Lighthouse van de Haagse Hogeschool. Daar is er weer Lyrics and Lines, met gehost door Danielle Zawadi. En opgeven natuurlijk kan via de website van Lighthouse HHS.
0: Er is lekker veel open podia hier in de stad. Maandag 18 mei om 7 uur is een Surinaamse boekenclub hier in de Centrale Bibliotheek. Het gaat over het boek Sarnami Hai, Bea Vianen. Die zou ik dan weer her moeten lezen. Heb ik in mijn studietijd gelezen. Dat is te lang geleden dat ik het nog weet.
2: Maandag 18 mei om 7:30 is er de Queer Book Club hier in de Centrale Bibliotheek. De host is Loy van Kessel en het gaat over het boek van Charlie Porter, Nova Scotia House.
0: Dinsdag 26 mei om 7 uur, Janna Loontjes, de schrijfster, komt naar Paagman aan de Frederik Hendriklaan. Het gaat over haar nieuwe roman Gala en Sef.
2: Donderdag 28 mei is er ook een open podium in de Social Hub. Om 7 uur 's avonds open stage Hake Creatures. En het is met spoken word en muziek en drag en live action painting.
0: En dan, ja, dat is wel wat verder weg, maar zorg dat je alvast je kaartjes regelt. En ook niet in Den Haag, maar we besteden er altijd wel aandacht aan vanwege de belangrijkheid, vind ik. Poetry International, 4 tot 7 juni in Rotterdam natuurlijk, onder andere in Lantaarnvenster. Zitten wel een paar Haagse trekjes aan, bijvoorbeeld Hassan Kuk gaat er optreden. En Benzo Karim en Dario Goldbach. En we draaiden net de Britse zangeres Arlo Parks, die gaat daar workshops geven over haar teksten. Maar ook is daar de dichter van Nederland, Nisrine Mbarki Benayat, Joost Baars, die trouwens ook naar dit programma komt nog. En dat geldt ook voor Henry Julius Wijjara. Dat allemaal in de agenda voor de komende periode. Strakjes gesprek met Casper Postma. Nog een track van de plaat voor War Child. Hier is Fontaine's DC, een liedje van Sinead O'Connor.

0: Fontaine D.C. heette ze. D.C. staat voor Dublin City. Begon als dichters trouwens, dit bandje. En ze zongen een liedje van Sinead O'Connor. Het woordrijk hier. En we gaan in gesprek met Casper Postma. En waar gaat dat boek over? Is mijn grote vraag.
1: Een naam natuurlijk voor veel mensen. Heel lang gewerkt bij de Haagse Courant. Zelfs hoofdredacteur geweest van Den Haag Centraal.
2: Ja.
1: In totaal hoorde ik net 35 jaar bij de krant.
2: Ja, 35 jaar bij de Haagse Courant. Hè.
1: Ja. Dus veel mensen kennen u. Maar ja, ik heb nog een postage gelopen in mijn journalistieke studie bij Paul Tobi van het Binnenhof, de krant die helaas niet meer bestaat. En die zei altijd, het nieuws ligt op straat of het nieuws op de stoep. Het gaat de stad in, kom met een verhaal terug. En bij u lag het nieuws gewoon in huis.
2: Ja, dat is wel heel makkelijk gezegd. Het bleek later toch niet toch heel veel werk te zijn om het te achterhalen. Maar ik wist op het moment dat ik het huis kocht, dus een huis in het oudste deel van het Benoordenhout, het Nassenkwartier, wist ik dat daar meneer Toem gewoond had. Want dat had ik gezien op de bewonerskaart bij het gemeentearchief. En die meneer Toem, daar had iemand op de krant, in Extra Geelhuis, tegen mij gezegd, dat is volgens mij die man van Royaal.
1: Het restaurant
2: Royaal was
1: naast
2: een
1: de
2: heel chic restaurant. Misschien wel het chicste restaurant van Nederland op dat moment. Een van de eerste restaurants met een Michelinster waar hij de baas was. Het was zijn eigendom en daar kwamen de groten der aarde.
1: En dan bedoelen we echt gekroonde hoofden, sterren.
2: Ja, maar ook Genia Lollobrigida en
1: Douglas Fairbanks, de sterren uit
3: Omar Sharif
1: with the Wind.
0: En over welke periode?
2: Heel erg vaak het Koninklijk Huis.
1: En in die tijd, tegen de sluiting daarvan, heeft u hem nog ontmoet?
2: Ik was de laatste bezoeker.
1: Ja, nadat u er afrekende, ging de deur op de slot.
2: Ja. En een maand later was hij dood.
1: Ach. Ja, ook dat.
2: Ja.
1: Hij was niet alleen de uitbater van dat restaurant. Maar voor de oorlog werkte hij in De Zende.
2: Ja.
1: En toen daar de directie van naar Engeland vertrok, Paul aan het begin van de oorlog, toen ging hij daar de scepter zwaaien.
2: Hij kwam als uit Augsburg in Beieren. En hij kwam hier als stagiair. En hij klom zo een beetje op tot de derde.
0: Hij was dus een Duitser, of niet?
2: Hij was een Duitser, ja. En hij is tot zijn, in 1941... toen wilden de Duitsers eigenlijk dat al die grote bedrijven onder Duitse vlag kwamen. En toen zagen ze meneer Toem. Toen dachten ze, we hebben al een Duitser, dus laten we hem maar nemen.
1: Die staat dus aan onze kant, dachten
2: zij.
1: Ja. Maar hij heeft die hele oorlog geen Hitlergroet gebracht.
2: Nee, dat maakt misschien niet zo'n enorme indruk in deze tijd. Maar de getuigenverklaringen van na de oorlog, daar zeggen mensen steeds, ja, men begrijpt niet hoe dapper dat was.
1: Maar hij
2: Want het was vrijwel onmogelijk om dat niet te doen. Overigens, in de brieven die hij schreef, heel veel brieven, daar stond wel steeds in hoofdletters onder Heil Hitler.
3: Oh, wauw.
2: Maar dat was echt een verplichting. Dat was zoiets als hoogachtend. Als je dat niet deed, dan. Hè.
1: Maar hij runde dat hotel, De Zende, wat we allemaal kennen. Dat was natuurlijk een chique tent. Werd ook heel snel al populair bij de Weermacht voor hun bijeenkomsten of om te verblijven of om feesten te houden. Maar dat waren niet de enige bewoners van dat pand.
2: Nee.
1: Hij had onderduikers in dat pand.
2: Ja, het aantal wisselde, ook de plek wisselde. Maar het gerucht ging al jarenlang in Den Haag dat ze op het dak zaten. Op het dak, daar was een duiventil van meneer Ree. Dat was de exploitant van het hotel die naar Engeland was gevlucht. Maar dat was niet waar. Ze zaten in de kelders. Dat is natuurlijk heel bizar. Hè? Het werd het Weermachthotel genoemd in de volksmond. Dat die mensen zo verschrikkelijk dicht bij elkaar zaten. Maar ik ben een paar maal rondgeleid door de directie van De Zende. En pas nog, en dan is het heel goed voorstelbaar, omdat het zijn werkelijk tientallen vertrekken die daar onder de grond.
1: Het is een weerwar van gangen met meerdere
2: met heel veel
1: uitgangen
2: ook.
1: Ook naar de straat toe?
2: Naar de kazernestraat, de achteruitgang. En naar het verhout uiteraard, maar ook uitgangen naar boven. En twee liften ook. En in een van die liften hebben ze nog een soort plateau gebouwd dat naar een geheim kamertje liep, om de jongens daarin te verbergen. Veel eigen personeel ook.
1: Ja.
2: En dat is uiteindelijk spaak gelopen, omdat de jongens kregen het zo koud dat ze gingen hoesten. Dus dat gingen we niet door. Maar er is nooit iemand gepakt.
1: Om dat allemaal draaiende te houden, had Toem, u zegt, als een magier. Hij had eten, informatie, maar vooral ook een stapel bankbiljetten waar geen end aan kwam.
2: Ja, ja, dat is toch wel een van de geheimen van Toem. Ik weet wel voor een deel hoe die eraan kwam, want hij gaf zichzelf bonussen. Die bonussen moesten wel goedgekeurd worden door de staat, omdat het gebouw, het hotel, was van de staat. De exploitatie van meneer Ree in Londen, maar het gebouw was van de staat. Dus meneer Rost van Tonningen, de beruchte NSB'er die directeur was van het directeur-generaal bij het ministerie van Financiën, die keurde dat allemaal goed, want Toem, die deed het goed. En bovendien, hij moest die bonussen toch zelf betalen, want die kwamen uit de exploitatie van het hotel. Maar het is toch wel een enorme stroom geld, want hij kocht ook nog panden, waaronder mijn latere huis. Maar toen hij het eind van de oorlog in kamp Amersfoort werd opgenomen, was een zeer berucht kamp waar heel heftig gemarteld werd. Nou, daar komen de mensen binnen met 1,50 op zak of een paar kwartjes. En meneer Toem, in die tijd kwam met 1100 gulden op zak binnen.
1: Ja, u noemt het al. Hij gaf hulp aan iedereen die langskwam. Dus het was niet echt een verzetsgroep en met uitgedachte plannen. En het was behoorlijk ad hoc, chaotisch, op het beetje onverantwoordelijke af.
2: Naïef? Ja, nee, ik bedoel, hij gaf mensen te eten aan de achterkant van het hotel. Dat eten is natuurlijk verklaarbaar, hè? De Weermacht had natuurlijk belang bij dat hun eigen officieren goed eten kregen. Dus dat was er wel. En dat ze stalen zelfs eten van uit de kamers en dat soort dingen van de Weermacht. En dat werd dan aan de achterkant uitgedeeld aan mensen die honger hadden. Wat hij overigens ook na de oorlog bij Royaal deed. Nee. Maar ja, zijn vrouw, die heel belangrijk, zijn partner eigenlijk, ze trouwde pas na de oorlog, had een Joodse partner. Dat is ook heel raar dat dat allemaal onopgemerkt is gebleven.
1: Want zij was ook gewoon actief in dat
2: zij luisterde hotel. Gesprekken af aan de tafels. Dat gaf ze wel weer door aan het verzet. Ze verborgen wapens. Ze weten dat ze in ieder geval 1 keer wapens uitgegeven hebben, ook aan het verzet. Nou ja, al dat soort dingen. En het was eigenlijk zo makkelijk.
1: En ze hadden
0: ongelooflijk bijna. Lopen. Als het ook nog een Joodse vrouw was, die dus ook in dat hotel actief bezig was.
3: Ja. Hoe kan het dan dat dat zo makkelijk was om tegen land te lopen, maar dat ze...
1: Ik heb met open mond gelezen en het staat ook heel groot boven mijn briefje. Hoe dan?
3: Hoe dan?
1: En dan sommige dingen daarvan worden beantwoord en een aantal dingen ook helemaal niet.
2: Nou ja, bij Irene Donat, de partner van de Joodse partner van Toem, is dat onduidelijk. Zij is eerder getrouwd geweest met een orthodoxe Jood. Ze komt zelf uit een orthodox Joods gezin uit Oostenrijk. Ze staat wel ingeschreven als katholiek, dat had Toem geregeld. Maar dat stelde niks voor, want als je een kaart verder keek, wat ik heb gedaan, dan zag je de hele geschiedenis van die familie.
1: En bovendien, als je dacht, een orthodoxe Jood zou nooit trouwen met een katholieke mevrouw.
2: Nee.
1: Dus dat kan ook helemaal niet.
2: Nee. Maar goed, zo zijn er wel meer dingen op dat gebied onverklaarbaar. Kijk, wat heel erg raar was, als ze getrouwd waren geweest, was ze wel beschermd geweest, was het een gemengd huwelijk. En dan gebeurde er toch nog wel nare dingen met je, hoor. Ik had een Joodse oom die was gesteriliseerd in de oorlog. Dat was de voorwaarde.
1: Maar ze konden niet trouwen, want haar man had hun kind meegenomen en zij dacht, die zijn naar Amerika. Pas na de oorlog komt uit dat ze daar nooit zijn aangekomen en zijn omgebracht in een kamp.
2: Ja, ze zijn in Auschwitz allebei omgebracht en... Ja, het is bizar als je ziet hoe die wereld na de oorlog in elkaar zit. Dat de geheime diensten in Amerika en in Nederland zijn dan nog jaren, tot in de jaren 50, op zoek naar Irene Donat en haar ex. Of naar Irene Donat wisten dat ze leefde naar haar ex-man. Ja. Want ze dachten dat hij voor de Sovjets spioneerde. Maar hij was al lang dood.
1: Ja, helemaal. We hebben nog tijd om, wie weet, hier nog iets over uit te breiden. Maar in ieder geval, net tegen het eind van de oorlog in maart 1945 gaat het toch nog mis. Worden ze allebei opgepakt, komen in een kamp. Hij komt inderdaad in kamp Amersfoort. Hij wordt vrijgelaten, maar niet na vreselijk gemarteld te zijn.
2: Ja, ja. Hij is waarschijnlijk zijn vingers gebroken en zijn tenen. En hij had littekens, hè, dat zat allemaal in het verweer en van zijn advocaat. En nou ja, dat verweer is geaccepteerd. Maar en zijn personeel vertelde dus dat hij alleen maar kon schrijven met een gebalde vuist. Pen in een gebalde vuist.
1: Ja. En moeilijk lopen?
2: Moeilijk lopen, ja, dat heb ik zelf gezien, ja. En nou ja, hij was natuurlijk een getraumatiseerde man. En na de oorlog dan kan hij eindelijk trouwen. Staat vast dat de echtgenoot niet meer leeft. En dan, dan pleegt ze een vrouw zelfmoord.
1: Ja, omdat zij dus weet dat haar ex-man, haar eerste echtgenoot en hun kind het niet hebben overleefd en haar hele familie niet.
2: Haar hele familie in Oostenrijk, hè?
1: Ja, u zei dat u 3 strompelsteinen of beunen voor de deur zag liggen en dan een 4e.
2: Nou ja, op een gegeven moment dan. Ik ben daarvoor ook in dat dorp geweest in Burgenland. Dat ligt onder Wenen. Ik ben ook in Wenen zelf geweest, omdat ze daar naartoe getransporteerd zijn, die familie. En ik heb het adres gevonden van de moeder, waar het laatste bekende adres. En daar liggen stolpersteinen voor de deur, zoals je dat in Nederland ook ziet. Dus dat zijn er 3, met name van mensen die daar gewoond hebben. En de 4e, daar staat op. En 164 andere slachtoffers. En die, ja, ik zeg wel eens cynisch, je kunt Parijs-Roubaix rijden in Wenen over de stolpersteinen. Zoveel liggen er. Mm. En heel vaak zie je zo'n steentje erbij. En nog 6.
0: Een heel groot aantal, 100. Ja.
1: Ja. Hij, na de oorlog wordt hij meteen weer opgepakt. Omdat de geallieerden natuurlijk denken, oh, dit is een Duitser en die heeft dat Weermachthotel geleid. Dat kan niet kloppen.
2: Ja. Dat was eigenlijk wel zeer begrijpelijk. Want alle Duitsers werden gearresteerd. Zelfs de Joden die voor de oorlog uit Duitsland naar Nederland waren gevlucht, werden ook gearresteerd. En je raakte alles kwijt.
1: Ja.
2: Je hield een bank en een bed en een kastje over. Dat was alles. Ja. Al je geld werd geconfiskeerd. Dat gebeurde ook bij Irene Donat en meneer Toem. En dat was de redding van mijn boek. Want je moet dan organiseren dat je weer vrijkomt. En toen kwam er werkelijk een stroom van de getuigenverklaringen die bewaard zijn gebleven. Dat waren niet zomaar getuigenverklaringen. Dat waren echt hartstochtelijke verklaringen.
1: Van vooraanstaande mensen?
2: Ja, ook van gewone mensen, maar vooraan de directeur-eigenaar van de Gruiter. Dat was de eerste grote kruideniersketen in Nederland. De adjudant van koning Wilhelmina. De directeur van Shell Nederland had daar ook onder gedoken. En waarom zat hij daar onder gedoken? Omdat hij onder de hoede viel van een andere Duitse verwalter in Nederland.
1: Ja.
2: Meneer Jacobs met de schuilnaam de Zwarte Duivel. Met de bijnaam de Zwarte Duivel vanwege zijn verdienst in de Eerste Wereldoorlog. En hij was eigenlijk de redder van toen. Zonder hem was alles slecht afgelopen.
0: En daar komt ook de titel van het boek vandaan, gok
3: ik. Ja, dat zat ik ook al te denken. Is dat de titel van het boek?
2: Ja, hij is. Daar staat de dag dat de duivel naar de zender kwam. Het waren meerdere keren, meerdere dagen. Maar er was 1 dag belangrijker dan de andere dagen. Dat was 22 november 1944.
1: Operatie Sneeuwvlok.
2: Sneeuwvlok. Okay. Ja. En daar werden in Den Haag alle jonge mannen die geacht werden dat ze konden werken in Duitsland, werden opgepakt.
1: Waaronder mijn grootouders.
2: Straten werden afgesloten en en dat heeft hij. Hij is daar naartoe gekomen, naar het hotel. En heeft ze gewaarschuwd. En Toem heeft niet alleen zijn eigen mensen ondergebracht, maar is de stad ingegaan. Hmm. En is overal gaan aanbellen en vertellen wat er ging gebeuren.
1: Ja, mijn familie, althans mijn opa, viel daaronder. En die zat onder de grond op het Moerbeplein. En daar in de buurt deden mensen de stofzuiger voor zover ze die hadden, in het stopcontact. Want ze wisten, als die razzia bij jouw plek is, dan hebben ze elektriciteit nodig voor de lichten. Mm-hmm. En dan weet je dus dat ze in aantocht zijn als de stofzuiger aangaat. Je zet hem aan en je hebt geen elektriciteit, want dat was er niet. Maar als hij dus aanvloog, wist je ze zijn in de buurt.
2: Ja, dat was een bekende truc die toen toepaste.
1: Ja, waarmee ik ben opgegroeid. En ook in de kelder en dat je de mensen boven het horen. Dat was,
3: wat hebben die mensen in angst gezeten? Als ik dit over je hoor, dan denk ik echt van, jeetje man, echt. Ja.
1: Die zwarte duivel van u, die dus vanuit Nederlands oogpunt zeg maar zo duivels niet was, kwam daar dus ook deels mee weg, omdat hij in Duitse kringen.
2: Ja, hij was, hoe vreemd dat ook klinkt, hij was onaantastbaar tot het einde van de oorlog. Hij had in de Eerste Wereldoorlog 48 vliegtuigen van de vijand neergeschoten. Die piloten werden in die tijd vereerd, zoals tegenwoordig Formule 1 coureurs. Want vliegen was nieuw. En Manfred van Richthofen, de Rode Baron, was de beroemdste. Was een Duitser, die is boven Frankrijk neergeschoten. En die kreeg in Frankrijk een staatsbegrafenis. En zo werden ze vereerd. Maar die man die was echt... Die kreeg de hoogste onderscheiding van het keizerrijk. Eerste oorlog, wereldoorlog, was het nog een keizerrijk. En er waren er nog een stuk of 30, 40 van die mensen. Waaronder Göring en Christiansen. Christiansen was het hoofd van de Weermacht in Nederland. En die hielden allemaal reunies tussen de twee wereldoorlogen in. En daar kwam een soort van loyaliteit uit voort. Zij beschermden die zwarte duivel, hoewel ze wisten, dat hij heette Jacobs, dat hij anti-nazi was. Hij had 3 maal nee gezegd tegen de nazi's. Hij wilde niet lid worden van de nazi-partij. Hij weigerde een deel van zijn vliegtuigfabriek aan Göring te verkopen. En hij weigerde toe te treden tot de Luftwaffe.
1: En, dus ze wisten we... Ja, en dan met die reunies, omdat dan de druk wordt opgevoerd, onttrekt hij zich daar ook langzaam een beetje aan.
2: Ja,
1: aan de
2: nachtweekenden
1: en de feesten.
2: Op een keer dan komt de meneer Miel binnenlopen. Half Joods, notabene. Maar een topgeneraal van de nazi's. En daar wilde hij niet meer bij zitten. En dan komt hij niet meer. Ja.
1: Ook hij overleeft de oorlog.
2: Ja.
1: Net als Sepp Toem, die na de oorlog, wanneer die, en dat duurt wel 3/4 jaar, van alle blaam gezuiverd wordt. Niet dat hij echt officieel gerehabiliteerd wordt, wat hij natuurlijk hartstikke verdiend had. Maar hij krijgt in ieder geval zijn spullen weer terug, kan weer bij zijn geld, zijn panden zijn weer van hem. En dan, poosje na de oorlog, hij is weer bij de zende, en dan gaat hij het restaurant daarnaast uitbaten.
2: Ja, vanaf 1953.
1: Tot 1985.
2: Ja, dat was een roemrucht restaurant. Want alle conservatieve kabinetten van na de oorlog, die vergaderden daar. En die bleven daar tot hun dood komen.
1: Zo.
2: Dus ze hielden reunies. De Kwaai en Marijne. En alle Piet de Jong nog.
1: U noemt nou zo tussen neus en lippen door De Kwaai. Ja. Maar die meneer, die was ook niet per se anti-Duits, begreep ik.
2: Nee. De Nederlandse Unie had hij opgericht. Ja, tegenwoordig zou ze, denk ik, zo'n man toch als fout in de oorlog typeren. Maar hij had de Nederlandse Unie opgericht met een aantal andere regenteske figuren om samen te werken met de Duitsers. Zij geloofden niet in een geallieerde overwinning. En ze wilden samen met de Duitsers het land besturen. En meteen na de oorlog werd hij al heel snel minister en in de jaren 50 minister-president. Ja.
1: Ja. En dat is ook iets wat terugkomt. Alle kanten van het conflict uit heel Europa komen na de oorlog op de meest wonderlijke wijze of bij u in uw pand terecht of in het restaurant van meneer Toem. Hij is een super gastheer voor alle partijen. Laat nooit weten wat er allemaal is gebeurd. Dat houdt hij allemaal in zijn eigen hoofd en in zijn eigen hart. Maar dat korte geheugen, niet alleen hier in Nederland, maar ook in Oostenrijk, of het de geschiedenis herschrijven, wat nu ook eigenlijk allemaal gebeurt. Deels is het mensen die echt overtuigd zijn dat het nazisme dat deugt. Anderen zijn opportunistisch en denken, oh, als dat de winnende partij wordt, dan is het voor mijn veiligheid en voor mijn geld belangrijk me daarbij aan te sluiten. Oh, het gaat mis, dan trekken we ons langzaam terug. Hoe het allemaal na de oorlog zonder... Ja, in Amerika noemen ze dat nou bij maker accountability. Dat niemand verantwoordelijkheid aflegt of dat het zelfs ronduit ontkend wordt.
2: Ja.
1: Dat greep me ontzettend aan in het boek.
2: Ja, nou ja, goed. Om even de zwarte duivel te noemen. Die man was vermogend voor de Tweede Wereldoorlog. Maar raakte al zijn geld daardoor kwijt in de Tweede Wereldoorlog. En door de nazi's die zijn bedrijven afpakten. En hij had na de oorlog geen pensioen. Omdat hij vermogend was voor de oorlog, kon hij geen pensioen krijgen. Maar moet je je voorstellen, hij eindigde dus op een flatje van 35 vierkante meter. Terwijl alle familie van topnazi's, Himmler is de uitvoerder van de jodenvervolging, is een slechter mens dan Himmler bestaat niet. Hij heeft zelfmoord gepleegd toen hij gearresteerd werd. Maar zijn familie heeft een waanzinnige uitkering gekregen. Tot net zoals alle andere familie van overleden topnazi's.
1: En de zwarte duivel woonde...
2: Die alleen maar goede dingen in zijn leven heeft gedaan. Die kreeg niks. Ja. Die kreeg een bijstandsuitkering.
1: U vertelde ook, we hadden het over Wenen, over de oorlog. Hoe zij nou eigenlijk vonden dat ze dubbel slachtoffer waren.
2: Ja, ja, ja, ja. Oostenrijk was uiteraard mededader. Hitler kwam uit Oostenrijk, Rauter kwam uit Oostenrijk. Seyss-Inquart, die Nederland bestuurde, kwam uit Wenen. De Duitsers werden bij de Anschluss, ze kwamen samen... werden de Duitsers ingehaald, echt als vrienden. Er is een beroemd toneelstuk over geschreven, dat heet Heldenplatz. Hitler sprak daar voor honderdduizenden mensen... en na de oorlog was niemand daar geweest. Ja, en Oostenrijk heeft... die heeft ook heel moeilijk gedaan. Heeft bijna niemand uitgeleverd na de oorlog ook. En pas nu begint het een beetje te draaien. Maar sommige grote oorlogsmisdadigers zijn nooit uitgeleverd.
1: Ja, u vertelde...
2: Zelfs nooit vervolgd.
1: Ja, en dat het gewoon dat daar in Wenen nog van alles vernoemd is naar meneer Luger.
2: Ja, ja. Wij zouden Luger zeggen. Ze hebben in Wenen geleerd dat het Lueger is.
1: Lueger
2: was een hele populaire burgemeester van Wenen in de jaren 20. En hij heeft daar van alles aangelegd. De Ringstrasse, nou ja, hele goede burgemeester, maar een doorgewinterde antisemiet. Er waren heel veel Joden die in Wenen woonden, omdat de keizer was pro-Joods. Hij had last van al die volkeren in zijn rijk, maar de Joden die vroegen nooit wat. Maar al die anderen wilden zelfstandigheid. Dus hij vond dat een probleem, die Lueger. En hij maakte eigenlijk het antisemitisme officieel in gemeentelijke verordeningen en... Hitler, hij was dé inspiratiebron van Hitler. En als je nu in Wenen komt, is er nog een Luegerplein. En er is een grote, enorme kerk nog die zijn naam draagt. Ook een deel van de ring heet de Luegerring. Dat is het enige wat ze... Het heet nu universiteitsring, maar dat is het enige wat ze gewijzigd hebben. Maar het is daar nog.
1: Nou ja, hoe u uitlegt dat...
2: Alsof we hier een Mussertplein zouden hebben, hè?
1: Ja. En ja, de... Er zijn nog veel meer mensen die ook echt een actieve rol hebben gespeeld... bij het vermoorden van Joodse mensen in de oorlog. Die in Oostenrijk, en die vonden dat ze tweemaal slachtoffer waren. Want toen kwamen de Russen, en dat waren geen bevrijders... die bezetten hun land ook nog weer een keer. U beschrijft over monumenten voor de slachtoffers van de oorlog. En dan aan de achterkant is daar veel recenter dan het einde van de oorlog... een klein bordje geplaatst dat daar ook nog Joodse mensen bij waren.
2: Een massaslachting. In dat dorp, 200 mensen.
1: Waarvan het graf ook gewoon geopend is. Ja. Maar waarvan mensen nu zeggen, nou, die mensen zijn nooit gevonden... dus is het eigenlijk wel gebeurd.
2: Ja, ja.
1: Maar ook van de hooggeplaatste dame die daar op haar lokale kasteel zat... ook van haar, en zij heeft van alles geweten... en haar minnaar leidde de boel, leidt ook weer een spoor naar uw huis.
2: Ja.
1: In de school daar tegenover.
2: Irene Toem, of... Ja, Donat, zoals ze eerst heette, heeft ook in mijn huis gewoond. Tegenover mijn huis was de Duitse school. Daar zaten de kinderen van de familie Thyssen-Bornemisza op. Een van de rijkste families ter wereld op dat moment.
1: Ja.
2: Het museum
1: in
2: Madrid is de verzameling van een van die kinderen. Hij niet Thyssen-Bornemisza, maar zijn zus. Die woonde op een kasteel in Burgenland. Vlakbij waar de familie van Irene Donat vandaan kwam. En vermoord is. En zij voerden daar een soort schrikbewind in dat kasteel samen met nazi's.
1: En zag die Joden als slaven in de kelder.
3: Ja. Oh, ja.
1: En kelder zo groot als dat, er een regiment in past.
2: Ja, je kon een regiment in onderbrengen. Het was een slot met 365 ramen voor elk.
1: Die uitkeken op de narigheid.
2: Ja, dus, en die werden geëxecuteerd daar voor de deur. En zij zou daar glimlachend naar gekeken hebben. Die moordpartij is vlak voor het einde van de oorlog. En dan 8 dagen voor het einde. En dan worden ergens tijdens een feest, het nazifeest, als een soort intermezzo werden er 200 Joden een paar kilometer verder doodgeschoten.
1: Die
2: zit tegenover mijn huis, heeft ze op school gezeten. En komt na de oorlog bij Toem eten.
1: En
2: feestvieren.
1: Ja, en ook staat ze op de foto met koningin Elisabeth.
2: Ja, nou, als je wil weten hoe ongemoeid sommige mensen zijn gelaten. Zij deed in paarden. Ze had racepaarden, renpaarden. En dan zie je dat ze de grote prijs van Wenen in de oorlog krijgt. Helemaal omringd door nazi-officieren met swastika's op hun mouw. Staat ze daar te stralen met de beker in de hand. En datzelfde tafereel zie je in de jaren 60. Maar dan in Londen met koningin Elisabeth naast haar.
1: We noemden net al even die Duitse school. In de jaren 30 wapperden daar al de hakenkruizen op vlaggen aan.
3: Oh my God.
1: En die kinderen, de ene jongen had een mentor en dat was prins Hendrik. Ja. En die vond dat blijkbaar geen bezwaar.
2: Nee, het was een door en door genazificeerde school waar ze ook stonden te juichen toen de Duitsers Nederland binnenvielen. Maar toen was dat, die nazificering was al vele jaren aan de gang. Ja.
0: Dat en nog veel meer, volgens mij, in dit mooie boek.
1: Want ze hebben ook nog andere mensen in dat huis gewoond.
0: Ja, het is niet alleen dat huis, maar dus ook Desendes. En van daaruit een halve geschiedenis verteld, volgens mij, als ik het zo begrijp.
3: Het slaapt wel rustig in dat huis.
2: Ja. Het is goed gekomen.
3: Maar het is allemaal goed gekomen.
1: Het is als een speelfilm. Je ziet het voor je. Zeker omdat het natuurlijk in onze... Daar is ook een verhaal over een feest waar werkelijk de grote filmsterren en de industriële allemaal komen. Omdat er een meisje van 18 aan de society voorgesteld moet worden. Dat je denkt, hoe werken die... Hoe werkt dat hele mechanisme? In ieder geval, jullie kunnen het allemaal nalezen in het boek van Casper Postma, de dag dat de duivel naar de Zende kwam.
0: Overal in de boekhandel verkrijgbaar. En volgens mij al bijna een tweede druk, toch? Of,
2: Er is al een tweede druk.
0: Kijk eens.
1: Ja. Heel goed.
3: Zo.
0: Dank voor uw komst. Dank Adrienne, dank Geraldina.
3: Graag gedaan.
0: We zijn er volgende week weer. Dan blikken we terug op 4 mei. De dichters die bij de Tweede Kamerherdenking staan, die komen in de uitzending samen met dichtercoach Khadija en nog veel meer volgende week. Straks is Sportsignaal Radio. Wij gaan eruit met nog een track van de War Child benefietplaat. Olivia Rodrigo, The Book of Love.

0: Budget Ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
1: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Richard Grootbot. Bij een grote vechtpartij voor een horecagelegenheid in Zoetermeer zijn twee agenten gewond geraakt. De politie gebruikte een taser tegen één verdachte die later met drie anderen werd aangehouden. Dat gebeurde aan de Oostwaarts in Zoetermeer. De man die getaserd werd is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De agenten raakten alleen licht gewond. De politie heeft gisteren meerdere huizen ontruimd nadat een explosief is gevonden in een woning aan de Haagse Meidrechtstraat. Bij een huiszoeking werd een verdacht pakketje gevonden. Meerdere woningen werden daarna door de politie en brandweer ontruimd. Na onderzoek bleek het te gaan om een explosief dat is meegenomen door de EOD en op de Waalsdorpervlakte tot ontploffing gebracht. Eén persoon is in de woning aangehouden. Een man die een celstraf van meer dan 2 jaar nog moest uitzitten is gisteren aangehouden in Wassenaar. Het gaat om een man uit Roemenië die tijdens de controle van een auto werd aangehouden. Hij bleek internationaal gesignaleerd te staan en een celstraf uitstaan wegens rijden zonder rijbewijs en het weigeren van een blaastest. De man wordt overgedragen aan de autoriteiten in Roemenië. Dat was het voor nu. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Den Haag heeft een eigen radiostation. Den Haag FM. Jouw stadsradio.

0: seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
1: Wat als je zo ziek wordt dat je niet meer beter wordt? Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ook dan is er zorg. Palliatieve zorg. Zoals medicijnen tegen de pijn, om nog op je kleinkind te kunnen passen. Of hulp van een geestelijk verzorger, zodat je weer zin hebt in je dag. Zorg tot het laatst om te kunnen leven tot het laatst. Kijk op leventothetlaatst.nl.
2: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 3 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Richard Grootbot. Bij een grote vechtpartij voor een horecagelegenheid in Zoetermeer zijn 2 agenten gewond geraakt. De politie gebruikte een taser tegen 1 verdachte die later met 3 anderen werd aangehouden. Dat gebeurde aan de Oostwaarts in Zoetermeer. De man die getaserd werd is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De agenten raakten alleen licht gewond. De politie heeft gisteren meerdere huizen ontruimd nadat een explosief is gevonden in een woning aan de Haagse Meidrechtstraat. Bij een huiszoeking werd een verdacht pakketje gevonden. Meerdere woningen werden daarna door de politie en brandweer ontruimd. Na onderzoek bleek het te gaan om een explosief dat is meegenomen door de EOD en op de Waalsdorpervlakte tot ontploffing gebracht. 1 persoon is in de woning aangehouden. Een man die een celstraf van meer dan 2 jaar nog moest uitzitten is gisteren aangehouden in Wassenaar. Het gaat om een man uit Roemenië die tijdens de controle van een auto werd aangehouden. Hij bleek internationaal gesignaleerd te staan. Hij had een celstraf uitstaan wegens rijden zonder rijbewijs en het weigeren van een blaastest. De man wordt overgedragen aan de autoriteiten in Roemenië. Dat was het voor nu. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
2: Het

is Den Haag FM. Check ook onze website denhaagfm.nl. Wij zijn Den Haag FM. Trots op de artiest uit onze stad. 100% Haags. Met nu Haagse muziek.

Boulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
1: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
2: Europa. Wat doet Europa eigenlijk voor jou? En hoe is het om zelf een dag in het Europees Parlement te zitten? Maak het mee in de Europa Experience in Den Haag. Beleef de Europese democratie met tentoonstellingen, een panoramabioscoop en het EU-rollenspel. Op Europadag 9 mei openen onze deuren. Gratis entree, elke maandag tot en met zaterdag. Dus kom langs en ervaar het zelf. Europa Experience. Democratie in actie.
3: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
4: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes. Naar schoon drinkwater. En betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? WildeGansen.nl/nalaten.
5: Den Haag FM. Nu het nieuws van 4 uur.
6: Goedendag, ik ben Richard Grootbot. De politie heeft gisteravond meerdere huizen ontruimd nadat een explosief is gevonden in een woning aan de Haagse Meidrechtstraat. Bij een huiszoeking werd een verdacht pakketje gevonden. Meerdere woningen werden daarna door de politie en de brandweer ontruimd. Na onderzoek bleek het te gaan om een explosief. Dat is meegenomen door de EOD. Een vervelend probleem in Voorschoten, want in de wijk Adegeest is de riolering vervangen, maar sinds die tijd klagen diverse bewoners over een poeplucht in hun huis. De nieuwe riolering voert geen regenwater meer af. Daardoor is de stand van het water in de rioolbuizen een stuk lager dan vroeger. De gemeente is bezig met onderzoek, maar heeft nog geen oplossing. Bij een grote vechtpartij voor een horecagelegenheid in Zoetermeer zijn twee agenten gewond geraakt. De politie gebruikte een taser tegen één verdachte, die later met drie anderen werd aangehouden. De man die getaserd werd is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De agenten raakten alleen licht gewond. Dat was het voor nu. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
5: Het

0: Picking it up, loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: De Vrij Mibo met Elias van Hees. Iedere vrijdagmiddag van 5 tot 6 uur. Live vanuit

0: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
0: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
2: FM. Nu het nieuws van 5 uur.
3: Goedendag, ik ben Richard Grootbot. De politie heeft gisteravond meerdere huizen ontruimd nadat een explosief is gevonden in een woning aan de Haagse Meidrechtstraat. Bij een huiszoeking werd een verdacht pakketje gevonden. Meerdere woningen werden daarna door de politie en de brandweer ontruimd. Na onderzoek bleek het te gaan om een explosief. Dat is meegenomen door de EOD. Een vervelend probleem in Voorschoten, want in de wijk Adegeest is de riolering vervangen, maar sinds die tijd klagen diverse bewoners over een poeplucht in hun huis. De nieuwe riolering voert geen regenwater meer af. Daardoor is de stand van het water in de rioolbuizen een stuk lager dan vroeger. De gemeente is bezig met onderzoek, maar heeft nog geen oplossing. Bij een grote vechtpartij voor een horecagelegenheid in Zoetermeer zijn twee agenten gewond geraakt. De politie gebruikte een taser tegen één verdachte, die later met drie anderen werd aangehouden. De man die getaserd werd is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De agenten raakten alleen licht gewond. Dat was het voor nu. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
1: Europa. Wat doet Europa eigenlijk voor jou? En hoe is het om zelf een dag in het Europees Parlement te zitten? Maak het mee in de Europa Experience in Den Haag. Beleef de Europese democratie met tentoonstellingen, een panoramabioscoop en het EU-rollenspel. Op Europadag 9 mei openen onze deuren. Gratis entree, elke maandag tot en met zaterdag. Dus kom langs en ervaar het zelf. Europa Experience. Democratie in actie.
2: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 6 uur.
3: Goedendag, ik ben Richard Grootbot. De politie heeft gisteravond meerdere huizen ontruimd nadat een explosief is gevonden in een woning aan de Haagse Meidrechtstraat. Bij een huiszoeking werd een verdacht pakketje gevonden. Meerdere woningen werden daarna door de politie en de brandweer ontruimd. Na onderzoek bleek het te gaan om een explosief. Dat is meegenomen door de EOD. Een vervelend probleem in Voorschoten, want in de wijk Adegeest is de riolering vervangen, maar sinds die tijd klagen diverse bewoners over een poeplucht in hun huis. De nieuwe riolering voert geen regenwater meer af. Daardoor is de stand van het water in de rioolbuizen een stuk lager dan vroeger. De gemeente is bezig met onderzoek, maar heeft nog geen oplossing. Bij een grote vechtpartij voor een horecagelegenheid in Zoetermeer zijn twee agenten gewond geraakt. De politie gebruikte een taser tegen één verdachte die later met drie anderen werd aangehouden. De man die getaserd werd is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De agenten raakten alleen licht gewond. Dat was het voor nu. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Michelle is 33 jaar oud. Vandaag zou ze willen dat het gisteren was. Niet omdat het toen mooi weer was of omdat ze een vrije dag had. Maar omdat Michelle gisteren haar dochter nog zelf naar bed kon brengen. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl.
1: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 7 uur.
2: Goedendag, ik ben Richard Grootbot. De politie heeft gisteravond meerdere huizen ontruimd nadat een explosief is gevonden in een woning aan de Haagse Meidrechtstraat. Bij een huiszoeking werd een verdacht pakketje gevonden. Meerdere woningen werden daarna door de politie en de brandweer ontruimd. Na onderzoek bleek het te gaan om een explosief. Dat is meegenomen door de EOD. Een vervelend probleem in Voorschoten, want in de wijk Aardegeest is de riolering vervangen, maar sinds die tijd klagen diverse bewoners over een poeplucht in hun huis. De nieuwe riolering voert geen regenwater meer af. Daardoor is de stand van het water in de rioolbuizen een stuk lager dan vroeger. De gemeente is bezig met onderzoek, maar heeft nog geen oplossing. Bij een grote vechtpartij voor een horecagelegenheid in Zoetermeer zijn twee agenten gewond geraakt. De politie gebruikte een taser tegen één verdachte die later met drie anderen werd aangehouden. De man die getaserd werd is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De agenten raakten alleen licht gewond. Dat was het voor nu. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Nu het nieuws van 8 uur.
1: Goedendag, ik ben Richard Grootbot. De politie heeft gisteravond meerdere huizen ontruimd nadat een explosief is gevonden in een woning aan de Haagse Meidrechtstraat. Bij een huiszoeking werd een verdacht pakketje gevonden. Meerdere woningen werden daarna door de politie en de brandweer ontruimd. Na onderzoek bleek het te gaan om een explosief. Dat is meegenomen door de EOD. Een vervelend probleem in Voorschoten, want in de wijk Aardegeest is de riolering vervangen, maar sinds die tijd klagen diverse bewoners over een poeplucht in hun huis. De nieuwe riolering voert geen regenwater meer af. Daardoor is de stand van het water in de rioolbuizen een stuk lager dan vroeger. De gemeente is bezig met onderzoek, maar heeft nog geen oplossing. Bij een grote vechtpartij voor een horecagelegenheid in Zoetermeer zijn twee agenten gewond geraakt. De politie gebruikte een taser tegen één verdachte die later met drie anderen werd aangehouden. De man die getaserd werd is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De agenten raakten alleen licht gewond. Dat was het voor nu. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
0: Nu,

0: natuurlijk.
1: Zo zeg, een bijzonder goedenavond. Dit is Cultuurboulevard, dames en heren. En er mag geklapt worden, hoor. We hebben een hele drukke bezetting. Het is een fantastische avond. Ja, Martin, misschien maar even meteen met de deur in huis vallen. Want jij was even bij de goede vrienden, bij de buren. Wat was je daar aan het doen?
0: Omroep West, ja. Nou, Robert Jan gaat met Nits, gaat met Super Sister, gaat met Stips Golding en met Robert Jan Solo en met Marieke Brookamp. Gaat hij allemaal tournees doen dit jaar. En dat moet even gepromoot worden. Dus we hebben wat videofilms opgenomen, videoclipjes, waar hij dus zijn shows gaat verkopen.
1: Wat leuk. En hij komt straks ook nog even deze kant op, toch?
0: Sterker nog, hij heeft nog wat primeurs voor ons.
1: Oh, dat is leuk, zeg, dat hij die voor ons heeft bewaard. Ja. Ja, collega Ron van Varik, goedenavond.
2: Ja, het is weer hartstikke gezellig in het clubhuis met de zender.
1: Ja, nou. Zeker, je werd al meteen aan het werk gezet. Je hebt al wat vereeuwigd hier, want we hebben hier namelijk een bijzondere gast ook al hierachter. 52 jaar fan van Rob Bolland, dames.
0: Geweldig, Daphne Rozier.
1: Mooi, hè? Ja. En je komt er niet onderuit. We willen je straks natuurlijk ook even in de uitzending hebben. Ik mag wel zeggen, eregast, op herhaling, Rob Bolland. Goedenavond.
3: Op herhaling? Ja. Je zegt ook met een stem van de Testie weer.
1: Nou, helemaal niet. Wat mij betreft kom je volgende week weer gezellig langs. Okay. Want er is zoveel te bespreken. En dat is ook het mooie dat Fenno Werkman er is vanavond. Want die kan altijd nog met al zijn geschiedenismapjes en zijn Rolodex met mooie verhalen inspringen. En ook al een beetje factchecken of het allemaal klopt. Want dat is in deze tijd heel belangrijk, hè? Het factchecken. En Erik Uylaars, goedenavond.
4: Hey, goedenavond.
1: Een lekker bakje koffie erbij.
4: Nou, ik had Martin had ik een appje gestuurd. Heb je wel witte wijn in huis?
0: heb ik licht in de auto. Ga ik zelf pakken.
4: Ja, maar dat is weer zo'n opmerking van jou. Je hoort niet in de auto te liggen, die hoort hier te liggen. Rob en ik willen wijn.
0: Ik maak het goed, want ik heb ook nog een fles whisky. Goede whisky bij me.
4: Ja,
0: nu gaan we praten.
2: Is het wel op temperatuur allemaal?
1: Nou, wat dan wel leuk is, dan kunnen we misschien ten tijde, als jij even de witte wijn gaat halen, draaien we even dat nieuwe nummer
0: gaan we doen.
1: Erik. Dan hebben we gelijk de aftrap gehad.
4: Dat is niet van mij, dat is van hem toe.
1: Ja, nou ja, goed, je bent er wel heel erg bij betrokken, toch?
4: Ja, dat wel, ja.
1: Vat dat even in een notendop samen dan, wat jouw inbreng is en van wie het eigenlijk is.
4: Nou, ik ben de producer, zoals we dat noemen.
1: Ja.
4: En ik heb dit nummer opgenomen met Robert-Jan Stips als gastmuzikant dit keer. Paul Eduard en Rudy van den Berg en Michel van Dijk op zang. En we hebben een cover weer gemaakt, maar dan dit keer uit de 80e jaren. Van Robert Palmer, John en Mary. Wat ik zelf een hele erg mooie versie vind geworden. De band zelf, of de jongens zelf, die twijfelen een beetje. Maar als ik dus kijk wat er binnen een week op 8000 streams op Spotify, dat vind ik heel veel.
1: Zeker.
4: Ik heb ook zelfs het clipje nog gemaakt. Ik heb een videoclipje erbij gemaakt. En dat wordt ook gewoon echt elke dag uitgezonden op 192 TV. Dat is natuurlijk hartstikke leuk. Dus heel veel aandacht.
1: Ja, maar jij zou vooral ook een beetje de wat oudere generatie willen bereiken. Maar je zei ook dat is lastig, hè, op Spotify.
4: Ja, volgens mij is dat best wel beperkt. Ja. Weet je, kijk, Rudy is ook al 83. En mijn moeder heeft ook geen Spotify. Die is 85. Dus als je dan toch al 8000 streams in de week hebt op Spotify, dat is best wel veel voor die generatie. Dus. Ja.
1: Nou, wat Ron al zei, we hebben hier een clubhuis met een zender. Dus die zender kunnen ze ontvangen op 92.0 FM. Dus we gaan hem eens even draaien. Op de radio horen ze hem sowieso.
4: Nou, ik ben benieuwd hoe die klinkt. Ja.

0: Ja, het is werkelijk hilarisch. Je zou het eigenlijk moeten zien. En dan heb ik een verrassing voor jullie, want dat kan ook. Ga even naar denhagefan.nl en klik even op de webcam. Want Fenno Werkman die staat hier een fles witte wijn de kurk door te drukken. En het is gelukt. Ja, het is toch hilarisch, radio.
1: We gaan wel een fles openen, maar het is... Je krijgt geen kurk, hoor.
2: We hebben een glaasje. Omdat we weer zo'n mooie uitzending hebben met prachtige gasten. Maar ook vandaag het kampioensfeest van ADO Den Haag natuurlijk. Hè?
0: Ah,
2: dus
0: zeker.
2: Het is een feestelijke dag.
0: Daar is ook Den Haag FM bij. En morgen zullen er ongetwijfeld heel veel reportages worden uitgezonden. En op radio en televisie. En jij hebt al een mooie sjaal gekregen van
2: ADO. Hoor, die heb ik niet gekregen. Die heb ik even bij Omroep West geleend.
0: Oké. En wat staat er dan op? Want ik kan het nog zeker zien.
2: Gaan we even kijken. En dadelijk ga ik hem weer netjes teruggeven. Omroep West.
0: Ja.
2: En ADO Den Haag.
0: Okay,
2: maar wij zijn natuurlijk Den Haag FM. Dus er moet ook een Den Haag FM versie komen. Jantien, Sharma, hoor je dit?
0: Eigenlijk wel. We hebben al mooie... Ik vertrek morgen op Schiphol met mijn Den Haag FM rolkoffer. Dus die hebben we al in elk geval.
2: Ja. Goed dat we verder gaan. Ik heb het onze vriend Kees Baars beloofd. Kees Baars heeft een tweede deel van Oude Pik uitgebracht. Ja. Maar mensen, dat boek is geweldig.
3: Ja, ik heb hem thuis liggen.
2: Ja, je hebt een geweldig boek, hè?
3: Ik heb hem een cadeau gehad voor mijn meisje. Ja,
4: ik heb hem ook, ja.
2: Jij hebt hem ook?
4: Ja, zeker.
2: Rob, heb jij hem al?
5: Nog niet het bedankt ik krijg van jou?
2: Kees Baars luistert mee. Dus
5: hij geeft
2: Kees,
5: maar jou om aan
2: Kees,
5: mij te
2: Kees kennende, ik zie hem 11 mei tijdens de oorreunie. Kees, hoor je dit? Robbie wil ook graag een
5: Als Alfred Lagarde genoemd wordt in het boek.
2: Ja. Die wordt
4: zeker
2: in het boek genoemd.
4: Ja, zeker. Okay.
2: Absoluut. Maar mensen, een heel lezenswaardig boek. Oude Pik, deel 2. Door Kees Baars. Kees, waarvan akte?
3: Ja.
4: Volgens mij heeft Martin aandelen in het project.
0: En waar zouden we hem eventueel Alfred Lagarde overigens, de mooiste stem van Nederland ooit. Maar waar kunnen we hem verkrijgen als we hem niet gratis weten?
2: Via Kees zelf. Ja. Kees staat op social media, hij staat op Facebook en dergelijke. En een Messenger berichtje naar Kees. En dan wordt hij toegestuurd nadat de betaling is overgemaakt. Ja, toch Kees?
3: Ja, hij zet er ook nog een leuke inscriptie in.
2: Dat doet hij ook nog. Dus, maar echt prachtige verhalen uit de rock, recensies. Heel veel mooie ontmoetingen die hij gehad heeft. Laat je verrassen, want het is zeer aanbevelenswaardig.
0: Ik ben benieuwd. We hebben niet zo vaak zo'n muzikaal luisterend oor hierop. Wat vond je van Dem Toe?
5: Ja, ik wilde nog even vragen. Zeggen van Alfred Lagarde, de mooiste stem van Nederland. En ook het... ik heb hem heel goed gekend. Ik kwam altijd in de studio 's nachts langs. Ik vond ook zijn... De mooiste begrafenis ooit was die van Alfred. Hoe heet het? Asta.
4: In Asta.
5: En ook op Okkerburg. Dat vond ik... Vandaar dat ik ook op Okkerburg begraven wil worden. Maar dat even terzijde.
0: Waarvan akte? Ja. Dan weten we dat ook alweer. Dem Toe heb je zojuist gehoord, Rob. Wat vond je ervan?
5: Ik vond het erg goed.
0: Ja.
5: Ja. Een gaaf nummer. En je hoorde ook want Erik die merkte even op voor mij wie het eerste zong en wie het tweede zong. Ja, Rudy ken ik, die stem ken ik ook duizenden. Michel, niet zo goed, behalve van zijn topperiode dan, zeg maar. Maar, ik vind het een gave werking. En ook met die synth. En ik hoorde van Erik half tempo. Ja. Maar ik vond het prima bewerking. Omdat hij ook echt afwijkt van het origineel. Zoals ik het ken voor Rob Palmer.
0: Ja, en dat spreek je ook echt aan. Als het echt afwijkt van het origineel.
5: Ja. Ja. Waarom zou je het anders doen, weet je wel? Als ik een cover maak, lijkt het precies op het origineel. En daar gaat het meestal mis dan.
4: Dat heb je toch ook gedaan waar ook meer MD is. Die hebben er ook gewoon...
5: ook een goede cover.
4: Ja.
0: Maar smaakt dat naar meer, zeker met zoveel lovende kritiek, Erik? Komt er nog meer aan uit jou?
4: We gaan met Dem Toe zeker door.
0: Ja.
4: Ja, Rudy gaat door tot hij weer neervalt. En dat hoop ik dat het pas over 20 jaar is, uiteraard.
0: En ook in een live setting kunnen
4: jullie
0: ook...
4: Nee, ze willen niet optreden of zo. Dat veel te veel moeite, joh. Nee. Polle heeft het heel erg naar zijn zin. Polle Eduard heeft het heel erg naar zijn zin. Een beetje lekker bassen bij mij op de bank. En we doen het gewoon in een hele kleine setting, zeg maar.
0: Ja.
4: En dat kan tegenwoordig natuurlijk ook.
0: En als we nou gewoon bijvoorbeeld het paardcafé weten uit te verkopen?
4: Ja, nou, dan nog.
0: Nee?
4: Dan, nee, dat,
0: dat is
4: hebben
0: wel jammer,
4: ze helemaal geen trek
0: in. Nee. Ja. Dat moeten we dan respecteren. Ja. Maar het is wel in elk geval mooi wat er dan digitaal uit de band komt.
2: Ja, Erik, we hadden gisteren contact. En toen vertelde je dus dat je een prachtige productie van Rob en Shell Schellekens op de plank had liggen.
4: Nou ja, ja.
2: Wil je daar eens wat over vertellen? Want we gaan
4: Hoe oud is dat nummer op?
5: Nou, het is al een tijd geleden.
4: Ik denk 40 jaar oud.
5: Nou,
4: 80 jaar, halverwege 80 jaar, denk ik.
5: Ja, oké, okay, maar dan, nou, dan zit je er ongeveer een jaar of...
4: Nee,
5: het is ik denk in 2007 of 2006, 2007.
4: Echt waar? Ja. Het is zo laat.
5: Ja, dat was een periode nadat ik de eerste... Begin deze eeuw, eerst hadden we, mijn broer en ik, samen een musical gedaan. Samen met Joop van den Ende. Waarover ik nog uren door kan praten. Maar dat ga ik nu niet doen. Alleen maar positief. En mijn broer en ik hebben toen iedere helft van die musical geschreven. Drie musicals. En daarna heb ik even rust gehouden. En toen heb ik samen met Shell dat nummer opgenomen.
4: En waar is het opgenomen dan?
5: Toen heette dat nog de Bolle Studios.
4: Ook toch wel bij jou, in je eigen ruimte dus?
5: Ja.
4: Ik dacht dat het veel eerder was, joh.
5: Nee.
4: Nou, in ieder geval, ik loop er dan ongeveer al 20 jaar mee in mijn zak. En
5: ja, dat
4: elke keer loop ik Robbie te attenderen op dat nummer. En zeg ik, doe er nou wat mee, breng het nou uit, doe er wat mee. Nou, op een gegeven ogenblik moest dat gemasterd worden. En toen heb ik gevraagd aan Coldplay, dat zijn vrienden van mij, of hun masterer, naar die, want er was alleen maar een cassettetape, een cassetteopname.
5: Oké.
4: Dus die heb ik gedigitaliseerd, opgestuurd naar die Amerika.
5: Okay,
4: en daar is hij toen gemasterd door die master van Coldplay.
5: Ja, dat is...
4: Rick heet hij, geloof ik. Rick nog wat.
5: Ja, jij hebt het versierd, dus ik ben je ook dankbaar ervoor.
4: Ja, en ik vind nog steeds dat het uitgebracht moet worden. Want ik vind het een van de mooiste werken die je ooit hebt gemaakt, namelijk.
5: Okay.
4: Dat ben ik echt.
5: Okay.
4: Ook met Shell, weet je wel, hoe het allemaal gemixt is en hoe gedaan en hoe drumt. Het is zoveel emotie.
5: Shell op dreef, inderdaad. Op drift, precies.
4: En op een gegeven moment van de week zat ik een beetje aan... twee weken geleden een beetje aan te knoeien thuis met AI. En ik denk, weet je wat ik doe? Ik gooi dat nummer eens gewoon door AI heen. Kijken wat er gebeurt. En dan geef je wat prompjes. En geef wat violen. En laat de drums wat later inkomen. Bla, bla, bla, bla.
5: Maar even in volgorde, Erik. Tenzij het wordt het toch gedraaid. Misschien eerst het nummer laten horen.
4: Ja,
5: en dan jouw AI.
4: Ja, is goed.
5: En belevenissen, zo
2: Ik vind dat een hele goeie. We hebben dus twee versies, Martijn. Je hebt ze allebei in Benny's 50s jukebox zitten, toch?
0: Zeker. Ik hoop dat het de juiste is. Anders moeten we hem helemaal oud maken. Maar we hebben Rob hier achter zitten. Ja. Dus,
2: We hebben in die jukebox van Benny. Saigon, dankjewel voor het brengen weer. Straks gaat hij weer mee terug. Maar los daarvan, we hebben dus de AI-versie. Daar gaan we dadelijk nog een stuk van laten horen. Maar we gaan eerst het origineel laten horen.
4: Ja.
2: Erik, wil jij hem aankondigen?
4: Het nummer heet Pier 9 van Rob Holland.

0: Dat is,
1: dat is een hele korte versie.
2: Bijzonder. Ja,
3: de nummers, want Erik zei ook, je moet die nummers kort houden tegenwoordig. Want de aandachtspan is niet zo meer als vroeger.
1: Heel leuk.
0: Het is heel bijzonder. Ja, zo is het aangeleverd. Zo komt het er ook uit. Dus het stopt hier even in dit verband. Ja, ik zou het nog een keer kunnen proberen, maar ik denk dat we dan hetzelfde probleem gaan krijgen.
4: Ja. Daar hebben we dadelijk nog wel even over. Hij is
0: daar hebben we
4: doorgestuurd. Maar we hebben ook de AI-versie nog.
0: Ja, dan hoop ik dat hij het wat beter doet.
4: Maar dan, bestandjes één op één doorgestuurd.
1: Ja. Ja. Het zou moeten werken.
3: Nou, laten we dit even overslaan en dan kunnen we misschien tussendoor even nog kijken.
4: De AI-versie ga je nu ook...
0: Ik weet nu al dat ik het meest zin ben van het origineel. Dus ik ga het gewoon nog één keer proberen.
3: Oké. Okay.
1: Vind ik ook.
3: Ik zing gewoon door.

0: Er zat een engeltje hier op het puntje van de computer waar we hem uit hebben gedraaid.
1: Hey, daar word je stil van, hè?
0: Ja, ik had dit zeker niet willen missen.
2: Nee, wat een geweldig nummer.
0: Super mooi. Echt heel erg mooi.
1: Wij zijn net zelf tegen Robbie ook. Hoe dicht kan je bij Rob Bolland komen? Het is gewoon Genie 2.
0: Ja.
1: Weet je, ik vind het zo'n mooi nummer.
0: Ja.
1: Hij moet het gewoon eindbrengen. En trouwens, jullie hebben wel de primeur. Wat is nou voor het allereerst dat het publiek wordt gedraaid, Rob, toch?
3: Ja, en fantastisch. Ik heb Omroep West ook al warm gemaakt. En Bas Martinez, die heeft een prachtige show bij Omroep West. Die gaat een interview met Rob doen. En die gaan hem ook draaien.
1: Nou,
4: de AGFM was eerst.
1: Juist.
4: Laten we wel even de volgorde.
0: Maar iedereen was hier ook gewoon ademloos hier achter aan het luisteren.
1: Nou, ik ben benieuwd. Er zit natuurlijk een fan daar helemaal achterin. Al 52 jaar. Wat vond u ervan?
0: Kom er eens even bij.
3: Daphne Rozier.
1: Daphne.
0: Met een Z. Met voor de kijkers een prachtig t-shirt, dames en heren. Met daarop Rock Me Amadeus.
1: Maar wat vond je ervan?
5: Ik vind een prachtig nummer op.
3: Ja?
5: Ja, zeker uitbrengen. Ik ben de eerste die hem koopt.
3: Dank je, Daphne. Dank je.
5: Ja. Maar dus... je weet hoe ik erover denk.
3: Ja.
5: Oude fan van...
1: Ja, het is gewoon een hele mooie compositie. Het is heel mooi gezongen. Het is prachtig mooi geproduceerd. Jullie samen met Shell.
3: Die mastering, ik vind dus, dat vind ik echt...
1: Shell niet zo.
3: Wat?
1: Shell vond het niet
3: Shell
1: zo.
3: Niet, nee, Shell niet. Nee, ik begrijp ook wel waarom. Omdat hij heeft ook gedrumd op dit, ik wil zeggen, geslagwerkt. Maar kijk, iemand anders drumt, Shell slagwerkt. En dat heeft hij fantastisch gedaan. En dat is iets minder hoorbaar met deze... Met deze
1: compressie, denk ik.
3: Met deze compressie, precies. Dankjewel.
1: Ja.
3: Maar goed. Bedankt, Erik, voor jou. Je hebt het echt doorgedrukt om...
1: Het kwam echt van de cassette af. En dan hebben we deze kwaliteit ervan... Nee, die gasten ervan kunnen maken. En daar ben ik er wel heel blij mee.
3: Ja, nou, te gek. Dus, dankjewel.
2: Ja, ik vind het echt mooi. Het is echt gewoon een nummer, echt een oorworm is het eigenlijk.
1: Ja, het is echt een Robbie Bolland.
2: Het blijft gewoon in je hoofd zitten.
4: Ja. Oké, guys, hier heb ik jullie voor betaald.
3: Ga ik nog even naar Daphne Rozier.
0: Ja.
3: Daphne, jij bent waarschijnlijk al fan van Rob sinds de Summer of 71.
5: Dat klopt inderdaad, ja.
3: En van Ferdy natuurlijk.
5: Ja, Ferdy ook, ja.
3: Ja, ja.
5: Maar Rob weet het wel. Ik was natuurlijk meteen helemaal weg van Rob. En ik heb...
3: Van Ferdy natuurlijk.
5: Ja,
2: van Ferdy ook.
5: Qua stem zeker ook, ja. Maar toen ik 11 jaar jong was, toen werd er een poster opgehangen in de laatste klas van de lagere school.
3: Oh.
5: Met wij drinken melk. En toen dacht ik, wie zijn dat? Ik was meteen helemaal verkocht. En toen ben ik het natuurlijk gaan uitpluizen. En zodoende ben ik met jullie muziek in aanraking gekomen. En dat gaat nooit meer over.
3: Nou, hartstikke gaaf, Daphne.
0: En hoeveel concerten heb jij zo de loopt er jaren wel niet bezocht?
5: Nou, echt concerten hebben ze niet echt gegeven.
0: Optredens.
5: Maar toen hadden we natuurlijk in 1976 de eerste fanclubdag.
0: Ja.
5: Daar ben ik geweest. Ik dacht dat het Queen's Party Centrum in Den Haag heette. Als ik het goed onthouden heb.
3: Ja, heel goed. Dat was Jacques Sims.
5: 77 of 78 was de ijsbaan in Utrecht.
3: Oké, dat ben ik vergeten. Ja.
5: Heb ik nog met jullie oudste broer gedanst?
3: Ja?
5: Ja.
3: Okay.
5: Hij wou niet, maar hij moest.
3: Goed. Waarvan akte. Daphne Rozier, dank je wel. Martijn, ik geef jou weer het woord. Om 8:30, klokslag 8:30, gaan we met een bekende, een hele bekende uit de Nederlandse popscene. Hij was van de week nog

0: TV bij One Last Night. Nou, een hele goede
1: ik
0: drummer.
1: Ik heb het gezien op Koningsdag s'avonds natuurlijk.
0: Onze topdrummer. Ja, 8:30.
1: Ja, ja. En weet je wat mij zo verbaast en verraste gewoon nog steeds? Als je dan kijkt naar zo'n registratie. Ik mag het wel verklappen toch als wie het gaat zijn. Ja. We gaan straks even bellen met Cesar. Hoeveel hits daarin tijdens die performance voorbij kwamen. Dat is toch ongekend.
0: Ja.
1: En dat je er ook zoveel kent. Dat is waanzinnig. En ik weet de mensen die bij dat concert zijn geweest, die vonden dan weer niet alle uitvoerende artiesten helemaal fantastisch. Dat dan bijvoorbeeld een Davina Michel dan natuurlijk een uitvoering doet. En
0: Frank Lammers.
1: Frank Lammers. Maar het is ook gekozen door die gasten zelf om het zo te laten doen. En ik vond het wel direct ook wel echt fantastisch. Als ik overigens dit nummer hoor, wat we net gedraaid hebben van jou, Rob. Ja. Dan vind ik het ook gelijk eigenlijk ook wel passen bij het zou ook als een jas passen bij direct bijvoorbeeld in de huidige setting. Ook als je een beetje kijkt dat ze toch wat slomer zijn gaan performen en draaien. Ik hoor ook wel een beetje, ik hoor zo Marcel dat ook zingen.
2: Ja, het is lekker laid back, dus het zou heel goed kunnen.
1: Ja. Wat gaan we doen? Gaan we een stukje AI en dan ondertussen even Cesar bellen?
0: Ja, een stukje AI nog. Of willen jullie hem helemaal horen? Ja. Wat doen we?
3: Nee, dat hoeft niet helemaal. Nee. Maar even toelichten hoe je... Ja.
4: Ik heb hem gewoon even door het Suno-programma heen getrokken.
0: Oké. Okay.
4: En wat opdrachten gegeven. We zeggen van viool, bla bla bla. En laat de stem zoveel mogelijk op die voorop lijken.
3: Nou ja, en toen de studio heeft hij aan mij gestuurd. En dat was voor mijn verjaardag. Maar toen heb ik het niet... Dus gisteren belde Erik mij en zei van luister dan even naar. Ja, ik heb hem gelijk teruggebeld. Dus dik lachen. Hij heeft ook gezegd, ik heb hoe noem je die dingen uit als je ze... Al die dingetjes die
4: pompjes,
3: je dan...
4: Pompjes.
3: Ja. Dank je, dat wist ik wel. maar toen heeft hij dat erin gedaan. En het moest orkestraal zijn, hè. Wat je vertelt. En weet je dat. En het begint ook orkestraal. Dus zet hem maar van staan. Als je wil... Ja, ik ben zijn naam vergeten.
0: Martijn.
3: Zet hem maar van staan.
1: Ja, dank je wel.
3: Het lijkt een beetje Jan van Veen nummer, dit nummer. Een schoonheid die je nooit kan vergeten.
4: Dan wil je horen, 5 minuten werken.

0: Ja, ja, het is bijzonder.
1: Ja, mijn reactie was dat ik... Want ik heb ooit met... Ook al had ik niet met hem gewerkt, met Johnny Logan. Maar ik dacht dat ik Johnny Logan had.
0: Oh, ja.
1: En dat, ik vond het zo weird. En hij zei, dat heb ik in 5 minuten gedaan. En het aanpassen was minder, duurde minder lang dan het hele liedje zelf. Dus dat, ik vond het echt geweldig gedaan. Maar dan zie je, wat ik gaaf vind, wat ik zei van, ik vroeg aan jou of we ook konden horen dat AI-ding. Want ik kan me best voorstellen, AI wordt natuurlijk, iedereen is op zijn Taylor Swift voorop. Maar iedereen is bang. Acteurs, mensen in de creatieve sector, weet je wel. Voor AI. Maar je kan AI ook... zeg maar, ik zit alweer om ook dingen AI te gebruiken voor gewoon originele composities. En daar misschien een tikje van hiervan. Of dat had ik beter niet kunnen zeggen, want het volgende wat ik dan ooit ga uitbrengen. Dan. Maar goed, ik vind het een heel interessant iets. En ik vind het niet per definitie slecht om zoiets te doen. Ik zou dit nooit willen uitbrengen zo.
2: Nee, snap ik.
1: Hè? Maar je hebt me wel ergens het is wel iets wakker geschud.
3: Het is een trein die niet meer te stoppen is. We gaan even bellen met een andere rijdende trein. Die is iets meer tot stilstand gekomen met het laatste concert natuurlijk. Maar nog volop in de running. En er zit nog heel veel aan te komen natuurlijk. Ja. We gaan even bellen met Cesar Zuiderwijk.
4: En dan komen we dadelijk terug bij Rob en Erik.
3: Resideert hij momenteel in Den Haag? Of is hij...
4: Nee, op een prachtige plek in het zuiden van het land.
3: Cesar met Den Haag FM, Martijn, Ron en Martin. Goedenavond.
5: Hey, goedenavond.
6: Hallo.
3: Je bent live op de radio. We zitten hier met Erik Kuilaars en ook Rob Bolland zit hier in de uitzending.
4: Robert-Jan dus Stips.
3: Robert-Jan Stips. Het is een groot feestje hier in de studio. En je bent hier op uitnodiging eigenlijk aan de lijn van Martin. We zouden het ook leuk vinden als je een keertje live komt. Altijd natuurlijk welkom. En Fenno Werkman is hier natuurlijk ook aanwezig voor het fact-checken.
4: Benny's 50's.
3: Joost Wander. Ja, zeker.
4: Robert-Jan Stips, Daphne Rozier. Kortom, het is hier geweldig, Cesar, in de studio. En jij gaat hele bijzondere dingen doen, de naakte waarheid. Vertel hem, deel hem met
6: je
4: ons.
6: Je valt even weg.
4: Ja, oké, goed. Ik doe de, hoor je me nu?
6: Ja, ik hoor je.
4: Oké, goed. Wil jij de naakte waarheid met ons delen?
6: Ja, natuurlijk. Ja.
4: Oké, vertel. Wat ga je voor bijzondere dingen doen in mei, 17 mei om precies te zijn?
6: Ik heb wel iets van 7 solo theater dingen gedaan. De laatste was De Naakte Waarheid. Daar heb ik 4 seizoenen gespeeld. En dit is de allerlaatste van die 4 seizoenen. En ik vind het wel te gek dat ik dat in de Amare mag doen. In het mooiste theater van Den Haag.
4: Ja, prachtig. Prachtig theater. Ga je gang.
6: En dat op een zondagmiddag om 3 uur 's middags begint het. Want het is een extra lange voorstelling met allerlei leuke gasten. Dat al gezegd, John Engels komt langs, Rinus komt langs. Die gaat meespelen. Een paar dames van de Ladybeurs. Hey, hallo. Dus 60 jaar geleden. En René Nodelijk van de René Alligators.
4: Prachtig.
6: Mijn eerste band. Waar ik voor de leven ben gegooid natuurlijk. Want ik had nog nooit achter een echt drumstel gezeten. Yeah. En daar zat ik ineens, hè. Dus dat wordt wel heel erg heel bijzonder.
4: Ja, Jackie Roemers, doel je op? De Ladybirds?
6: Ja.
4: Ja, geweldig.
6: Ja.
4: Ja, de tante van Erik Kuilaars die hier ook in de studio zit. Ja, ze doet het nog goed op haar Fender.
6: Ja, Jackie. Henny, hè? Eigenlijk, Henny.
4: Ja, ja.
6: We moesten artiestennamen hebben. En Henny werd Jackie. En Elsje werd Patty.
4: Ja.
6: En ik moest ook een naam hebben. En ik had een hondje wat Cesar heette. En die liep daar een beetje in de weg. Toen zei je even opzouten, weet je wel, Cesar. Cesar, dat is een goede naam voor jou. Ja. En zo is het gebeurd, hè?
4: Ja. Komen de augurkenblikken nog tevoorschijn?
6: Ja, die gaan meespelen natuurlijk, ja.
4: Onverwoestbaar.
6: Ja, ja. En de echte, hè? De echte van vroeger.
4: Ja, ja.
6: Ja, ja, ja. Ja.
4: Cesar, zijn er nog kaarten te koop?
6: Nou, ik hoop het niet, maar ik denk het wel.
4: Ja? Dus, en waar kan men dat vinden? Is het een kwestie van inloggen?
6: Ja, het is Amare, gewoon Amare.
4: Oké, amare.nl.
6: Ja, ja. Ja, ik denk het wel.
4: Ja, nee, goed.
6: Maar het is een waanzinnig groot theater natuurlijk. Gaan 1200 mannen. Nou, ik zou er heel trots op zijn. Niet voor mezelf, maar gewoon voor het feit dat een drummer... één drummer dat gewoon vol kan trekken. Dat is voor de drumgeneratie. Weet je wel, zou dat fantastisch zijn. En nogmaals, 20% van de recetten gaat naar Stichting ALS...
3: Nou, wat ontzettend goed, zeg.
6: Ja.
4: Heel mooi.
3: Ja, wat ik me afvraag, Cesar, heb jij nou op Koningsavond ook zelf nog voor de buis gezeten? Hoe kijk je daar dan naar?
6: Nee, ik heb niet voor de buis gezeten.
3: Nou, ik volgens mij...
6: Het
3: concert.
6: Ja, Last Night.
3: Ja.
6: Last Night.
3: Ja.
6: Ja, ja, weet je, ja, dat is heel emotioneel. Ja.
2: Nogal.
6: Ja, ja. Ik kon het ook niet droog houden.
3: Nee, dat kan ik me voorstellen. En heel veel mensen met jou, hoor. Daar hebben volgens mij meer dan 1 miljoen mensen ook naar gekeken. Het is gigantisch
6: om
3: naar kijken. Ja, ja, ja.
6: Het was
3: een prachtige registratie.
6: En dat is de verkorte versie. En de lange versie kun je nu kijken. Volgens mij op NPO Start of zo.
3: Ja.
6: Ja.
3: Ja. Heel mooi om te zien. En als daar een snipper van de mensen natuurlijk ook nog even een keer een doorstart wil maken, lekker naar Amerika komt, dan kunnen ze nog wel een beetje dat gevoel een beetje meekrijgen. En ik ben ooit een keer bij je thuis geweest, maar dat zou je niet meer weten, denk ik, voor een interview. Maar ook in Cultura in Noodorp, ook inderdaad bij de Augurkenpot. En dat was een fantastische leuke voorstelling. Dat was heel erg mooi om dat te zien. Dus ik kan het sowieso iedereen aanraden. Gaan jullie nog, heren? Ik ga morgen
4: ik op vakantie. Ik mag gaan. Ja,
3: wat leuk.
4: Top, met
3: wat
4: Els.
3: Leuk, wat leuk.
4: Ja. Ron, je hebt ook nog een vraag aan Cesar. Ron van Varen.
5: Cesar, Sloper, doe je daar nog wat mee?
6: Ja, natuurlijk. Maar je moet je voorstellen dat... ik ben dat met Mario Gozes van Trickfinger begonnen. Maar die hebben 7 jaar niet gewerkt. 7 jaar niet opgetreden en geen plaat gemaakt. En die hebben nu een plaat gemaakt. Dus die zijn een soort van inhaalslag begonnen. Die spelen zich helemaal suf op dit moment. En als dat weer uitgeraasd is, dan gaan we weer samen aan de slag.
5: Dan vinden jullie elkaar...
6: En we maken toch geen muziek die op de radio gedraaid wordt. Dus het is een soort van tijdloze muziek.
5: Dus, ja, want ik denk toch aan de festivals en zo.
6: Ja, festivals, ja. Ja, ja, het zal wel. Weet je wel, festivals worden geregeerd door jonge dames met... ga ik niet verder op door.
3: Ja, dan staat het morgen weer in de krant, Cesar.
6: Nee. Ja, kom op. Ja. Weet je wel, het is... rock'n'roll festivals zijn zeldzaam, hè, aan het woord.
3: Ja, klopt. Ja, zeker. Zeker.
4: Cesar, we kijken uit naar 17 mei. Ik heb vanmiddag nog even met Omroep West contact gehad. Zij willen ook graag nog een interview met jou doen. In aanloop naar Amare. Dus we zetten ze op de rit naar jou toe.
6: Oh, fantastisch. Dank je wel.
3: Cesar, dank je wel. En ga allemaal naar de website van Amare. Google het even. En dan ongetwijfeld vind je daar dan heel snel de kaartjes.
4: Okay. Tot maandag. Dank je wel.
3: Dank je wel.
4: Oké, dag Cesar. Bye bye.
3: Ja, bijzonder dat hij daar toch nog even gekeken. Dan zegt hij ook, dat is een emotioneel moment natuurlijk.
4: Ja.
3: Kijk, Rob, kijk jij wel eens op YouTube stiekem wat dingetjes terug van vroeger? Dat je in één keer even wat aanzet. Dat je een keer ergens bij Avro Stop op was. Of,
7: ik ben sowieso wel een fan van YouTube. Maar ik kijk meestal naar andere... uiteraard meestal naar andere dingen. Maar er zit wel een... we hebben met Army toen met een liedje, dat heette You're in the Army Now.
3: Ja.
7: En dat was in 80 hebben we, en Status Quo kwam met datzelfde nummer 5 jaar later. Maar in ieder geval, met die versie hebben we ook in Griekenland bijvoorbeeld opgetreden. En ik kan zien aan het beeld kan ik al zien in welk land het was. Want, ja, okay. Weet je wel, en welke tijd het ook was. Want dan zie je mij met zo'n band om mijn hoofd van wat die gozer bij Prince ook om die toetsenist of die, weet je wel, niet die toetsenist, maar die gitarist, sowieso met zo'n Japanse dingen, zo dot in het midden. Of met zo'n, kortom, het is alleen maar lachen. Dan denk ik, oh ja, god, oh, nou ja, stoppen maar. En door, weet je wel. En soms komt het gewoon voorbij, omdat ik, ja... Zie ik het omdat ik een... Bijvoorbeeld, ik heb heel veel... de afgelopen tijd, nou, zou Martin nog iets over... vragen. Vraag maar.
4: Oké. Ja, nou, je hebt mij vorige week heb je me iets heel bijzonders toegestuurd. Ik heb dat gedeeld op de Boulevard of Music. Daar is heel goed op gereageerd. Mensen vinden het leuk. Want ook jouw zoon Justin...
7: Oh zo.
4: Ja, ook. Ja. We halen dadelijk Willem Gouweleeuw. Want we hebben natuurlijk ook nog 5 mei, Bevrijdingsfestival. Ja? Komen we dadelijk nog even terug. Maar nog heel even over Justin, hè, die prachtige muziek maakt.
7: Ja.
4: Kun je daar wat over vertellen?
7: Nou, heel graag. Onder de naam J.D. Bolland. Hij heet Justin Dillon, dus J.D. Bolland. Met Peter Zierp samen. Een man die in Oostenrijk muziek... Een synthboy is dat. En daar heeft hij een gastvocal voor gedaan. Heeft hij zelf... toegepast op een basis van Peter Zierps. Maar dat heeft hij, anders had ik hem eigenlijk willen laten horen nu. Maar er komt een remix aan en die is veel beter dan de single. Dus bij voorkeur dat hij later over een paar weken op terugkomt. Want hij vindt het ook leuk om het aan Den Haag te verkondigen. Zeg maar.
4: Hij is welkom.
7: Okay.
4: Zeker. Welkom.
7: Nou,
4: zeker.
7: Nou, hartstikke leuk. Dan hoor je tenminste een beetje jongere stem, niet zo... Ja, uitgeblust, zoals ik.
4: Ja, dan Rob, dit jaar is het ook 40 jaar geleden... Falco met Rock Me Amadeus.
7: Ja.
4: En in Oostenrijk, Wenen en dergelijke... Ja, daar is het nog altijd heel groot en wordt het ook herdacht.
7: Ja,
4: nou, kun je daar wat over vertellen?
7: Ja, nou, het was geweldig. Vorig weekend... was ik in Wenen om dat te vieren. Er is ook ter gelegenheid van de Record Store Day... een goudkleurige single uitgekomen. Omdat het 40 jaar geleden was dat Rock Me Amadeus drie weken één stond in Amerika. En in Engeland. Dus dat was lachen. Ik heb toen opgetreden met de backing band. Toen Falco op tour ging, had hij een speciale band. Want wij namen altijd in Nederland op met Nederlandse muzikanten. Altijd met de Lesbolder, ik noem maar op, Ton op het Hof. Toen hij optrad, had hij een band, een Oostenrijkse band. En daar heb ik mee opgetreden. Alleen maar Rock Me Amadeus, een paar regels gedaan. In zijn club, in de oude club van Falco in Wenen, U4. En dat was hartstikke lachen, want dat was ook de presentatie van een beperkte oplage van Porsche van VW, maar het is dezelfde company. Die hebben van de Volkswagen Golf, hebben ze een speciale editie uitgebracht. En dat is een Rock Me Amadeus auto, is dat. Hebben ze bij Bon Jovi hebben ze dat gedaan, bij de Stones en bij nog 2 anderen. Dus dat is een enorme eer.
3: Geweldig, zeg.
4: Ja, je hebt het bij je, zag ik. Er ligt wat op tafel.
7: Dat is het goud, dat goudkleurige singeltje. Maar, maar die auto heb ik niet bij me.
4: Die staat niet buiten.
7: Die staat niet buiten, nee, die 1100 golf. Maar wat het gek was dat het... dat ze daar echt... hebben ze dus teksten van het nummer wat ik ooit bedacht heb. Als je dat beseft, dan denk je van... Ik heb dat ooit bedacht, zo'n beetje. En dan ineens is het in een Volkswagen met de teksten die ik toen bedacht heb... met de teksten buiten op de dinges. Ook rode auto's. Omdat dat de kleur was van de hoes van Falco toen... Falco Draai. Dat is natuurlijk iets van wat je, dat kan je nog niet eens op hopen, want je weet niet eens dat het kan dat een auto naar jouw liedje wordt ontworpen. Dus dat was hartstikke lachen. En ik enorm veel pers en enorm veel tv daar gedaan.
2: Hoe ben jij aan Falcon gekomen?
7: Ja, dat was in Cannes op de Midem. Dat was een jaarlijkse platenbeurs. En toen heeft de manager van Falco heeft toen gevraagd. Daar was ik toen met de partner van Ferdy en mij, toen Frits Hirschland. Toen heeft hij gezegd, ken je Falco? Ik zeg, ja, natuurlijk ken ik Falco. Van Der Commissar, dat is een van mijn favoriete platen. Dan zegt hij, nou, hebben jullie overleg met je broer, zin om Falco te produceren? Ik zei, nou, dat vind ik geweldig. Want ja, we hebben vroeger in Duitsland gewoond. Dus Duits, dat ligt ons ook wel. Dus ik ging naar huis toe. Ik heb toen de dag daarna heb ik Amadeus gezien in de Marnixstraat in Amsterdam. In een bioscoop, toen nog een bioscoop. En toen heb ik de dag daarna heb ik dat nummer gecomponeerd.
2: Nou ja, zeg.
7: En met die kindergarten Deutsch, die ik geleerd had toen ik in Duitsland woonde. Dus ja, dat is. En hij wilde het niet opnemen. Want hij zegt, ja, ik ga een beetje nummer over Mozart. Jullie gaan toch ook niet over klompen zingen en over kaas en over molens, weet je wel. Nee, dat gaan we inderdaad niet doen. Maar ik vind het wel leuk om dit. Maar ik had helemaal geen idee dat hij zo'n Bowie-fan was. Anders had ik het nooit gedurfd. Anders had ik het nooit durven componeren, dat nummer. Dus, maar uiteindelijk heeft de platenmaatschappij hem gedwongen om het op te nemen. Gedwongen.
2: En later was hij er wel blij mee. Dus.
7: Later, toen het één kwam in Amerika. Toen zei hij, oké, het was echt een hele positieve jongen. Want hij zei, nou, het is alleen maar downhill from now on, zegt hij. Want hij sprak altijd Engels tegen mij en ik Duits tegen hem. En dat doen al die Oostenrijkers. En al die Duitsers ook trouwens. Maar goed, dat terzijde. Dat was te gek natuurlijk. En ik heb dan nooit zoiets meegemaakt. En dan zie je hoe lang zoiets duurt. Dat vind ik zo. Toen ik in Wenen was met wat ik net uitleg van die Volkswagen en van de jubileum en al die dingen. Ja, dat kan je. Dat bedenk je niet als je zo'n nummer maakt, weet je wel. Dan denk ik van, nou, ik hoop dat het de tip haalt of zo. Nou, in Nederland was het ook niet zo'n succes. Dus. Maar dat is natuurlijk geweldig. Daar heb ik altijd van gedroomd. Eén in Amerika. En het is gelukt.
3: Ja, wat een geweldig. Zijn er dan ook nog erven van Falco? Want hij is maar slechts 40 jaar geworden natuurlijk. Ontmoet je daar dan ook nog familieleden van hem? Of mensen die in zijn voetsporen zijn getreden?
7: Nou ja, dat is best moeilijk. Die band waar ik mee op trad, zijn backing band, dat waren eigenlijk de meest, zeg maar, zijn, dat waren zijn vrienden, min of meer. Hè? Want hij was best een jongen, een aparte knaap.
3: Ja.
7: Het goede was dat het enige contact dat we met hem hadden was in de studio en alleen maar met de liedjes. En voor de rest, nou, hij heeft toen later nog zijn vriendin komen voorstellen, maar in feite is het zo dat hij had een moeder, daar was hij heel dol op. En toen zij wegviel, had hij niemand meer. Zijn vader moest hij niet. En het tragische was dat hij was getrouwd, had een dochtertje. Dat is toen heel erg uitgebreid in de pers natuurlijk behandeld. Dat dochtertje bleek later niet van hem te zijn. Oh. En hij was daar dol op. Hij was dol op dat dochtertje. Oh. Hij noemde alles. Was, nou ja. Dus hij heeft. En toen is hij uiteindelijk tegen een bus aangereden. Ja.
3: Heb je nooit het idee gehad om dat tragische einde, om dat eens te beschrijven, om dat te bezingen?
7: Nee, dat gaat te ver dan. Omdat ik hem gewoon. Ik ken hem als vriend. Hè? Ja. En ik heb natuurlijk ruzie met hem, want ik heb ruzie met alle artiesten gehad. ja, nee, maar dat zo werk je in een studio. Echt, weet je wel? Ja, mijn broer niet. Want op een gegeven moment werd mijn broer gevraagd in een interview. Of artiesten met wie we gewerkt hadden. Van met wie werk je het liefst in een studio? Ja, Ferdy. Ja, dat begrijp ik. Want ik had dan zeg maar de verantwoordelijkheid om. om iets. Ik voelde dat die artiesten gedreven moesten worden tot iets meer. En een betere prestatie. Oké, maar dat er ook weer terzijde. Je stelde een vraag.
3: Nou ja, het dramatisch einde van Falco. 40-jarige leeftijd natuurlijk.
7: Ja, tegen een bus aangeknald op de Dominicaanse Republiek. En het is super tragisch. Maar aan de andere kant, hij had ook geen echt leven meer. Toen hij niet meer beroemd was. Was het ook voorbij voor hem. En, dat maakte hem tot wat hij geworden is. Ja. Hè? En uit Oostenrijk, uit Oostenrijk zijn niet heel veel wereldartiesten gekomen. En zeker, hij is de enige Duitsstalige single die ooit in Amerika een heeft staan. Ja. En dat drukte enorm op hem dat het niet meer herhaald zou worden. Ja.
4: Rob, dankjewel. We komen dadelijk bij jullie terug. We hebben nu even een live muzikaal intermezzo. Prachtig verhaal. Dit is Joost Wander. Joost staat op 8 mei. Sta je in het nieuwe Luxor. Het is helemaal uitverkocht. Het is een albumpresentatie met heel veel goede gasten. Vanavond geeft hij een voorproefje. Dames en heren, luisteraars, Joost Mol. Joost, succes!
8: Joost Wander op internet, dames en heren.
9: Kom maar binnen.

0: Als je me nou gewoon zoent.
1: Ik heb hier Sarah van Fransen bij me van Benny's 50's, waar zoveel mooie muziek uit die jukebox komt hier. Ja, Sargon, welkom. Even op Record Store Day, 2 weken geleden, was Joost ook een van de muzikale smaakmakers.
2: Ja, ja, dat klopt. Ja. Klopt, hij was de afsluiting. Hij had wel haast. Hij moest heel snel naar Breda daarna, geloof ik.
3: Ja.
2: Maar ja, het was hartstikke leuk. Het was echt een topdag voor iedereen, voor alle artiesten. We hadden Gruppo Sportivo die middag.
3: Ja.
2: Ja, indirect hebben we natuurlijk met meer artiesten te maken gehad. Hè. Bolland met zijn Falco-platen die natuurlijk verkocht werden. Ja. We hadden Cesar natuurlijk met Zwollywood, Golden Earring als plaat. Ja, die was natuurlijk meteen uitverkocht. En ja, Record Store Day was gewoon tof. Het was echt gewoon een hele leuke dag.
3: Ja.
2: 6:15 de eerste mensen voor de deur.
3: Ja.
2: In de ochtend, ja, het was echt gek.
4: Ondanks dat er wat perikelen waren met parkeren en zo. Dat heeft jouw dochter volgens mij allemaal heel goed uitgelegd op socials ook. Want
2: ja, dat klopt. Mijn jongste dochter heeft dat deze keer uitgelegd.
4: Ja, ja.
2: Dat was meteen allemaal duidelijk. Parkeergarage moest parkeren. Ja, het is een drama op Scheveningen wat dat betreft.
4: Ja.
2: Dus als je langskomt, gewoon naar de garage. Dan kun je lekker lang blijven. Ja.
1: Maar je mag wel binnenkomen, niet alleen langs.
4: Nog even misschien de mensen die dat nog niet weten. Want de openingstijden, waar zit het dan precies?
2: Wij zitten eigenlijk een klein stukje van het centrum vandaan. Dus van het nieuwe centrum, eigenlijk vanaf de pier. Tussen de gevangenis en eigenlijk de Palace Promenade, die weg. Zoals de straat, hoek, namens de straat.
4: Ja. En jullie doen nog eens, jullie treden nog wel eens naar buiten natuurlijk met het een en ander. Wanneer is het volgende? Ja, nou ja, dat natuurlijk ook sowieso. Maar hier in de buurt zijn er nog leuke activiteiten. Jouw vader wil de deuren van de opslag nog wel eens opengooien. Natuurlijk, dat is een hele enorme ervaring ook om daar een keer te zijn.
2: Ja, die datum die gaan we eigenlijk deze week bekendmaken. Maar ik kan het wel gewoon zeggen natuurlijk.
4: Fijn,
2: het is laatste weekend juni.
4: Kijk, die gaan we
2: weer. Zoek ook weer wat live muziek erbij. Dus we gaan er gewoon weer een feestje van maken.
4: En dan
2: dat is de opening van de opslag. Hè? Dus de winkel is natuurlijk altijd open.
4: Ja.
2: Maar de loods, dat is dan in de haven van Scheveningen, die gaat 1 keer in het jaar open voor het publiek.
4: Dat is heel bijzonder. En dan heb je ook best wel een beetje de ruimte. En daar zie je hele bijzondere zaken natuurlijk. Hè? Daar wordt ook echt gewerkt aan de jukebox en dergelijke.
2: Ja, ja, daar staan natuurlijk de jukeboxen die niet gerestaureerd zijn. Daar staat eigenlijk de voorraad.
4: Ja.
2: Daar staan de grote items die niet in de winkel passen. Ja, we hebben natuurlijk zo ontzettend veel meer als wat er in de winkel staat. Ja, dat laten we dan zien aan de mensen. Maar ook voor hobbyisten, hè? Jukebox onderdelen, lekker struinen. De overtollige voorraad platen die wij nog hebben, die staan daar te koop. En het is gewoon 1 keer in het jaar. Is het gewoon lekker. Ook weer een feestje.
4: Ja.
2: We houden van feestjes.
4: Zeker, zeker. Muzikaal intermezzo zal er ongetwijfeld komen. En ik wil iedereen aanraden om vooral ook echt de socials die met jullie heel erg goed doen. Ook in het binnen- en buitenland natuurlijk. Ook als je in Amerika bent, dat op YouTube. De Dutch Pickers natuurlijk plucht. Blijf dat volgen, hoor. Dan wordt er hier voor de deur hier aan te bellen. Dat zijn de fans. Ja, fantastisch toch, Martin. Volg je dat allemaal een beetje ook op social, wat er gebeurt?
1: Absoluut, maar ik mag af en toe ook binnenkomen. En dan bespreken we mooie nieuwe projecten. De popreunie komt er dit jaar weer aan. Benny's oeuvre prijzen met de grote muzikanten van ons land komt er ook weer aan. En er komt nog heel iets bijzonders aan. Maar daar klap ik nog niet over uit de school.
4: Nee, de oeuvre prijzen
2: vinden op onze socials.
1: Ja.
4: De oeuvreprijs, daar ga je nog helemaal niks over zeggen natuurlijk.
1: Ga ik nog niks over zeggen.
4: Nee.
1: Rob Bolland, de gebroeders Bolland, Rob en Ferdy waren de eerste die landelijk gedragen prijs hebben ontvangen in 2022. Alle belangrijke muziekinstituten in Nederland, alle belangrijke popbladen, popjournalisten hebben allemaal hun naam toegegeven aan de oeuvreprijs wegens de verdiensten van Bolland en Bolland.
5: Nou, dat was uitermate verrassend, was dat. En ik voelde me echt heel erg geëerd. Ja.
1: En terecht.
5: Ja.
1: Terecht dat jullie die prijs kregen.
5: Oh,
1: nee, terecht dat jullie die prijs kregen.
5: Ja, ook dat. Nou ja, dat vind ik helemaal mooi. Dat je dat zegt, maar ik weet dat je dat... Dat je het ook meent. Ja.
1: Vanuit het hart.
5: Ja, dankjewel.
1: Ja, maar het werd breed gedragen. Iedereen was enthousiast.
5: Ik wilde nog zeggen, ik heb mijn jukebox in de jaren 80 heb ik ook weer Benny's 50's gekocht.
4: Kijk.
5: Geweldig. Ja.
1: Heel mooi.
4: We zitten
1: eigenlijk tegen... we gaan dadelijk even de groepsfoto maken. Fenno zegt nog wat. Fenno? Nou, de platen die ik net omhoog hield, die kun je bij Benny's 50's kopen.
5: Oh, sorry.
1: Ja, heel goed.
0: Wilde nog even. Oké. Trouwens, nu voor de microfoon.
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay. Ja, dames en heren, we hebben nog...
4: En als je in Wenen bent, dan kun je gewoon natuurlijk nog een kaartje kopen voor de musical.
1: Ja, absoluut. Ja. We hebben een zinderend tweede uur, dus mensen blijven aangelijnd, hè, zowel radio als tv. We komen dadelijk nog even bij Erik Kuijlaars, Rob Bolland terug. We hebben Robert-Jan Stips, de tovenaar van de Nederpop. We hebben Fenno Werkman, we hebben Joost Wander, we hebben Ron van Vaak, Martijn. Kortom, en heel belangrijk, even kijken, 5 mei, Bevrijdingsfestival.
0: Ja.
1: Daar gaan we het ook nog even over
0: Dank
1: hebben.
0: Je.
1: Met Willem Gouweleeuw. En jij pas geleden, volgens mij, Franke Rossi ontmoet van Status Quo.
0: Ja, ook nog.
1: Wil ik ook nog even horen van je.
4: Blijf hangen.
1: Ja,
4: blijf
1: tot
4: hangen
1: zo. Allemaal.

0: Het nieuws van 9 uur.
1: Goedendag, ik ben Richard Grootpot. De politie heeft gisteravond meerdere huizen ontruimd nadat een explosief is gevonden in een woning aan de Haagse Meidrechtstraat. Bij een huiszoeking werd een verdacht pakketje gevonden. Meerdere woningen werden daarna door de politie en de brandweer ontruimd. Na onderzoek bleek het te gaan om een explosief. Dat is meegenomen door de EOD. Een vervelend probleem in Voorschoten, want in de wijk Adegeest is de riolering vervangen, maar sinds die tijd klagen diverse bewoners over een poeplucht in hun huis. De nieuwe riolering voert geen regenwater meer af. Daardoor is de stand van het water in de rioolbuizen een stuk lager dan vroeger. De gemeente is bezig met onderzoek, maar heeft nog geen oplossing. Bij een grote vechtpartij voor een horecagelegenheid in Zoetermeer zijn twee agenten gewond geraakt. De politie gebruikte een taser tegen één verdachte, die later met drie anderen werd aangehouden. De man die getaserd werd is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De agenten raakten alleen licht gewond. Dat was het voor nu. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
2: Nu

0: Nou ja, er zit in elk geval een lekkere beat in. Laten we het daarop houden. Kensington op de radio. Dit is Den Haag FM. Je hoort ons natuurlijk live op de ether als je hier in de autoradio hebt aanstaan. Of thuis gewoon gezellig. Maar je kunt ons ook zien op denhaagfm.nl. Daar hebben we de webcam en dan kunnen we er even naar zwaaien. We zijn allemaal live in beeld. Dus dat is hartstikke gezellig. En onderschat niet, het is in heel Den Haag op de kabeltelevisie te ontvangen. Dus we hebben heel veel kijkers ook. Dat is leuk. Ja, we doen het ergens voor.
1: Inmiddels ook aangeschreven Robert-Jan Stips, de tovenaar van de Nederpop. Ik gooi hem er maar weer eens in. En Willem Gouweleeuw.
2: Hij zei Gouweleeuw?
3: Nee,
2: ik dacht dat je naam had veranderd. Hij heet Augustijn.
1: Augustijn.
2: Ja.
0: dank je.
1: Excuses, ja. Nou, gebeurt me zelden. Gebeurt nu een keer, maar sorry. Wim, Augustijn, welkom. Robert-Jan, welkom. Rob Bolland, toch steeds achter de microfoon.
2: Mij krijg je niet weg. Ja.
1: Nee. Rob, jij hebt onlangs heb jij Franco Rossi van Status Quo weer eens gesproken, begrijp ik.
2: Ja. Hij noemt zichzelf, ik weet niet hoe hij zichzelf noemt. En dat is lachen omdat het ook weer ook een soort jubileum is over zoveel jaar geleden. En, het is allemaal in de jubileumsfeer, zou ik maar zeggen. Maar dat is hartstikke leuk, want zonder Status Quo was dat nummer gewoon een redelijke hit gebleven in alleen maar de Scandinavische landen. En door hun werd het een wereldhit. Zeg maar, behalve Amerika en Canada. Want daar vonden ze Army nou, die dachten twee Hollandse jongens. Weet je wel, die gaan een beetje over de Vietnamoorlog zingen. Daar hebben ze volkomen gelijk in. Maar ze hebben zich helemaal suf hebben ze advertenties gekocht in Billboard en alles. Om dat te promoten, het album. Omdat Jerry Moss van A&M, die geloofde echt dat het echt met hun ook zou kunnen lukken. Maar dat lukte niet om die reden. Maar ik had die film gezien van Francis Ford Coppola, Apocalypse Now. En dat ging zo over die oorlog. En ik was zo geraakt door die film dat ik dacht van, ik bleef ook maar liedjes schrijven erover. Dus ik heb het hele album volgekalkt. En Ver die vond het oké dat ik het volkalkte. Dus dat is prima.
1: Een wereldwijd succes natuurlijk.
2: Ja, behalve Amerika. En
1: wereldwijd, onder de Engelse charts. Ja, en dan 5 mei gaat er in Den Haag, wederom Den Haag natuurlijk iets heel moois plaatsvinden. Dat is inmiddels een hele lange traditie geworden. Patrick Leeuwaan staat daar aan de basis van. Maar Willem Augustijn, welkom. Wat gaat er op 5 mei in Den Haag plaatsvinden?
4: Nou, op de hoek van de Teletstraat en de Hulshorststraat zit nog steeds een sigarenwinkeltje. Dat sigarenwinkeltje was van Patrick Leeuwaan. Ik meen in 2013 zijn we daar begonnen voor de etalage met Roy Kroes, Ron van Eck. Ron de Bruin. Ron van Eck.
1: Ron de Bruin.
4: en ik. Om daar gewoon liedjes te gaan spelen. En het is langzamerhand uitgegroeid tot een enorm gebeuren eigenlijk. Waarbij ook de burgemeester elk jaar aanwezig is. Veel leden van de coördinering komen regelmatig voorbij. Roy Kroes, Rob Bolland heeft er gespeeld en gaat er ook weer spelen. Dus het is een enorm gebeuren. Het is gratis. Het is op de hoek van de straat. Koffie is aanwezig. En het is alleen gewoon, laat jezelf gaan en geniet ervan.
1: Ja, we gaan op 5 mei gaan we tijdens het mini-bevrijdingsfestival, wat heel mooi zou zijn, gaan wel René Bom intens missen. En ook Jaap de Jonker.
4: Ja, zeker.
1: Ik wil ze hier toch nog eens noemen, Rob, toch? Jouw grote vrienden.
2: Ja, ik ben blij dat je... Jaap ken ik natuurlijk ook, maar René was mijn grootste vriend. Ik nu ik hier zit, ook, toen dacht ik ook van, ja, fuck. Normaal gesproken was René er altijd bij. Weet je wel, dus
1: ik weet het.
4: Ja. Op de ene weg hebben we nog even aan hem gedacht in de auto. Ja. Toen we langs Santa Barbara reden.
1: Ja. Ja. Ja, maar je hebt weer mooie namen op 5 mei.
4: We hebben mooie namen. Rob Bolland zei ik net al.
2: mooie namen.
1: Ja.
4: Een aantal mensen, dat is ook een verrassing gewoon. Ik bedoel, het is me net wie eraan komt lopen. Het is een soort jam-sessie.
1: Ja, Ron Leder, Suzanne de Roy.
4: Ron Lezer, Suzanne de Roy. Zal er ook weer bij zijn. Die is terug van vakantie. Dus ja, joh, het is gewoon een keur aan Haagse artiesten.
1: Haagse glorie.
3: Ja, het is natuurlijk ook een heel uniek festival.
4: Is het ook?
3: Je hebt op het Malieveld heb je dat grote festival. Ja. Wat toch, ja, naar mijn mening altijd wat onpersoonlijk is. Ja. En ik zelf kies altijd voor het kleinste bevrijdingsfestival. Ah, want het is gewoon de meeste sfeer en het is ongedwongen. Het is ons kent ons. Ja. Iedereen kent iedereen. Ja.
4: Het is hartstikke gezellig. Ja.
3: Dat is gewoon daar eigenlijk de Haagse muziekscene die bij elkaar komt.
4: Eigenlijk wel. En die speelt er met veel plezier. En ik doe dat al 13 jaar dus. Eén jaar heb ik gemist vorig jaar. Toen zat ik met mijn campertje in Spanje. Toen dacht ik, verdorie, ik had erbij willen zijn.
3: Ja, je kan de foto's nog terugkijken.
4: Ja, dat is waar.
5: En ook te gek, Patrick. En ik was laatst, moesten we repeteren... omdat we in Concerto voor die Record Store Day iets gingen doen.
1: Ja, dus heb je ook nog
5: Willem
1: gedaan.
5: Augustijn, Patrick... Ik noem hem altijd Leewan, maar hij heet Leewan.
1: Leewan.
5: Leewan, ja. Nou, ik noem hem gewoon Leewan. En met zijn moeder, thuis bij zijn moeder gerepeteerd. En dat blijkt dus dat historische huizen zijn waar de Golden Earrings... Waar Golden Earrings hebben gerepeteerd vroeger. En ze zeiden ja. En hier, mijn moeder, hier in de slaapkamer van mijn moeder repeteerden ze altijd. Ja. En dan zie je zo'n onopgemaakt bed. Zie je daar dan.
1: Terletstraat.
5: Echt super.
1: Terletstraat.
5: Een hele aardige mevrouw. Maar toen zei ze ook: ik moet geen u zeggen. Weet je wel, ik ben natuurlijk ook 71 oud. Maar ja, ik denk dat toch. Ja. Oké, dat was dat.
1: Rob, ik heb nog een speciale vraag aan Rob. Rob, we hebben naar dat prachtige nummer wat Erik Kailaas nog herontdekt heeft. Hè. Nou, ik vind het indrukwekkend. En niet alleen ik. Mensen die het horen, zou je het alsjeblieft bijvoorbeeld op Spotify willen uitbrengen. Ik denk dat je heel veel mensen daar een plezier mee doet. Zou je dat willen doen?
5: Ja, heb je met Erik gesproken?
1: Nee, ik vind het heel mooi.
6: Ik krijg een appje van Kees Baars.
1: Ja.
6: Je mag meelezen. Staat hier.
1: Ja. Even kijken. Inderdaad, een prachtig nummer van Robbie.
5: Oké. Okay.
1: Ja.
5: Daar... En nog nieuws over het boek?
6: Ik antwoord daarop. Okay. Dankjewel. Kan hij een boek krijgen?
5: Oh!
7: Ja, heel goed.
6: En hij zegt, ja hoor, stuur maar een adres.
1: Te gek. Met de akte oude pik.
5: Ik vind het te gek. Ja. Oké, okay, Spaars. Ja,
1: ja oké. Okay. Nou, mooi. Maar overweeg het eens. Het is echt prachtig. Ja,
7: we kunnen, als je het...
5: Enorm lief om te horen. Enorm leuk om te horen.
1: Ja.
7: Als je het gemist hebt. Ja, het is, ik zou bijna zeggen, we moeten het gelijk opnemen in de setlist natuurlijk. Hè?
1: Ja.
7: Ja, het is geweldig.
1: Ja. Ja.
7: Ja.
1: Rob Bolland, Erik Kailaas, hartstikke bedankt. Hè, we hebben genoten van jullie verhalen, we hebben genoten van de muziek. Kom terug dit jaar, kom alsjeblieft terug. Hè, want ja, jullie zijn wat dat betreft muzikale vrienden van het programma. En we hebben echt genoten, dank je wel.
5: Fantastisch, enorm leuk was het.
1: Willem, dank je wel ook.
3: Gedaan.
1: 5 mei, mini-bevrijdingsfestival, Terletstraat in Den Haag.
3: In Den Haag. Tussen 12 en 5.
1: Waarvan akte. Dank je wel.
7: Ja, en blijf experimenteren, maar blijf ook bij jezelf en blijf bij het origineel. Want AI is hartstikke leuk. En ik kan me voorstellen dat je daar lekker mee pielt in de studio. Maar leg toch die basis bij jezelf. Hè, want,
1: ja, we gaan dadelijk weer prachtige muziek horen van Joost Wander. Die ook gaat vertellen over zijn uitverkochte optreden in het Nieuwe Luxor in Rotterdam op 8 mei. Aangeschoven ook de tovenaar van de Nederlandse popmuziek. Hè. Dat is echt een geuzennaam. Ja, ik kan het niet genoeg benadrukken. Robert-Jan Stips. Robert-Jan, wat fijn dat je er weer bent. Je gaat hele mooie dingen doen.
8: Altijd
1: op 3 mei
8: zijn.
1: Al.
8: Ja, 3 mei. Dan gaan we met Super Sister gaan we een thuiswedstrijd spelen.
1: Wat ga ik doen?
8: Spelen we in het paard. En deze keer een matinee. Dus dat is even voor de vaste fans even iets nieuws. Dus zondagmiddag.
7: Vroeg pieken noemen ze dat tegenwoordig. Ja, maar dat is helemaal hip tegenwoordig.
8: Maar ja, vroeg. Het is half 6 middags. Dus het valt wel mee. Maar met het inmiddels bekende trio. Met Leon Klaassen op drums en Rinus Gerritsen op bas. En we zijn inmiddels zijn we dermate goed ingespeeld dat we er ontzettend veel plezier in hebben. En we hebben ook een hele fijne set. We zijn natuurlijk al begonnen met de tour. En het gaat gesmeerd.
1: Ja, en je hebt een prachtige live cd uit, het trio.
8: Ja.
1: En hoe is die ontvangen?
8: Ja, nou, hij heet dus inderdaad Trio. Dat leek me een terechte naam voor een live album met een trio. En bij ons, als wij spelen, is het publiek altijd wat stiller.
1: Ja, dit is disease, hè? Noemen ze dat.
7: Maar het is hier ook gewoon een popreunie hier achter,
8: ja,
7: natuurlijk.
8: Ja. Nee, maar de optredens gaan echt te gek. Gewoon Rinus, die is hij moest zich even in zijn nestje draaien, zeg maar, in Super Sister. Maar dat heeft hij inmiddels voor de volle 500% gedaan. En hij weet inmiddels beter dan ik hoe het moet.
1: Ja, ja, je hebt het over Rinus. Die ook bij Erik Kuijlers natuurlijk hele mooie dingen doet.
8: Ja.
1: Maar dat schiet me ineens te binnen dat jij pas geleden ook aan een muzikale clip een nummer, John and Mary,
8: ja,
1: van Tem De Toe, ja, hebt, ja, meegedaan.
8: Ja, ja, ja, ja, Erik, die de producer, die zich ontvallen van dat hij het leuk zou vinden als ik daar eens een keer wat aan meedeed. En normaal gesproken ben ik daar niet zo scheutig mee, omdat ik moet mijn creativiteit toch wel al verdelen onder Super Sister, Nits, Stips Golding, Marieke Brokamp en ik en RJ Solo. Maar ik dacht, ja, laat ik het eens doen. En toen heb ik iets voor hem gemaakt wat blijkbaar, ja, wel raak was.
1: Want, klopt.
8: Het nummer moest natuurlijk wel, omdat ja, als je een cover maakt, dan moet je er wel iets mee doen. En ik geloof dat mijn bijdrage het wel in een bepaalde richting heeft gestuurd. Wat, het is in ieder geval een heel, heel mooi resultaat geworden. Ja. Ja. Als ik ophoud met praten, begint het te piepen. Dus ik ga maar door.
1: Ja, ga gewoon rustig door. Want ik heb nog wel aan te vragen. Maar, Robert-Jan, de live LP, hoe is die ontvangen? Door de recensenten, door het publiek?
8: Helemaal prima.
1: Ja?
8: Ja. Nou, het is natuurlijk zo dat een live LP krijgt minder aandacht dan een compleet nieuw studioalbum. Maar de reacties zijn heel erg goed. En ik moet zeggen, ik ben er zelf ook gewoon heel blij mee met die plaat. Want er staat dus gewoon, zeg maar, het klassieke Super Sister repertoire staat er gedeeltelijk op. Maar ook nieuwe dingen. En het is juist zo leuk om dat oude repertoire door die nieuwe band te laten horen. Gewoon, daaraan hoor je dat het gewoon zin heeft om met deze band te spelen. Want de muziek wordt er anders van. Het is dezelfde muziek, maar het leuke is dat als je dus deze plaat hoort, dan je herkent het, maar het heeft een heel andere intensiteit. Vroeger was Super Sister redelijk lichtvoetig. En het heeft nu veel meer ballen gekregen. Dus dat is op zich heel bijzonder.
1: Maar Rinus heeft wel wat huiswerk moeten doen, hè, om dus deze bastechnieken allemaal onder de knie te krijgen.
8: Ja, ik vind het fantastisch hoe hij dat gedaan heeft. Ik bedoel, als inmiddels bijna 80-jarige, ja, om eens in een compleet nieuw bandje te beginnen, dat geeft het je te doen.
1: Ja, ja, maar je hebt het hem ook niet makkelijk gemaakt, hè, met af en toe best wel complexe stukken,
8: ja,
1: die heel ingenieus in elkaar steken.
8: Ja, maar het voordeel van Super Sister muziek is dat het is geen conservatoriummuziek. Het is gewoon goed in de gehoor liggende, makkelijk in het gehoor liggende muziek. Alleen is het net even anders gemaakt dan anderen. Maar zeg maar, met het schrijven ervan, ik ga altijd uit van dingen die in mijn hoofd komen omdat ik ze leuk vind. En niet omdat ik ze zo lekker moeilijk vind of zo.
1: Ja.
8: Totaal niet. Dus wat dat betreft, je kan er even raar tegenaan kijken als je het moet gaan spelen. Maar zoals met Rinus, die had het onmiddellijk door van, oh, wacht even, zit het zo? Ja, en ja, zo zit het.
1: Je vorige album met Super Sister, Nancy Never Knew, is ook uitermate goed ontvangen.
8: Ja. Is ook een fijne plaat, vind ik.
1: Dat vinden we allemaal wel. We hebben een cadeau gehad van je hier. En,
8: het is één groot verhaal, hè, eigenlijk. Alle nummers zijn een keer met elkaar verbonden. Het grappige is dat we spelen er heel veel van, ook nu live. En de nummers gaan als een speer live. Ja.
1: Ja. Ik ga Joost Wander vragen of Joost in de tussentijd weer een nummer gaat spelen. Dan kunnen wij een nummer klaarzetten van de live, van het live album van Super Sister. Yep. In de tussentijd horen we weer een prachtig nummer van Joost. Joost, ben je zover?
7: Robert-Jan, welke zou ik uit de jukebox mogen toveren straks van die mooie LP?
8: Ga ik zo even met je bespreken.
7: Oké, dat vind ik goed. We hebben hem hier staan, dus we gaan maar even starten. De lichtjes fonkelen al.
9: Ik blijf hier.
7: Mensen, volg Joost Wander ook trouwens even op zijn social media. Daar doet hij hele leuke dingen, heel vernuftig ook. Onlangs ook wat je allemaal in elkaar draait. En dat is leuk en vermakelijk. En dat is eigenlijk wel parallel aan de concerten die je geeft natuurlijk.
10: Dank je wel.
7: Leuk en vermakelijk. Als je er klaar voor bent, dan gaan wij genieten met z'n allen. Dames en heren, mag ik aandacht voor Joost Wander.
1: Applaus! Wow!
9: Het voelde ik beter zijn.

0: Dankjewel. Oh.
1: Heerlijk.
2: Dankjewel, Joost van der. We komen dadelijk bij je terug.
1: Zeker. Ik heb nog even gevraagd of Robert Jan, die schuift nog heel even aan, want die wil heel graag, we hebben het een en ander klaarstaan in de jukebox van Benny's 50's, die prachtige mooie LP. Maar hij wilde hem ook heel graag nog even inleiden. Nou ja, goed, wie zijn wij om dat te weigeren natuurlijk? Want als er iemand het kan inleiden, dan is het Robert Jan Stips zelf wel natuurlijk. We hebben er eentje gekozen. Het was een moeilijke, misschien lastige keuze, maar we zijn eruit.
3: Tijdens die live optredens springen van de hak op de tak.
1: Ja, en, dat doen wij ook hier. Daar staan we onbekend, ja.
3: We maken een mooie hussel van oud en nieuw Super System materiaal. Maar ja. Het nummer wat we nu gaan draaien, vind ik eigenlijk wel leuk om een keer de drummer gewoon in spotlight te zetten.
1: Ja.
3: Leon Klaassen,
1: ja.
3: Bekend van Powerplay en van de...
2: De tribute band.
3: De analogs. Maar ook van Sweet the Buster. Toen ik Sweet the Buster verliet, toen kwam hij er binnen als drummer, als 19-jarige. En toen dacht ik van, hey, dat is een goede drummer. En ik heb hem dus voor elkaar gekregen dat ik nu dus met hem speel. Dit is eigenlijk zo'n beetje het laatste nummer wat we live doen. Het is een nummer van de CD Retsis Repus. Die we gemaakt hebben toen naar aanleiding van die documentaire van Uur van de Wolf.
1: Ja.
3: Die we opgenomen hebben in de FUT. Het is een strandtent die niet meer bestaat, helaas. Dat was een hele bijzondere opname. Dat was namelijk...

0: Deze hebben we uiteindelijk opgenomen in de NITS studio die nu afgebrand is. Dus wat dat betreft ook historisch. Ja, dit is geen makkelijk nummer. Het is namelijk volgens mij de enige drum solo in 7/8 die je ooit
1: zult gaan horen.
0: Wordt uitgevoerd zoals Leon dat doet.
1: Ja,
0: ja, je mag hem. Kijk maar of je hem helemaal draait.
1: Uiteraard gaan we dat doen. Daar is de ruimte voor.
0: Oh, okay.
1: Geniet.

0: Ja. Yeah. Dankjewel. Tot kijk. Hoi.
1: Ja, Martin, helemaal is helemaal natuurlijk. Hè?
2: Dus, ja, weet je wel hoe lekker dit rijdt als ik die live CD op heb staan in de auto?
1: Ja, niet te hard rijden dan, hè?
2: Nee, maar geweldig, joh.
3: Als je niet zo bent tegenwoordig.
2: Rijden wordt dan de dubbele plezier. En zelfs in de file ga je lachend in.
1: Ik denk dat de luisteraars en de kijkers maar één ding willen weten straks. Waar kunnen we dit live gaan bewonderen natuurlijk? Maar ja. Dat gaan we nog wel even onthullen.
2: 3 mei, hè?
3: 3 mei, zondagmiddag in het paard. Maar ja, als je zin hebt om naar Groningen te gaan op 7 mei, is ook goed.
2: Of Nijmegen.
3: Of naar Nijmegen op 9 mei in Doornroosje, die net een nieuwe zaal hebben. Daar gaan we tekeer.
2: Ja, maar Robert-Jan, met Stips Golding ga je ook weer mooie dingen doen.
3: Ja, zeker weten.
2: Met Nits ga je mooie dingen doen. Robert-Jan solo en met Marieke Brokamp ook weer.
3: Ja. Ik, met Stips Golding, dus de samenwerking met Jane. Dat gaan we ook in Den Haag. We liggen even stil, want we hebben al getoerd en alles. En we zijn nu eigenlijk bezig aan een nieuw album. Maar we spelen één keer. Ook net als Cesar in Amare. Alleen wij doen het in de gezellige kleine zaal. Op 25 juni. Ja, daar kijken we erg naar uit, want onze hele tour was ontzettend leuk. Maar we liggen nu dus live even stil. Maar voor ons de kans om weer te mogen spelen. En dat gaan we heel graag doen met een gezellig publiek erbij.
1: Mooi, ja. Stips Golding, aan media-aandacht geen gebrek gehad. Jullie zijn weer goed in de kijker gespeeld.
3: Ja, we hebben onze plek veroverd, zeg maar.
1: Ja.
3: En ik ben, nou, toevallig vandaag heb ik het eerste nummer geschreven voor het nieuwe album. En... Dat klonk niet slecht.
1: En was dat omdat de elementen kwamen goed samen? Het zonnetje, wat inspireert je dan op zo'n moment? Of nou, had je vandaag gewoon een schrijfdag staan?
3: Het werd tijd. Ja, okay. maar ik had zoveel andere dingen te doen. Ja. Dat vandaag was de eerste dag dat het kon. En ik heb het aan Jane gestuurd en die vond het ook mooi.
1: Dus, mooie titel voor een nummer eigenlijk, Het werd tijd.
3: Het werd tijd, ja. Ja.
2: Ja. Ja. Robert-Jan.
1: Misschien het tweede nummer.
2: Ja. Even tussendoor. Heb jij misschien naar One Last Night gekeken? Afscheid van Golden Earring op tv?
3: Ja.
2: Ja? Hoe vond je het?
3: Ik had er een beetje moeite mee.
2: Vertel.
3: Ik ben er toen de tijd ben ik er geweest. En ja. Ik heb een fijne avond gehad. Maar toen ik gisteren keek, vond ik het toch... Ik kan gewoon niks aan doen. Ik vond het toch een beetje pijnlijk dat ik er niet bij was.
2: Ja, dat kan me voorstellen.
3: Ja, als ex-bandlid. Ik respecteer natuurlijk helemaal van... ze hebben op een gegeven moment een soort streep getrokken, denk ik, van wie er wel en niet meedoet. Maar ja, dan vind ik toch wel als Frank Lammers meedeed.
2: Ja, dan zeg je wat. Of de opposite.
3: Ja, nee, ik had zeg maar heel, met alle liefde een kleine bijdrage geleverd. Ja, en ook omdat ik echt een te gekke tijd met hun heb gehad. In Amerika en alles. En dat was een hele bijzondere ervaring met 4 hele goede vrienden. Gelukkig zijn er nog steeds goede vrienden van me. En zo wil ik het ook graag houden. Ja. Maar ik had het erg leuk gevonden om daar een steentje aan bij te dragen. Dus dat gevoel bekroop me gisteren. Daar kan ik van vinden. Nee, niks aan doen. Ik kan het natuurlijk gewoon voor me houden. En alles koeken en ei laten zijn. Maar ik vind dat toch jammer.
2: Ja, en dat vinden wij ook jammer.
3: En het is sowieso jammer natuurlijk dat de Earring niet meer bestaat.
2: Ja, en we hebben toch ook als afsluiter Hold Me Now van George Kooijmans gemist. Groot op het scherm. Ja. Dat had een mooie afsluiter. Van...
3: Ja, nou ik zeg maar, die hele organisatie is natuurlijk... Het komt allemaal op erg praktische dingen neer. Ja. Die hele organisatie is overgenomen door de Vrienden van Amstel organisatie. En die hebben gewoon hun artiestenrij daarin geplant. En ze hebben nog een paar mensen weten weg te werken, waarvan ze echt vonden, die hebben echt niks met Earring te maken. Maar ja, ik vind als je een laatste concert van zo'n band, daar moet je toch gewoon hele gemotiveerde mensen neerzetten, vind ik. Om dat cachet te geven.
2: Dat
3: en er waren natuurlijk gewoon hele goede artiesten. Ik doe daar niet van. Maar hele goede uitvoeringen van Earring-nummers.
2: Aantal waren erg goed, ja.
3: Zeker weten.
2: Ja.
3: Maar ja, inderdaad ook. Maar zeg maar, de touch die ontbrak. Wat je net zegt van ja, dat ze dan niet het laatste nummer Sjors de ruimte geven. Ja, dat is eigenlijk bijzonder pijnlijk.
2: Ja, nou, dat delen wij met jou. En dat wordt er op grote schaal gedeeld. Ja. Want ik denk dat heel veel mensen er zo wel over denken.
3: Ja, ja, verder niets mis met. Met de mannen van de Iering. Ik bedoel, ze hebben gewoon die organisatie gewoon uit handen gegeven. Ja. En ik denk dat als ze het zelf hadden gedaan, dat het iets anders was geweest.
1: Ja, ja, de grote vraag is natuurlijk ook van waarom niet met met de formatie zelf. Maar toen zei Barry Hay ook, ja, als muzikant kun je misschien in ieder geval zo'n hele set draaien op het podium. Maar ik krijg dat vocaal gewoon niet voor elkaar om alles te gaan zingen. Dat is
3: De opzet is ook oké. Ja. Ja, ik bedoel, zeker, het was best interessant om sommige mensen Iering-nummers te laten horen uitvoeren. Ja. En ik, nogmaals, ik was er gewoon ook een van die avonden bij. En toen heb ik echt een goede avond gehad. Omdat je werd gewoon met mij overspoeld van gewoon die hele avond lang. Maar dit was dan zeg maar een korte samenvatting. Waar. Ja, Sjors ontbrak.
2: Ja, Martijn, luisteraars, Ron. We komen dadelijk weer bij Robert-Jans tips terug. Want we willen ook horen wat je solo gaat doen met Marieke Brokamp. Met Nits ook, hè. Ja. Want er staan de buitenlandse tournee, staat er op stapel. Willen we dadelijk van je horen. We hebben naast jou hebben we Joost Wander zitten. Joost gaat 8 mei iets heel bijzonders doen in het nieuwe Luxor. Joost, deel het met ons. Deel het met de luisteraars. Wat ga je doen? En dan gaat Fenno jou ook. Fenno, kom er even bij. Jij kent Joost.
4: Stond de cameraman in de weg. Dag Joost.
5: Dag Fenno.
4: Heb je een beetje genoten vandaag?
5: Ja, zeker.
4: Jij met zo'n muzikale duizendpoot. Die kun je gewoon. We geven jou een gitaar. En we vragen jou, we geven jou 3 woorden en zeg maak maar een liedje en je maakt hem te plekken. Lekker is dat, hè?
5: Ja, dat is heerlijk.
4: Als je dat kan.
5: Ja, toch? Dat is leuk.
4: Ja, hoe doe je dat toch? Ja. Leg dat eens uit.
5: Ja, gewoon vaak liedjes schrijven en dan op een gegeven moment, ja, dan heb je dat. Dan komt dat vanzelf.
4: Ja, maar ja, dan.
5: En goed kunnen bluffen.
4: Ja, maar dat is. Ja, maar dat kun je goed. Maar dat, niet iedereen kan dat. Want er zit natuurlijk een componist naast je. En dat is. Die denkt. Jij denkt heel goed na over jouw composities. Hè? Dat,
3: nou, ik moet het ook gewoon laten komen.
4: Ja.
3: En dan daarna ga ik er eens over nadenken.
5: Ja, dat is wel waar.
4: Ja, maar dat is. Dat is je moet het kunnen.
3: Ja, nou, gelukkig kan niet iedereen het. Want anders zaten wij hier niet.
5: Dat is zeker waar. Dat
4: is echt nee, maar het is altijd genieten. Want we kunnen hem alles laten spelen gewoon. Ja. Dat is. Vertel eens even over de dingen die je gaat doen de komende tijd.
5: Nou, 8 mei volgende week heb ik mijn albumrelease in Café Docks in het nieuwe Luxor Theater. Het is helemaal uitverkocht al. En ik heb wat hele leuke primeurtjes voor jullie. Want voordat ik hier naartoe kwam, heeft ook een gast die ook hier heel vaak is gekomen, Francesco Daniel, bevestigd dat hij het voorprogramma gaat doen.
6: Leuk.
5: Dat is ontzettend leuk.
4: Dat is, ja, kijk, dan komt Martin weer aan, ja?
2: Ja, Francesco is natuurlijk een topper. Dan gaan we ook Bella Ciao horen.
5: Ja, zeker.
1: Nou, hij viel toen met zijn neus in de boter. We hadden toen ook Ben Kramer hier. Toen zei hij van, mag ik met u alsjeblieft een stukje van The Phantom zingen? En toen dacht hij van, Ben vond het geweldig. En ze hebben hier samen dat staan zingen. Ja, dat was legendarisch hier in de studio.
4: Ja, maar dat is natuurlijk het leuke van radio, hè?
1: Ja.
4: En ook
1: als je 2 uur hebt en het is spontaan. En niet zoals dan vaak bij de landelijke zenders een blokje van 2 minuten. Nou ja, goed, wij hebben hier gewoon van 8 tot 10.
2: Terug naar Joost.
1: Ja, zeker.
2: We zijn nog niet klaar.
1: Nee, zeker niet. We zijn nog niet klaar met Joost.
4: Joost, kom op. Vertel.
5: Dus Francesco Daniel gaat het voorprogramma doen. Heeft hij vanavond aan mij laten weten toen ik in de auto onderweg hier naartoe was. Dus daar ben ik al super enthousiast over. En daarnaast zijn er ook nog allerhande andere muzikale gasten. Die de revue komen passeren. En ik ga ook best wel uitgebreid in bezetting spelen met strijkers, strijktrio onder leiding van Luna Hallinga. En met blazers. Met onder andere Roxy Jasper in de sectie. Dus dat wordt heel erg leuk.
4: Ja, ik hou van blazers. Dus wat dat betreft, niet veel mensen gebruiken blazers. Ik hou natuurlijk van zo'n muur. Heerlijk.
5: Ja, heerlijk. Ja, echt heel tof. En gewoon full bandbezetting. En we hebben ook besloten, ik samen met Petra, die mijn management doet, om het album niet fysiek uit te brengen, maar op een andere manier. We hebben namelijk kleine houten plectrumhouders laten maken. En daar hebben we plectra laten maken. En op die plectrum staat dan een QR-code. Yeah. Die kun je scannen en dan heb je gelijk de link naar het album. Daardoor blijft het gewoon lekker digitaal.
4: Okay.
5: En ja, ik dacht, we gaan gewoon iets anders proberen. Want voor mijn markt is bijvoorbeeld vinyl. Ja, dat is gewoon niet zo in trek. Want de meeste mensen die ik ken, die weten niet eens wat zo'n speler is. Ja, thans. Dus voor mij is het wel, ja, tegenwoordig moet je een beetje creatief zijn. Ja. Het ziet er heel leuk uit. Ik denk wel dat het gaat werken. Ik weet wel zeker.
1: En je kan ook een beetje mee tokkelen gelijk.
5: Ja, ik kan het wel proberen. Ja. Ja, het is ook gelijk een stimulans voor jongens. Ga even lekker gitaar spelen.
2: Dat is het mooiste. Waar gaan je nummers over?
5: Mijn nummers gaan eigenlijk over alles wat ik was, wie ik ben en wie ik wil zijn. Beter kan ik het niet samenvatten.
3: En ook die je had willen zijn?
5: Die ik had willen zijn, ja, ook die ik had willen zijn, die ik had willen doen.
1: En ook je liefdesleven,
5: ja, zeker mijn liefdesleven. Ja, dingen, situaties uit het leven gegrepen. En ik wil ook dadelijk, als het kan, voor jullie ook een liedje spelen die ik nog nooit eerder live heb gedaan. En ik hoop dat jullie dat tof vinden.
2: Zijn er nog kaarten?
5: En er zijn geen kaartjes meer, helaas.
4: Nou, maar het is nog lekker wel, toch als het uitverkocht is.
5: Ja, dat is hartstikke leuk, ja. Dat is echt een heel tof gevoel.
1: Kan ik me voorstellen, ja.
4: Dat kan ik heel goed voorstellen, ja.
1: Nou, dan moeten we ook omwille van de tijd maar gaan vragen of je dan ook alweer een beetje naar de stage wil. Dat is een groot woord als je live meekijkt, want het is eigenlijk een hoekje waar alles ingeplucht wordt. Maar het muzikale is wel groot wat daar uitkomt.
2: En dan willen we nog wel graag wat dingen van Robert Jan weten.
1: Zeker, dat kan allemaal nog.
4: Daar kunnen we uren mee vullen volgens mij met Robert Jan. Want dat is natuurlijk, ja, jij bent een beetje het geheugen van de Nederlandse popmuziek.
3: Ik hoop het, ik hoop het.
4: Je hebt zoveel mooie dingen gedaan, kom op.
3: Ja.
4: Heerlijk toch?
3: Ja, het is heel fijn om te weten.
4: Ik weet nog met Rinus, ik maak natuurlijk altijd grappen. Want Rinus Gerrits is natuurlijk echt zo'n rock'n'roll bassist.
3: Ja.
4: En hij vertelde mij ook, uit de grond van zijn hart, ja nee, want ik wil wel alle nootjes goed spelen. Want als ik een noot verkeerd speel, dan gaat Robert-Jan een wenkbrauw omhoog. Zo van de Rinus. En dat schijnt niet te gebeuren te zijn.
3: Nee. Hij doet het echt fantastisch.
4: Ja, maar hij heeft echt geoefend thuis.
3: Ja, wat heet. Ja. Maar echt grote waardering voor ook de manier waarop hij zegt van, ik doe het zo. Weet je wel, hij speelt niet de oude bassist van Super Sister na.
4: Nee,
3: Ron van Eck, die had een heel eigen stijl. En Rinus is veel meer echt een basic bassist. Ja. Die gewoon een soort van hoekstenen geeft aan de muziek. En dat maakt het hartstikke interessant. En
4: maar jullie ook een mooie combi, in feite.
3: Ja, en het is gewoon hartstikke leuk om met elkaar te spelen. We kunnen het heel goed met elkaar vinden, maar dat wisten we al.
4: Ja, jullie kennen elkaar natuurlijk al van langer.
3: Ja, zeker. Ja, ja.
4: Ik denk door die
6: samenwerking veranderen dan ook de nummers op zich?
3: Het gevoel van de nummers verandert. En, ja. Er zijn ook gewoon dingen die waarvan ik aanvoel van dat is niet echt iets voor Rinus om te spelen. Weet je? Dus sommige dingen spelen we ook niet. Gewoon, maar er zijn ook nieuwe nummers bijgekomen met Rinus. Die gewoon het gevoel van het trio weergeven. Ja.
6: Nou is Super Sister iets van vroeger.
3: Maar ook heel erg van nu.
6: Van nu.
3: Ja.
6: Die samenwerking verandert dus de nummers soms wat.
3: Ja.
6: Ook de nieuwe nummers. Hoe reageert het publiek erop?
3: Heel tof. Ja. Zoals zondag 3 mei zal blijken in het paard. Dat is echt een thuiswedstrijd altijd. Dat is ontzettend leuk.
6: Ja, is dat dan een dwars doorsnede van vroeger of ook jonge mensen daarbij?
3: De gemiddelde leeftijd is natuurlijk behoorlijk hoog. Maar mensen nemen ook hun kinderen en soms kleinkinderen mee. En, en jonge muzikanten vinden het ook vaak interessant om ons te horen.
2: Zijn er nog kaarten?
3: Ja, zeker. Ja.
2: En waar,
3: ja.
2: Hoe komt men aan die kaarten?
3: Ja, dan moet je naar het paard.
2: Paard?
3: Gewoon paard.nl en dan agenda, Super Sister, 3 mei. Dan kom je er wel. Het is dus een matinee, nogmaals.
6: 17:30.
3: Ja. Ja.
1: Het podium is geopend aan deze kant en wij gaan een primeur krijgen.
5: Yes, dames en heren, dit liedje heet Eelt op je hart. Daar gaat-ie.

0: Dankjewel.
1: Joost Wander, heel veel succes 8 mei. Dat zal vast lukken. We mogen erbij zijn en het zal een zinderende avond worden. Ga ik even terug naar Robert-Jan Stip. Rob, daar hebben ze nog volop, hè? De originele artiesten.
2: Ja, zeker.
1: Die eigen materiaal maken.
2: Ja,
1: wat
2: hartstikke goed.
1: Van?
2: Ja, fijn, fijn te horen. Dus, iemand die met dynamiek en muzikaliteit speelt en zingt. Ja, te gek.
1: Ja, mooi om te horen. Ja, en dan... jij hebt dus ook solo dit jaar. En met Marieke Brookamp heb je ook hele mooie dingen. Kun je daar nog iets over vertellen?
2: Ja, dan ga ik... We waren eigenlijk even beschadigd door de corona.
1: Ja.
2: Zij wilden toen niet voor zalen spelen die met QR-codes bestempeld moesten worden. Maar dat is nu gelukkig lang geleden. En we zijn weer volop actief. En we spelen bijvoorbeeld 1 oktober in Delft in hal 015.
1: Mooi.
2: En we hebben altijd we hebben wel een bijzonder repertoire. Want we doen klassiek en pop.
1: Mooi.
2: Maar klassiek doen we wel op onze manier. We halen Beethoven en Chopin en noem maar op door onze mangel. En we proberen daar gewoon een frisse benadering aan te geven. Wat vaak wonderwel lukt. Het is erg leuk om te doen. En daarnaast spelen we gewoon nummers uit mijn verleden en heden. Maar dan met viool en piano. Dus Nits-nummers, maar ook Sweet the Buster-nummers. En ook zelfs Iering-nummers op viool en piano. Dat geeft een heel ander beeld aan nummers. En dat is ontzettend leuk om te doen.
1: Ja, ik heb het mogen ervaren in de Prinsenhof, in de glazen zaal toen. Dat was met Marieke Brookamp.
2: Ja.
1: Was imponerend. Was erg mooi.
2: Ja.
1: Ja, en ik wil toch voordat we gaan afsluiten, voordat Martijn ze afsluit. Je gaat met Nits ook op tournee, begrijp ik.
2: Ja, ik wil nog ook heel even, dus nog de 25 juni noemen met Stips Golding in Amare.
3: Kijk,
2: dat moeten we niet vergeten. En met de Nits zijn we druk bezig met een nieuwe plaat. En, maar dat is niet zo heel erg interessant voor Den Haag op zich. Maar in september gaan we naar Finland. Gaan we daar weer spelen. Want daar spelen we zo om de 2 jaar. In november, december gaan we naar Zwitserland, Oostenrijk. Rond die optredens... waarschijnlijk zit er ook nog een paar grote optredens in Nederland in de koker. Maar die mogen nog niet genoemd worden, geloof ik. Een of andere grote zaal in Amsterdam. Met een C begint het. Verder mag ik het niet zeggen.
1: Nee, we zijn benieuwd.
2: Daar zijn we druk mee met het nieuwe album te maken. En wordt volgens mij wel weer een verrassend album.
3: Fantastisch. Ja. Kom je nog wel eens thuis? Slaap je nog wel eens? wat een gigantische bezigheden, zeg.
2: Nee, want dan moet ik weer naar de radio.
3: Vanavond was het een rustig avondje. Ja, ongelooflijk. Maar wel lekker toch om zo lekker altijd met... dat je daar ook gewoon... Dat het ook gewoon je boterham is. Dat je daarvan kan leven. Dat is toch de ultieme droom toch voor een muzikant.
2: Zeker. Dus voor muziek. Ik weet nog dat toen ik 21 was... Toen dacht ik van... Als ik 31 ben, dan moet ik er toch echt mee ophouden. Want ik moet niet als een oude lul op het podium gaan staan.
3: Ja, dat was 5 jaar geleden. Dus. Ja. We moeten een beetje gaan afsluiten, Martin. Ja. Als je nog een hele prangende vraag hebt. Anders moeten we alles maar gaan terugluisteren op de dagenfan.nl. Ja. Dat kan al vanaf 11:15 straks. Kun je alles al terugluisteren. Dus dan heb je die 2 uur gewoon te pakken.
1: Jullie moesten eens weten, Ron en Martijn, hoeveel mensen uit de landelijke popmuziek afstemmen op dit programma.
3: Zeker.
1: En dat is echt imposant. En iedere keer hoor ik weer hun ervaringen, hoe ze het gevonden hebben. Ik wil één man nu speciaal noemen, Rudy Bennett. Rudy, dank. Rudy van den Berg, dank dat je weer luistert. En kijkt.
2: En de groeten.
1: We zijn en de groeten van Robert-Jan en zeker. Van Ron Bolland.
3: Ja. We zijn er over 14 dagen weer. En
1: Willem Augustijn.
3: Luisteren terug op denhaagfm.nl. Tot over 14 dagen met van alles en nog wat. Er staat wat op de planning, hè, volgens mij.
1: Ja,
3: leuke dingen.
4: We maken er wat moois van.
1: Ja.

0: Vandaag FM. Nu het nieuws van 10 uur.
1: Goedendag, ik ben Richard Grootbot. De politie heeft gisteravond meerdere huizen ontruimd nadat een explosief is gevonden in een woning aan de Haagse Meidrechtstraat. Bij een huiszoeking werd een verdacht pakketje gevonden. Meerdere woningen werden daarna door de politie en de brandweer ontruimd. Na onderzoek bleek het te gaan om een explosief. Dat is meegenomen door de EOD. Een vervelend probleem in Voorschoten, want in de wijk Aardegeest is de riolering vervangen, maar sinds die tijd klagen diverse bewoners over een poeplucht in hun huis. De nieuwe riolering voert geen regenwater meer af. Daardoor is de stand van het water in de rioolbuizen een stuk lager dan vroeger. De gemeente is bezig met onderzoek, maar heeft nog geen oplossing. Bij een grote vechtpartij voor een horecagelegenheid in Zoetermeer zijn twee agenten gewond geraakt. De politie gebruikte een taser tegen één verdachte, die later met drie anderen werd aangehouden. De man die getaserd werd is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De agenten raakten alleen licht gewond. Dat was het voor nu. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Nu het nieuws van 11 uur.
1: Goedendag, ik ben Richard Grootbot. De politie heeft gisteravond meerdere huizen ontruimd nadat een explosief is gevonden in een woning aan de Haagse Meidrechtstraat. Bij een huiszoeking werd een verdacht pakketje gevonden. Meerdere woningen werden daarna door de politie en de brandweer ontruimd. Na onderzoek bleek het te gaan om een explosief. Dat is meegenomen door de EOD. Een vervelend probleem in Voorschoten, want in de wijk Aardegeest is de riolering vervangen, maar sinds die tijd klagen diverse bewoners over een poeplucht in hun huis. De nieuwe riolering voert geen regenwater meer af. Daardoor is de stand van het water in de rioolbuizen een stuk lager dan vroeger. De gemeente is bezig met onderzoek, maar heeft nog geen oplossing. Bij een grote vechtpartij voor een horecagelegenheid in Zoetermeer zijn twee agenten gewond geraakt. De politie gebruikte een taser tegen één verdachte, die later met drie anderen werd aangehouden. De man die getaserd werd is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De agenten raakten alleen licht gewond. Dat was het voor nu. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
0: Den

Okay.

0: Nu het nieuws van 12 uur.
1: Goedendag, ik ben Richard Grootbot. De politie heeft gisteravond meerdere huizen ontruimd nadat een explosief is gevonden in een woning aan de Haagse Meidrechtstraat. Bij een huiszoeking werd een verdacht pakketje gevonden. Meerdere woningen werden daarna door de politie en de brandweer ontruimd. Na onderzoek bleek het te gaan om een explosief. Dat is meegenomen door de EOD. Een vervelend probleem in Voorschoten, want in de wijk Aardegeest is de riolering vervangen, maar sinds die tijd klagen diverse bewoners over een poeplucht in hun huis. De nieuwe riolering voert geen regenwater meer af. Daardoor is de stand van het water in de rioolbuizen een stuk lager dan vroeger. De gemeente is bezig met onderzoek, maar heeft nog geen oplossing. Bij een grote vechtpartij voor een horecagelegenheid in Zoetermeer zijn twee agenten gewond geraakt. De politie gebruikte een taser tegen één verdachte, die later met drie anderen werd aangehouden. De man die getaserd werd is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De agenten raakten alleen licht gewond. Dat was het voor nu. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
0: Den Haag FM 92.0.

0: brothers, but I'm gonna reach my dream.
1: Yeah.

0: Nu het nieuws van 1 uur.
1: Goedendag, ik ben Richard Grootbot. De politie heeft gisteravond meerdere huizen ontruimd nadat een explosief is gevonden in een woning aan de Haagse Meidrechtstraat. Bij een huiszoeking werd een verdacht pakketje gevonden. Meerdere woningen werden daarna door de politie en de brandweer ontruimd. Na onderzoek bleek het te gaan om een explosief. Dat is meegenomen door de EOD. Een vervelend probleem in Voorschoten, want in de wijk Aardegeest is de riolering vervangen, maar sinds die tijd klagen diverse bewoners over een poeplucht in hun huis. De nieuwe riolering voert geen regenwater meer af. Daardoor is de stand van het water in de rioolbuizen een stuk lager dan vroeger. De gemeente is bezig met onderzoek, maar heeft nog geen oplossing. Bij een grote vechtpartij voor een horecagelegenheid in Zoetermeer zijn twee agenten gewond geraakt. De politie gebruikte een taser tegen één verdachte, die later met drie anderen werd aangehouden. De man die getaserd werd is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De agenten raakten alleen licht gewond. Dat was het voor nu. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
0: Den Haag FM 92.

0: van 2 uur.
1: Goedendag, ik ben Richard Grootbot. De politie heeft gisteravond meerdere huizen ontruimd nadat een explosief is gevonden in een woning aan de Haagse Meidrechtstraat. Bij een huiszoeking werd een verdacht pakketje gevonden. Meerdere woningen werden daarna door de politie en de brandweer ontruimd. Na onderzoek bleek het te gaan om een explosief. Dat is meegenomen door de EOD. Een vervelend probleem in Voorschoten, want in de wijk Aardegeest is de riolering vervangen, maar sinds die tijd klagen diverse bewoners over een poeplucht in hun huis. De nieuwe riolering voert geen regenwater meer af. Daardoor is de stand van het water in de rioolbuizen een stuk lager dan vroeger. De gemeente is bezig met onderzoek, maar heeft nog geen oplossing. Bij een grote vechtpartij voor een horecagelegenheid in Zoetermeer zijn twee agenten gewond geraakt. De politie gebruikte een taser tegen één verdachte, die later met drie anderen werd aangehouden. De man die getaserd werd is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De agenten raakten alleen licht gewond. Dat was het voor nu. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.